0: bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een incident in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. Gebeurde in de Kleine Turfstraat, vlakbij de provinciegrens met Groningen. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen op woningen in Stadswijk De Weijert looft een beloning van 1.000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media noemt hij ook openlijk de naam van degene die volgens hem verantwoordelijk is voor de aanslagen. Bij wijkbewoners heerst nog altijd veel spanning en angst, weet verslaggever Rick Ruschen.
5: Dat de spanningen zo hoog oplopen is niet voor niets. Het doelwit werd vorig jaar namelijk zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor grootschalige drugshandel.
4: En de gemeente Stadskanaal laat alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. In een van de woningen zakte een slaapkamervloer in, omdat de vloer was aangetast door zwam. Huurder Martin Dol heeft ook al jaren last van schimmel.
6: Dat is enorm frustrerend, want je maakt het wel schoon, maar dat duurt een week, anderhalf week, dan zit het er weer. Dus je blijft aan het poetsen en echt een oplossing komt er niet.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
7: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, dinsdagmorgen in Grun. Fijn dat je radio alweer op Noord staat. Op dit vroege tijdstip, even na 6:00. En de ochtendploeg is begonnen. Welkom.
7: Radio Noord.
9: Goedemorgen.

0: Get You Out of My Head. Je hoorde Kylie Minogue in de ochtendploeg. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 15 september. Met vandaag in de ochtendploeg. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Loopt best een aardige dag te worden vandaag. 21 tot 23 graden.
1: Lekker. Ik was echt blij toen ik het zag gisteren.
0: Het was gisteren ook een hele lekkere dag.
1: Ja, het was top.
0: Ja. Het is ook nog zomer, volgens de kalender.
1: Oh ja.
0: Dat ook niet vergeten. Ja, ja, ja.
1: Nou, niet heel lang meer, toch?
0: Nee, nog een paar dagjes. Okay. En volgens de weermenschen is het natuurlijk nu al wel herfst.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Het is nog steeds zomer. Wel bewolking vandaag, ook zon. En er zou wel eens een bui kunnen vallen. Maar al met al best een lekker dagje vandaag. We vragen straks om kort voor zeven Harma hoe het zich precies gaat ontwikkelen vandaag. En mocht je erop uit willen trekken en je denkt, kom, ik ga eens even lekker toeren met de auto. Dat is tegenwoordig een dure hobby. Soms gisteren ook even te tanken, stapte er een man naast mij. Die keek me aan en zei, zo even weer vloeibaar goud erin gooien.
1: Oh ja. Ja, dat, zo voelt het wel een beetje.
0: Nou ja, nou ja, als je, veel mensen gingen toch daarvoor naar Duitsland. Om het, daar, omdat het daar goedkoper is. Mm-hmm. Maar dat trekt steeds meer bij in Duitsland. We zien de prijs is daar ook naar een recordhoogte gestegen. Een liter euro 95, gemiddeld 2,30 euro daar inmiddels. De benzineprijs steeg daar met 12 cent. De afgelopen twee weken diesel met 20 cent. En het is nog wel steeds goedkoper dan in Nederland. 2,30 euro gemiddeld. Hier is 2,68 voor een liter euro 95. De prijs langs de snelweg, zeg maar. Elders kun je wel ook ongeveer voor die prijs denken. Ik heb gisteren ook voor 2,32 geloof ik.
2: Oké. Nou, dat maakt elkaar niet zo heel veel meer.
0: Maar er is zo'n appje, daar hebben we een tijdje terug ook aandacht aan besteed. Ontwikkeld door Groningers om het uit te rekenen. Of het nog de moeite loont, zeg maar, om naar Duitsland te gaan.
1: Ja.
0: En hoeveel het dan oplevert. En de grens wordt natuurlijk steeds meer opgeschoven richting Duitsland. Ja. Is het nog de moeite waard om vanuit de stad bijvoorbeeld naar Duitsland te rijden? Om weer goedkoper te tanken.
2: Nou, dat denk ik niet dan. Ja.
1: Nee,
2: als je wat boodschappen erbij haalt, dan meteen even gaat tanken. Natuurlijk dan wel.
0: Dan weer wel.
2: Ja.
0: Ja. En als je boodschappen gaat doen, dat kan ook in de binnenstad van Groningen. Die binnenstad van Groningen werd vandaag in 2005, dat is alweer 21 jaar geleden, dat wel uitgeroepen tot de beste binnenstad van Nederland. Toenmalig wethouder Koen Schuiling, later werd hij burgemeester, nam de prijs in ontvangst in Den Haag. Groningen had de titel overgenomen van Den Bosch. Den Bosch, oké. Okay. De Groningse binnenstad werd authentiek en verrassend en bovendien veilig en goed bereikbaar genoemd. Goed bereikbaar.
2: Mm. Okay.
0: 2005.
2: Zouden we nog steeds worden uitgeroepen tot beste binnenstad?
0: Geen idee, nee.
2: Ik weet niet of die prijs nog steeds bestaat.
0: Maar ook geen idee.
2: Ik heb het idee van niet.
0: Qua bereikbaarheid. Nou ja, maar goed, dat geldt denk ik voor heel veel binnensteden tegenwoordig.
2: Ja.
0: En vandaag in 1997 startte er iets wat de wereld online zeker zou veranderen. En wat ook een werkwoord zou worden. Vandaag in 1997 startte officieel de internetzoekmachine Google.
1: Ja,
2: kijk.
0: Afgeleid van het woord Google met OL op het einde. De aanduiding voor een 1 met 100 nullen. Nou,
2: ja.
0: Tegenwoordig, ja, dat is je niet, hè?
2: Vroeger zochten met Alta Vista.
0: Ja, ja, precies, Alta Vista.

0: Mr. Big and To Be With You. We gaan naar degene die veel met vogeltjes bezig is. Dan doen we dan een...
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Ja, bijna letterlijk en figuurlijk. Ja, Buus heeft een dierenspeciaalzaak. Jaap, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Gespecialiseerd in vogels. Jij bent echt een vroege vogel. Hoe laat ben je opgestaan?
3: Ik was vanmorgen om 6:15 eraf.
0: Dus je bent al bij de diertjes langs geweest of gaat dat zo meteen?
3: Ik heb alles nou klein gezet, zeg maar. En dan ga ik er zo bij langs.
0: Want ze hebben allemaal voer nodig.
3: Voer en schoon water, ja. Als jij een beestje begint, dan moet je er goed voor zijn.
0: Nee, dat is waar, ja. Dat is absoluut. Ja. Dat...
3: En ze zijn afhankelijk van ons, of van de verzorger. Dus dan moet dat gewoon goed zijn.
0: Komt het al eens voor dat iemand bij jou in de zaak komt en dat je zegt van... weet je het wel zeker dat je een dier wil aanschaffen?
3: Jawel. Ja, ik krijg wel mensen... wij zijn gespecialiseerd in vogels. En dan krijg ik wel mensen en dan zeg ik van... nou, doe ik er informatie mee van de LICG. Dat is een onafhankelijk bureau. Die geeft voorlichting. Daar kunnen ze ook voorlichting krijgen. En dan zeg ik, denk er nog maar even over na. Van, ja, hè, dat is wel... wat voeten in de aarde om een dier te houden. Ja? Het is niet zo van... zat mijn vogel in een kooi en al die. Nee, zo werkt het niet altijd.
0: Nee, maar je wil ook voorkomen dat mensen uiteindelijk zeggen van... nou, het is me allemaal te veel, ik laat de vogel maar vliegen.
3: Ja, daar wil ik sowieso voorkomen, want dan gaat het waarschijnlijk dood. Dit zijn gedomineerde vogels, dus die redden het niet in de natuur.
0: Nee.
3: En vaak vallen ze ook nog heel erg op door hun kleur.
0: Ja, precies. Ja. Voor de vijanden in de natuur is dat ook niet handig, inderdaad.
3: Nee, inderdaad. Ja.
0: Ja. Nee. Is het een drukke periode nu voor je?
3: Nou, het wordt nog wat rustiger, maar nu begint de tentoonstelling weer. We hebben 26 september in de Noord-Zuidoever in Noordbroek... hebben een tentoonstelling van de Jong Dieren... van de Winschoten Pluimvee en Konijnenclub. Mooie tip voor je luisteraars. Hè? Je kunt er gratis heen. Hè? Dan kun je kijken wat er allemaal is voor soorten. En dat is puur van jonge dieren. Duiven, oorspronkelijke duiven en konijnen. Dat zijn allemaal jong. En de kippen die mogen jong en oud.
0: Ja.
3: En waarom is dat? Dat is omdat we eigenlijk voor de kippengriep aan willen zijn... Van alles mogen de kippen weer niet geshowd worden.
0: Oh, ja.
3: Dat is altijd een beetje deprimerend voor die fokkers van de kippen, zeg maar. En daarom hebben we gezegd van nou, de kippen mogen zowel oud als jong. Een nadeeltje is, ja, ze zijn nog net niet klaar. Maar ja, het is een afstandig.
0: Ja, ja.
3: Daar moet de keurmeester dan maar een beetje doorkijken.
0: En wat doe jij dan bij zo'n show?
3: Ik ben een vakbekwaam vogelhouder. Dus ik moet opletten dat alles in goede banen gaat bij de kippen en de duiven. En ik ben ook een beetje manager van alles. Ik doe de verloting. En net wat voor anderen is, zeg maar.
0: Ja,
3: ik ben gewoon bestuurslid. Ik heb geen functie.
0: Nee.
3: Bestuurslid is best wel mooi. En dan heb je geen verplichtingen, zeg maar.
0: Ja, precies.
3: Ik heb wel wat verplichtingen, maar...
0: maar hij heeft wel kakofonie aan geluid, denk ik dan. Zo'n hele dag tussen de dieren gelopen.
3: Ja, het is hartstikke leuk, daarom zeg ik. Een mooie tip voor je luisteraars om daar even te kijken. Het is ook nog gratis, dus daar kan het niet aan liggen.
0: Nee, precies. Nou, maar eerst maar gaan we vandaag weer een werkdagje.
3: Ja, we gaan er vandaag weer terug.
0: Ik wens je een mooie dag vandaag, Jaap.
3: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel, hè.
3: Oké, ook bedankt.
0: Mooi.
3: Tot ziens.
0: Hoi.
1: De vroege vogel.

0: jazzpolitie uit Groningen destijds deze band. En liefdesliedjes, het is 6 minuten voor 6:30. Kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Te beginnen bij onze buren in Drenthe. De PVV Assen heeft een Facebookbericht offline gehaald, waarin ten onrechte de indruk werd gewekt dat de Asser Courant aandacht had besteed aan de wens van die partij om geen Oekraïners te huisvesten in de Asser Stroomflat. De Asser Courant heeft het bericht echter nooit geschreven. De PVV maakte het met AI. PVV-fractievoorzitter Teun Kijf noemt de post bij RTV Drenthe onverstandig en geeft de schuld aan een fractiemedewerker die de post heeft gemaakt, zegt hij. Maar we hadden de naam van de Asser Courant niet moeten gebruiken. Evert van Dijk is directeur journalistiek van Mediahuis Noord, waar de Asser Courant deel van uitmaakte. Hij noemt het kwalijk dat de PVV de suggestie wekt dat de Asser Courant dit heeft geschreven. De 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed, dat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fiets rond. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NAC. De politie was in de buurt aan het controleren na een melding van diefstal van een fatbike. Gulu's fiets was echter niet gestolen, zo meldt een politiewoordvoerder. Tot nu toe wilde het Openbaar Ministerie geen mededelingen doen over de zaak, maar tegen NAC zegt een woordvoerder van het OM nu dat hij staande werd gehouden en geen ID-bewijs kon laten zien. Vervolgens wilde een van de agenten een fouillering doen en ging hij er vandoor. Daarna is hij aangehouden, waarbij de man verzet pleegde. Hij is onwel geworden en gereanimeerd, aldus het OM. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar het incident. De 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een sportvliegtuigje bij Roermond zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 51 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog altijd niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
1: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort. Het
0: vliegtuigje vertrok gistermorgen vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. En een bijzonder concert gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Bij een optreden van zanger Blauwzoen stond het geluid zachter om gehoorschade te voorkomen. Volume stond 10 decibel lager, waardoor oordopjes niet nodig zijn, zegt initiatiefnemer Oormerk.
2: Het idee is ontstaan uit liefde voor de muziek. We gaan graag naar concerten. Doen dan vaak ook oordoppen in, omdat we het te hard vinden staan. En dan merken we dat we altijd wat kwaliteit verliezen. We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 2 keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
0: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat heb je voor ons?
3: Ja, de lichtweek in Wedden is niet bepaald leuk geëindigd afgelopen weekend. Zometeen hoor je wat er allemaal is gebeurd.

0: Damiano David en zijn vrienden en Talk To Me. Het is 6:30 en hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een incident in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in de Kleine Turfstraat op een 2 kilometer afstand van de provinciegrens met Groningen. Rond 6:15 werd een persoon zwaar gewond in een sloot aangetroffen. Hulpverlening mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een tweede persoon lag zwaar gewond in een woning en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen op woningen in Stadswijk De Weijert looft een beloning van 1.000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media doet hij een oproep om de verblijfplaatsen van de aanslagpleger en zijn opdrachtgever te melden bij de politie. Daarbij noemt hij ook openlijk een naam. Dat zorgt voor extra spanningen in de wijk, zegt verslaggever Rick Ruschen.
2: Dat de spanningen zo hoog oplopen is niet voor niets. Het doelwit werd vorig jaar namelijk zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor grootschalige drugshandel. Er heerst veel angst, met name bij gezinnen met kinderen. Een buurtbewoner vertelde mij dat zijn kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer aan de straatzijde durven te slapen. En een andere vader zei het heel stellig: als er nog 1 incident plaatsvindt, dan pak ik mijn spullen en ga ik verhuizen.
1: Een groep van meer dan 10 personen heeft zich afgelopen weekend ernstig misdragen bij het slot van de Lichtweek in Wedde. Dat meldt Westerwolde Actueel. Volgens het bestuur van de Lichtweek zijn fietsen en auto's vernield. Ook zijn spullen gestolen en mensen belaagd. Enkele mensen zijn per ambulance afgevoerd. Het is niet duidelijk of dat belagers of slachtoffers zijn. De politie is op de hoogte en vraagt getuigen zich te melden. De gemeente Stadskanaal laat dit jaar alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. Aanleiding is een verzakte slaapkamervloer van een van de woningen in de straat. Onderzoek wees uit dat de vloer was aangetast door zwam en niet meer veilig was. Hoewel meerdere buurtbewoners met schimmelkampen in hun woning, is er volgens woningcorporatie Le Vier geen sprake van een grootschalig probleem. Bij de corporatie is 1 woning bekend met schimmelproblematiek, zegt directeur Wonen en Wijken Erik Giethoorn. Volgens hem betekent schimmel bovendien nog niet meteen dat er problemen zijn met de woning.
3: Elke woning is weer anders en elke huurder is ook weer anders hoe je met je

0: woning omgaat. Dus het is niet altijd zo dat de schimmel te wijten is aan een bouwkundig iets. Dat kan ook heel goed door gebruik zijn hoe je als huurder met de woning omgaat.
1: Volgens de bewoners van de Oranjestraat komt het nieuwe onderzoek van de gemeente bovenop een lange reeks eerdere onderzoeken. Ook loopt er nog een rechtszaak tussen de bewoners en Levier over huurkorting wegens grondwater in de kelder. In een speeltuin in Groningen is gisteravond een kind bekneld geraakt in een speeltoestel. Dat was aan de golfslag in de wijk Leeuwenborg. De brandweer moest het meisje met gereedschap uit de wipolifant bevrijden. Het kind kwam met de schrik vrij. En het merendeel van de schoonmakers op station Groningen heeft gisteren gestaakt. Vakbond FNV protesteerde daarmee tegen de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland, met collega-vakbond CNV sloot. Die werd afgewezen door het merendeel van de FNV-leden. Volgens de NS vielen de gevolgen in de treinen en op het hoofdstation mee. Er werd minimaal schoongemaakt op plaatsen waar anders veiligheidsrisico's zouden zijn. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: De Ochtendploeg
3: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, derde dinsdag in september. Het is Prinsjesdag vandaag. Ons lopend vuur ging daar gisteren al over. Zometeen praten we daar verder over. En Harma, rond 7:15, over het best wel als een aardige zomerdag zou kunnen worden.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, hallo.

0: Hot Chocolate en Girl Crazy.
1: Lopend vuur.
0: Het is Prinsjesdag vandaag en zouden we weer genoemd worden. Sinds 2015 wordt Groningen ieder jaar genoemd in de troonrede. Dat staat ook te lezen in een uitgebreid artikel bij ons op de site. In het begin, in het kader van de aardbevingsproblematiek en schadeherstel. Later kwamen daar ook de Neder-Saxenlijn en Ter Apel bij. Nou, worden we opnieuw genoemd. De plannen zijn natuurlijk, en dat is ook traditie, zo grotendeels al uitgelekt. Ja. En het wordt uiteindelijk vanmiddag allemaal voorgelezen. Nou, we gaan daar later vanochtend ook over praten. Collega Daniel Telen is in Den Haag ook bij het Prinsjesdag ontbijt. Waar allerlei noordelijke politici en ondernemers ook bij elkaar komen. Kijk je uit naar een dag als vandaag. Niet alleen misschien om de inhoud, maar ook om de hoedjes die we weer gaan spotten. Ons lopend vuur luidde gisteren. Ik kijk uit naar Prinsjesdag. Wat kregen we allemaal binnen, Daphne?
2: Nou ja, Annette zegt, ik kijk sowieso niet. Want het is één grote ergernis voor haar. Omdat alles duurder wordt en er in de zorg alweer bezuinigd wordt. Dus nee, zegt ze. Nee, bedankt. Ik kijk niet naar de pracht en praal van ons koningshuis. Ook Diana kijkt of luistert er niet naar. Dat doet ze eigenlijk nooit, want ze vindt het langdradige gezeur waar maar weinig van terechtkomt. Krino daarentegen gaat voor de 49ste keer naar Den Haag.
0: Oh, die gaat erheen?
2: Ja. Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja, voor de 49ste keer.
0: Ja, volgend jaar jubileum.
2: Nou, inderdaad. Ze zeiden al van Krino, laat ons even weten.
0: Ja, ja. Die gaat langs de route staan.
2: Ja, dat denk ik dan inderdaad.
0: Er zijn altijd mensen die al rond dit tijdstip daar gaan staan. Heel een goed plekje te hebben.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan moest je vroeg vertrekken vanaf hier.
0: Misschien het een hotelletje gepakt daar.
2: Ja, misschien wel. Ja, lekker. Richard, die hield het kort. Die zei, gezeik en poppenkast, meer heb ik er niet over te zeggen. En Harry, die kijkt wel naar wat leukers.
0: Is dat kan ook. Je kan ook gewoon andere dingen doen, inderdaad.
2: Ja, inderdaad. Freddy kijkt uit naar de val van dit kabinet. Prinsjesdag kan me gestolen worden. En Jaap Kooistra noemt het ook één grote poppenkast. Ja, over het algemeen waren de reacties niet zo heel positief. En ik heb nog niemand gehoord die uitkijkt naar inderdaad de hoedjesparade.
0: Dat vind ik altijd wel weer geinig. We gaan later vanochtend nog bellen met een Gronings Kamerlid. Die niet alleen een statement maakt middels haar hoedje. Maar ook middels een ander accessoire dat ze meeneemt. Dat heeft iets te maken met ook iets wat in Groningen hier speelt.
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: Hou ik het zo een beetje kritisch nog?
3: Ja, en hoe laat gaan we bellen?
0: Ja, 20 over 9.
3: 20 over 9.
0: Ja, dus blijf lekker luisteren. Tot met dat moment. En lekker langer ook doorluisteren. We hebben straks na 7 uur ook een nieuw lopend vuur voor je. Ons lopend vuur van gisteren ronden we hierbij af. Ik kijk uit naar Prinsjesdag, was de stelling in ons lopend vuur. Nou, inderdaad, daar was niet veel mensen die kijken er echt naar. Namelijk 18% zei eens, ik kijk ernaar.

0: Mojo and Lady, hear me tonight, 16 minuten voor 7. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, was een lekker dagje gisteren.
1: Oh, er was niks mis met.
0: Nee,
1: ging prima. Zeker gistermiddag, toen kwam de zon een mooie deur en er was uiteindelijk zo'n 22 graden in de stad. Het 17,5 graden op dit moment, dat is wat bewolkt en de barometer stand dus 17 millibar. Visvliet, gisteren dikke 21,5 graden, gisteren ook nog een buitje had, 18 millimeter. Op dit moment half bewolkt, 17,5 graden en een zwakke zuid-zuidoostelijke wind. Roodschaal, licht bewolkt, wat diezig weer, 8 kilometer zicht, 17,5 graden. En gisteren, toen werd het ook zo'n 21,5 graden in Del Ciel. Op dit moment bewolkt 18 graden. Verhoog, ja, er is in eerste instantie veel bewolking, maar in de loop van de dag komt er meer ruimte voor de zon. De wind motor tot vrij krachtig, komt nu het zuidwesten en door met harde temperatuur richting 22 tot de zomerse weer van 25 graden in het zuidoosten van de provincie. Er vroeg om een reactie. In Loten vanmiddag even om wordt de kans op een regen- of onweersbuien en ook groter. Vannacht wordt hij weer droog met opklotsen in 12 tot 15 graden als minimum. In Mun is de zon, maar het trekt verspreid over de provincie ook buiten, mogelijk met onweer. En door een motige tot vrij krachtige west-noordwestelijke wind hebben we het Matterdouw met sub 10 of 18 graden.
0: Ja, maar van vandaag gaan we dan toch lekker genieten, Harma.
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja, oké, dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Joe, tot zo.

0: voormalig Groningsgouden, voormalig nummer 1 in de Noord-9. Semsland en Dada Dansen. Ja, Daphne, ProRail en ook de NOS melden een grote storing in het treinverkeer. In delen van Nederland is het verkeer ontregeld. Heeft te maken met een storing in een beveiligingssysteem. Dat moet aangeven of een trein nou over het spoor rijdt of niet. Dat is wel handig op zich. Een aantal plekken wordt daar niet gereden, maar het is een beetje onduidelijk waar wel en waar niet, hè, vooralsnog.
1: Ja, tussen Meppel en Assen is het inmiddels opgelost, zag ik. Tussen Zwolle en Meppel rijden er nog geen treinen. Dat duurt tot ongeveer 7:15. Dus ik denk, ja, even goed de reisplanner bekijken. Ja,
0: dat wordt ook geadviseerd. Ja. Dat pakt de reisplanner even bij, zeker als je naar het westen van het land moet. Of je daar in één keer naartoe rijdt, of dat je onderweg nog een extra koffie moet gaan halen, ja, op het station. We hopen hier straks meer over te kunnen vertellen als er wat meer duidelijkheid over is. Ja, als je wordt betrapt op winkeldiefstal, dan kost je dat vanaf gisteren geen 181 euro meer, maar 242 euro. Bedoeld om toch de stroom aan winkeldiefstallen tegen te gaan. Maar hoe zit het dan allemaal als je bij die zelfscankassa komt en één product vergeet? Nou, dan zijn ze toch vaak wel wat ietsje milder. Maar dan wordt wel met je gesproken natuurlijk. Ja, ben je iemand die zelfscankassa gebruikt? Elwin Baas ging in Veendam de straat op.
2: Zijn jullie wel eens wat vergeten bij de zelfscankassa te scannen?
3: Dat doe ik nooit.
2: U gaat nooit naar de zelfscankassa?
3: Nee.
2: Waarom niet?
3: Vertrouw ik me niet bij. En ik vind dat ook te klein. Ik mag de ruimte hebben.
2: Gewoon lekker naar de kassa?
3: Lekker naar de kassa.
2: Ja, ja.
3: Juist.
2: Ja.
3: Ja, dat is juist.
2: Ja, maar die boetes zijn ook omhoog gewoon. Als je nou een keer wat vergeten te scannen of zo, dat is nou nog 240 euro worden.
3: Vind ik ook allemaal niet erg. Was je binnen de voertuig, dat je beton, man.
2: Ja, nou, en anders is stelden, hè?
3: Door aan, precies.
2: Ja. Ja, hè?
4: Ik doe alleen de kleine boodschapjes doe ik aan de zelfkassa. En de grotere boodschappen doe ik gewoon nog aan de kassa.
2: Maar nooit een keer trillende vingertjes als er iemand voor de steekproef komt?
4: Nee.
2: Nee?
4: Nee.
2: Maar dat vind ik wel knap, want ja, ik vergeet het wel eens, hoor. Dat je denkt, oh, heb ik dat wel goed gescand? Of,
4: ja, maar daarmee doe ik maar een paar boodschapjes. De broodjes of zo eventjes snel of een flesje drinken. Dat doe ik even aan de snelkassa. En de rest dat gaat gewoon aan de gewone kassa. En dan sta ik gewoon rustig te wachten op mijn beurt.
2: Vanaf vandaag, ja, toch wel zijn die bekeuringen of de boetes omhoog gegaan.
4: Ja.
2: Dik 240 euro, wat vindt u daarvan?
4: Nou ja, weet je, het is ook diefstal, hè. Dus ja, je moet gewoon eerlijk zijn.
2: Wel lastig, hè, want je moet wel moedwillig iets niet scannen of willen afrekenen.
4: Ja.
2: Iedereen kan natuurlijk wel een keer wat vergeten.
4: Ja, nou ja, je moet even geconcentreerd aan de kassa staan.
2: Zijn jullie wel of ben jij wel eens wat vergeten bij de zelfscankassa te scannen, per ongeluk?
5: Ja, eigenlijk nog nooit. Nee, eigenlijk echt nog nooit. Nee.
2: Maar dit ook. Je hebt nu ook een kar vol.
5: Ja.
2: Met drie tassen vol. Allemaal zelfscankassa of gewoon bij de kassa gestaan?
5: Allemaal zelfscan.
2: Ja.
5: Ja.
2: Hier heb je wel voor. Ik denk wel 100 producten heb je erin liggen.
5: Ja.
2: Nooit vergeten?
5: Nee, eigenlijk helemaal nog nooit. Nee.
2: Vanaf vandaag 240 euro als je diefstal pleegt in de supermarkt.
5: Oh, nou, dat is best wel veel.
2: Ja.
5: Kun je wat boodschap moet doen.
2: Ja, zeker. Maar de vraag blijft natuurlijk een beetje, wat is diefstal, hè?
5: Ja, kijk, iedereen vergeet wel eens. Als je het bewust doet, kijk, dan is het diefstal. Maar als je echt gewoon wat vergeet, ja, dan doe je het er niet om.
2: Dat zeker zo ook, hè? Als je de helft niet, bewust niet scant.
5: Ja, dat is heel wat anders. Dat snap ik ook heel goed. Maar als je één ding vergeet, dan vind ik geen diefstal. Nee.
2: Bent u wel eens wat vergeten bij de zelfscankassa te scannen?
6: Eén keer. Echt waar, één keer nog maar.
2: Ja?
6: En dat vond ik heel vervelend.
2: En wat denkt u dan, als u, toen u erachter kwam van, oeh...
6: Oh, heel vervelend. Ze kunnen wel denken dat ik een dief ben.
2: Maar vandaag zijn die bekeuringen of die boetes omhoog gegaan. Dat,
6: oh,
2: de winkeldiefstal noemen ze dat dan. 240 euro.
6: Oh, nou, dat is me toch niet waard.
2: Ja,
6: ja. Ja.
2: Maar hoe ingewikkeld is dat, vindt u? Die scheidslijn tussen diefstal of vergeten?
6: Nou, ik denk diefstal heel bewust. Dat is echt, dat gebeurt bewust. Dus dat vind ik een foute zaak.
2: Ja, en u heeft nu ook allerlei producten op de handen.
6: Je mag een bonnetje zien.
2: Oh, ik vertrouw u op uw blauwe ogen.
6: Ja, nou die heb ik niet, maar...
5: Tot ziens.
6: Ja. Hoi.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hier in de ochtendploeg op Radio Noord. Ik heb straks een mooi voorbeeld van...
1: Foutje, bedankt!
0: Het draait allemaal om een tandenborstel. Een dure tandenborstel, maar met één heel groot manco. Ik vertel het je na 7 uur naar de Four Tops.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
2: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
4: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
5: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
2: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: Bij een incident in de Kleine Turfstraat in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen in stadswijk De Weijert looft een beloning van 1000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media noemt hij ook openlijk de naam van de vermeende opdrachtgever. Bij omwonenden heerst intussen nog altijd angst, weet verslaggever Rick Ruschen.
8: Een buurtbewoner vertelde mij dat zijn kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer aan de straatzijde durven te slapen. En een andere vader zei het heel stellig: als er nog één incident plaatsvindt, dan pak ik mijn spullen en ga ik verhuizen.
7: En de gemeente Stadskanaal laat alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. In een van de huizen is een slaapkamervloer ingezakt omdat de vloer was aangetast door zwam. Maar woningcorporatie Levier bestrijdt dat er sprake is van een grootschalig probleem.
9: Dus niet dat iedereen speelt. Wel her en der schimmel. Maar daar hebben veel meer woningen last van. Het is niet allemaal dat het aan een woningen ligt dat er schimmel is.
7: Meer nieuws straks om 19:30.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
12: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: De ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, even langs de prikkel ook op Prinsjesdag. Met straks die soms vervelende

0: december over de temperatuur niets te klagen. 22 tot misschien wel 25 graden vandaag. Dat is wel veel bewolking. Misschien ook wat zon. En zeker in de middag en avond is een bui met een klap onweer erbij niet uitgesloten. En voor de rest kan de korte broek best staan. Nou, je bent vast bezig met je ochtendritueel. Dus even opstaan, misschien wel even douchen. Ontbijtje en even goed tanden poetsen. Vorige week, en heb je misschien wel meegekregen, we hebben met veel bombari een nieuwe fancy tandenborstel op de markt gebracht. Door dat merk wat ook van die hele dure stofzuigers bijvoorbeeld. Of hairstylers heeft. Nou, die tandenborstel, high-tech, kost €500 bijna.
1: Wat?
0: Met een AI-camera erbij. Die kan tijdens het poetsen tussen je tanden kijken en je ook advies geven. Wordt gepresenteerd als een technologisch hoogstandje met een macro-lenscamera van 100.000 pixels en een anti-zwaartekracht reservoir voor mondwater. En de camera zou kunnen zien wat de tandarts ook ziet, met allerlei adviezen erbij, feedback op je poetsgedrag. 6 jaar aangewerkt door 661 ingenieurs.
2: Zo.
0: Maar al die 661 ingenieurs zijn één dingetje vergeten.
1: Oké.
0: Het toestel kan niet tegen water.
3: Foutje! Bedankt!
0: Nee. Ja, echt waar. En dus zijn alles
1: toch ongelooflijk
0: teruggeroepen. Je kunt ze ook weer inleveren. Het bedrijf zegt wel ja. We hebben heel veel positieve reacties gekregen. Dat zeggen ze natuurlijk, logisch. En ze zien een sterke vraag. Maar er is een klein aantal exemplaren uit de eerste lichting die er niet tegen kan. Maar alles wordt teruggeroepen en je krijgt je geld terug.
2: Ja, wat een strop en wat een imagoschade ook.
0: Ja, ongelooflijk toch? Ja. Dat je er zo lang aan werkt. Ja. En dat er dan één cruciaal ding is. En dat is, hij kan niet tegen water. Dat heb je toch echt wel nodig bij het tandenpoetsen.
3: Foutje, ja. Bedankt.
0: Mooi, die kunnen we altijd nog weer gebruiken.
1: Ja.
0: Misschien ken je dat wel, je bent aan het fietsen en dan ineens moet je ineens even uitwijken omdat er een paaltje op het fietspad staat.
1: Ja.
0: En die paaltjes die staan er om te voorkomen dat auto's het fietspad oprijden en dat dan gaan gebruiken als een sluipweg, zullen we maar zeggen. Maar die paaltjes zorgen ook voor best wel wat ongevallen, zo meldt de Fietsersbond. 6 per dag gewonde fietsers die tegen zo'n paaltje aan gaan rijden. Onze collega's van Oog gingen met de Fietsersbond ook eens even kijken bij paaltjes in Grun.
4: Nou, dit is een linker, of niet?
5: Zeker, zeer linker.
4: Wat maakt hem zo link?
5: Nou, je kunt hem nauwelijks zien. En dat is bovendien eigenlijk toch helemaal onnodig als je ziet hoe smal het pad is. Wie gaat hier met een auto oprijden?
4: Ja, en u heeft hier persoonlijk ook een ervaring mee met deze?
5: Ik probeerde hem te ontwijken. Dat lukte wel, maar vervolgens belandde ik in de heg.
0: Ja, en dus is er de heg zelfs belandig.
5: Ja,
0: en dus is er komende zaterdag een landelijke paaltjescheckdag.
4: Ja.
1: Wat goed.
0: Kun jij aangeven waar een gevaarlijk paaltje staat? Ja. En dan in de hoop dat er iets aan gedaan wordt natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, goed. Zoals Skik al zong in het verleden. Ja. Betonpaaltjes ben kut.
0: Ja. Nou ja, dat brengt me dan ook weer gelijk bij die makers van die tandenborstel. Want die stonden toch ook een beetje voor paal, zou je denken. Ja. Ja. Okay. De cirkel toch weer een beetje rond, zullen we dan maar zeggen.

0: voelen.
1: Geweldig.
0: Can you feel it? Je hoorde de Jacksons.
2: Lopend vuur.
0: 20 over 7. We gaan hem aansteken. In het voetbal kennen we de gele en de rode kaart. En we kennen de ouders langs de lijn bij het jeugdvoetbal. Nou, Rob, dat kennen wij denk ik ook wel. Ik ben ook regelmatig voetbalouder langs de lijn geweest. Ben leider ook wel geweest. Ook vlaggenist. Dat was geen hobby van mij om grensrechter te zijn bij het jeugdvoetbal.
3: Nee.
0: Ik heb de vlag wel eens aangeboden aan iemand die achter mij stond, die dan steeds het beter wist.
3: Oh, dat heb ik ook eens een keer gedaan.
0: Ja, omgegrijs gezegd, alsjeblieft.
3: Nee.
0: Ja. Ja. Maar goed, ik wist het ook altijd beter natuurlijk. Maar nou ja, je hebt natuurlijk ouders die zich wel heel erg bemoeien met wedstrijden, toch? Je hebt ook langs op de sportvelden geweest natuurlijk, Daphne.
4: Ja, inderdaad. Ja, ik kan me dat eigenlijk helemaal niet zo heel goed herinneren. Nee dat viel eigenlijk wel mee.
0: Gelukkig.
4: Ja. Nee, bij dansen viel het vooral ook mee.
0: Ja, daar staan ze niet misschien van...
4: Nee, ze zijn ook niet echt te schreeuwen langs de kant. Nee, maar bij het voetbal ook kan ik me ook niet echt herinneren. Nee.
0: En toch gebeurt het regelmatig.
4: Ja.
0: Dat ouders zich er te veel mee bemoeien. In Roemenië hebben ze daar nu een speciale kaart voor in het leven geroepen. We hebben hier ooit de blauwe kaart gehad. Er is een tijdje mee geoefend, zeg maar.
4: Ja.
3: Ja.
0: Kon je dan uitdelen als er een heel sprake was van sportiviteit. Zeg maar, een soort motiveringskaart.
3: Oh.
0: In Roemenië hebben ze nu de zwarte kaart naast de gele en de rode. En als de zwarte kaart getrokken wordt, wordt de wedstrijd gestaakt.
3: Oké, dus dat is niet eens een waarschuwing, dan is het gewoon meteen klaar.
0: Ja, daarvoor zijn er wel wat waarschuwingsmomenten. Dus de wedstrijd kan even stilgelegd worden. Dan heeft de coach de gelegenheid om het publiek toe te spreken. En zeggen van, hou er even mee op, want anders wordt er gestaakt. Hm. Maar dan kan de scheidsrechter, en dan hebben we het hier over het jeugdvoetbal. Van 6 tot en met 17. Die kan dan de zwarte kaart trekken. Zou dat ook iets zijn voor hier? Vroeg ik mij zo af, in ons lopend vuur.
4: Nou, ik vind een kaart is mee... Ja, ik weet niet. Ik zou dat dan eerder gebruiken als waarschuwing. Want wat heeft het voor zin om een kaart omhoog te steken en dan de wedstrijd stil te leggen?
3: Ja. Dat is meteen klaar.
4: Dat is meteen klaar.
3: Je kunt er gewoon affluiten en hup naar binnen.
4: Dat lijkt mij ook.
3: Ja, ik zou ook eerder een waarschuwing dan. Zo van nog één keer en dan is het klaar.
0: Ja. Dus een zwarte kaart met een grijze kaart wordt het dan eigenlijk.
3: Ja, misschien is het wel een goed idee. Weet ik eigenlijk niet. Wat zijn de ervaringen in Roemenië? Weet je dat ook?
0: Nee, ze gaan nu invoeren.
3: Oh, ze gaan er nog invoeren?
0: Nee, ze hebben het nu ingevoerd, zeg maar. Bij deze ervaringen zijn, weten we niet. Maar wat zijn jouw ervaringen langs de lijn? Misschien aardig om het daar eens even over te hebben. De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwen ouders langs de lijn te stoppen. Is ons lopend vuur.
4: Ja.
0: Laat maar weten. 050-318-288. Praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 87% van de stemmers is het eens met de stelling. De KNVB moet een zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. 87% eens, best veel.
2: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Dan een paar jarige. Prins Harry van Wales is terug in Engeland en is jarig vandaag. Viert zijn verjaardag daar, dus 42 geworden vandaag. Stefan de Wallen is jarig, van Vlodder vroeger, hè, Kees?
4: Wow.
0: En een hele goede kennis van Sinterklaas. 61 geworden vandaag. Niels van der Laan, van Even tot Hier, van der Laan en Woe, 45. En Maggie Riley is jarig. Zij viert vandaag haar 70ste verjaardag. We kennen haar bijvoorbeeld van dit liedje.

0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Over een paar seconden is precies 19:30. Tijd dus voor het nieuws. Bob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In een groot deel van het land rijden op dit moment weinig tot geen treinen door een grote storing. Treinen vanuit Groningen richting Zwolle rijden alleen nog tot Assen. Volgens spoorbeheerder ProRail gaat het om een storing in het beveiligingssysteem.
12: En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van ja, rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
11: De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens ProRail is ook nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. De spoorbeheerder adviseert reizigers rekening te houden met vertragingen, uitval van treinen en extra reistijd. Door de storing zijn dus ook meerdere overwegen gesloten en daar heeft het autoverkeer weer last van. Bij een incident in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in de kleine Turfstraat op 2 kilometer van de provinciegrens met Groningen. Om 17:45 werd een persoon zwaar gewond in een sloot aangetroffen. Hulpverlening mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een tweede persoon lag zwaar gewond in een woning en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet er onderzoek naar. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen op woningen in Stadswijk De Weijert looft een beloning van 1.000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media doet hij een oproep om de verblijfplaatsen van de aanslagpleger en zijn opdrachtgever te melden bij de politie. Daarbij noemt hij ook openlijk een naam en dat zorgt weer voor extra spanningen in de wijk, weet verslaggever Rick Ruschen.
13: Dat de spanningen zo hoog oplopen is niet voor niets. Het doelwit werd vorig jaar namelijk zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor grootschalige drugshandel. Er heerst veel angst, met name bij gezinnen met kinderen. Een buurtbewoner vertelde mij dat zijn kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer aan de straatzijde durven te slapen. En een andere vader zei het heel stellig: als er nog 1 incident plaatsvindt, dan pak ik mijn spullen en ga ik verhuizen.
11: De zaak van de vermoorde icon-journalisten in El Salvador, onder wie Koos Koster uit Winschoten, is na 44 jaar afgerond, meldt een van de nabestaanden aan het ANP. Volgens een advocaat is het cassatieberoep van de 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moorden verworpen. Daarmee zijn hun straffen definitief geworden. Ze werden vorig jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 jaar. De 4 journalisten van de inmiddels opgeheven omroep Icon deden in 1982 verslag van de burgeroorlog in El Salvador. Ze werden gedood toen ze in een hinderlaag van het regeringsleger liepen. De Rooms-Katholieke parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit 2 van de 5 kerken. De kerken in Musselkanaal en Kopstukken gaan aan het eind van het jaar dicht. De leden van deze kerken kunnen vanaf januari terecht in Zandberg. Verslaggever Martijn Volkers over deze keuze.
14: Oorzaken van de gedwongen sluiting van 2 locaties zijn volgens pastoor Jos Deuling vooral te zoeken in ontgroening, krimp, vergrijzing van de gemeenten in Zuidoost-Groningen. In kopstukken gaan nog ongeveer 15 tot

0: 20 mensen naar de kerk, gaf hij te kennen. En in Musselkanaal zijn dat er iets meer tussen de 20 en de 30. Daar kan je geen parochie op besturen. Dus is besloten deze locaties in de verkoop te doen.
1: De gemeenteraad van Stadskanaal wil door met burgemeester Klaas Sloots. Dat is gisteravond besloten tijdens een besloten raadsvergadering. Op 20 januari eindigt de eerste ambtstermijn van Sloots. De partijloze burgemeester heeft aangegeven daar graag nog een termijn aan vast te willen knopen. De herbenoeming wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit vastgesteld. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
3: Meubeldorp. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
4: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: De Ochtendploeg
8: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, de gemeente Stadskanaal laat alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. Aanleiding is een verzakte slaapkamervloer van één van de woningen in de straat.

0: Sam Smith en Like I Can. De gemeente Stadskanaal leidt dit jaar alle woningen aan de Oranjestraat onderzoek op verzakkingen en houtrot. Aanleiding is een verzakte slaapkamervloer van een van de woningen in de straat. Dat is een nieuw hoofdstuk in een slepende zaak rond de huurwoningen van corporatie Levier. Verslaggever George Kranenborg ging langs bij een van de bewoners.
1: Martin Dol, jij woont in de Oranjestraat in Stadskanaal. We hebben net een rondje gemaakt door het huis en eigenlijk in elke ruimte zit schimmel.
2: Ja.
1: Wat doet dat met jou?
2: Ja, dat is enorm frustrerend, want je maakt het wel schoon, maar dat duurt een week, anderhalf week, dan zit het er weer. Dus je blijft aan het poetsen en echt een oplossing komt er niet.
1: Hoe lang heb jij al schimmel hier in huis?
2: Nou, ik heb altijd wel een beetje gehad, maar de laatste 5 jaar is het wel extreem aan het worden. Ik heb ook in het verleden enorm veel last gehad van water onder de fundering. Ik heb een heel wat jaren, bijna 30 jaar lang, 50, 60 centimeter water in mijn kelder gehad. Die hebben ze dan vorig jaar aangesmeerd en tot nu toe is die nog steeds droog.
1: Dus Levier komt wel langs, lost wel dingen op?
2: Nou ja, lost dingen op. Ik noem het lab- en plakwerk. Oplossing komt er niet.
1: Nou woon je hier samen met je zoon. Die durft dus soms de trap al niet op, maar zijn vloer in de slaapkamer, ja, die zakt ook door.
2: Ja, dat is pas de laatste 2 jaar, zeg maar. Het begon met één plekje, het wordt nu steeds meer. En ik ben straks ook genoodzaakt te kijken of mijn zoon, als dit zo door blijft gaan en er niks tegen gedaan wordt, dat ik moet kijken of hij een andere plek kan krijgen om te slapen. Want ik wil natuurlijk niet dat hij s'nachts in één keer door de vloer zakt.
1: Wat moet er gebeuren?
2: Ja, in mijn ogen moet het huis gewoon gerenoveerd worden. Grondig aangepakt worden, vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie. Zelf heb ik zoiets van, ja, ik kan ook de muren gaan isoleren. Ik kan ook het dak gaan isoleren, uitbreken en zelf allemaal gaan doen. Ten eerste heb ik daar geen geld voor, want ik lever een uitkering. En ten tweede heb ik zoiets, het is een huurhuis, het is geen koopwoning. Als je een koopwoning hebt, sta je er zelf voor. Maar bij een huurhuis vind ik dat degene die het huis verhuurt, voor me hoort te staan.
1: Maakt het je wanhopig?
2: Ja, ik vind het bijna onmenselijk hoe ze ons laten leven.
1: Wil je hier nog wel wonen?
2: Ja, het is een huisje waar ik al 32 jaar woon. De woningbouw zegt ook, je kan gaan verhuizen. En dat zeggen ze ook zelf laconiek. Toen ze hier laatst, vorig jaar zelf langskwamen om het huis te inspecteren. Van nou meneer, als het u niet aanstaat, gaat u toch verhuizen?
1: Maar dat gaat niet gebeuren.
2: Dat gaat niet gebeuren, als dan mijn dag sterf ik in het huis.
0: Martin Dol, hij is niet de enige in de straat met schimmelproblemen. Volgens Levier is er geen sprake van een grootschalig probleem. Directeur Wonen en Wijken Erik Giethoorn.
3: Voor zover ons bekend is er nu 1 woning die zeg maar schimmelproblematiek heeft. Daar hebben we ook afspraken mee gemaakt, daar zijn we nu mee bezig.
4: Wat ik heb begrepen heeft de gemeente ook opgeroepen om onderzoek te laten doen naar ook de constructie van de woningen. Ook in de hele straat. Wat is u daar bij u over bekend?
3: Nou, daar zijn we inderdaad met de gemeente over in gesprek. We hebben nu 1 specifieke woning waar het ook zeg maar, gekeken is waar de problematiek is. We hebben het over de vloeren. We hebben ook tussentijds nu al 1 vervangen in de slaapkamer. De huiskamer wordt nog gedaan. En dat geeft ook kijk op een verder onderzoek hoe we dat, wat het gaat betekenen voor andere woningen. Dus daar zijn we over in gesprek met de gemeente. Maar dat komt ook omdat het een rijksmonument is en we daar de gemeente ook bij nodig hebben als toezichthouder.
4: Is het dan te kort door de bocht om te zeggen 1 in 1 is 2? Kijk, als u 1 woning heeft uit een bepaalde periode met een dergelijke problematiek, dan is het toch eigenlijk heel makkelijk te concluderen dat het ongetwijfeld bij andere woningen ook zo zou zijn. Bent u dan als coöperatie dan ook niet verplicht om dat dan gewoon te controleren?
3: Nou, dat doen we zeker. We hebben zelf nog inspectierapporten gedaan, ook naar schimmel in 2023.
4: Wat kwam daaruit?
3: Geen grootschalige schimmelproblematiek. Dus niet dat het bij iedereen speelt.
4: Maar wel schimmel?
3: Wel her en der schimmel, maar daar hebben veel meer woningen last van. Het is niet zeg maar, allemaal dat het aan de woningen ligt dat er schimmel is.
4: En wanneer ligt het aan de woning wanneer er dan wel schimmel is? Want u zegt net, van ja, bij ons is maar 1 melding bekend. Maar u zegt net, 3 jaar geleden hebben we ook schimmel zelf geconstateerd bij andere woningen. Ja, dan lijkt me toch gewoon dat dit te boek staat als schimmelwoningen.
3: Nee, dat is niet 1 en 1 is 2. Die conclusie kun je niet trekken. Elke woning is weer anders. En elke huurder is ook weer anders hoe je met je woning omgaat. Dus het is niet altijd zo dat de schimmel zeg maar, te wijten is aan een bouwkundig iets. Dat kan ook heel goed door gebruik zijn hoe je als huurder met de woning omgaat.
4: Wat roept u op?
3: Nou, ik roep vooral op zeg maar, onze huurders, als ze last hebben van schimmel, om zich bij ons te melden, zodat wij met hun in gesprek kunnen gaan om te kijken waar het aan ligt en of we een oplossing kunnen vinden.
0: Erik Giethoorn van Levier in gesprek met Elwin Baas. En zometeen, wat heeft de troonrede voor Groningen in petto? Ik praat zometeen met verslaggever Daan.

0: B-52's en Love Shack, 13 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, het wordt best warm vandaag, toch? Gaan we ook veel zon nog zien dan?
1: Nou ja, kijk, het oosten van de provincie hier op dit moment was er, maar op de satellietbeelden is heel duidelijk de zon inderdaad wat meer naar het westen zou vanover de staat richting het westenkwartier. Ja, door zit toch wel behoorlijk wat bewolking. Het schroeft ook wel wat op richting het oosten. Het verbrokkelt ook wat, de bewolking wat dunner. Ja, en dan gaat die temperatuur toch behoorlijk omhoog. En dat heeft ook te maken met de windrichting. De wind komt uit het zuidwesten. De stroming is wat meer zuidelijk. En door met wat vanmiddag zo'n 22 graden in Lauwersmeer gebied tot een zomerse weren van 24 graden in het zuidoosten van de provincie. De reactie volgt, want loten vanmiddag en vanochtend wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Vannacht is het op de meeste plek weer droog met opklaars in 12 tot 15 graden als minimum. In morgen is er zon, maar de trekking verspreid over de provincie ook buiten, mogelijk met onweer en met een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind met maar 17 of 18 graden.
0: Dankjewel, Harma. Rob zei het al, goed om nog even te melden, denk ik. In een groot deel van het land rijden geen treinen of weinig treinen door een grote storing bij ProRail en een storing in het beveiligheidssysteem. Treinen vanuit Groningen bijvoorbeeld richting Zwolle rijden alleen nog tot Assen. Volgens ProRail is niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. Hou goed je spoorboekje, je digitale spoorboekje, daarvoor in de gaten. Ook als je naar Den Haag wil vandaag bijvoorbeeld. Het is Prinsjesdag, start van het nieuwe politieke jaar. De dag dat het kabinet de financiële plannen bekendmaakt. En de koning de troonrede uitspreekt. Verslaggever Daniel Telen is in Den Haag. Volg Prinsjesdag voor ons. Daniel, goedemorgen. Waar ben jij nu?
2: Ja, goedemorgen Edwin, hier vanuit de residentiestad. Ik wilde zeggen dat ik bij het Prinsjesdag ontbijt was, maar dat ging helaas nog even niet door, want het hele gebied is vooralsnog afgezet vanwege een reguliere bomcheck. Er wordt het hele gebied gescand of het allemaal veilig is, want ja, er komen toch wat hele bijzondere mensen deze kant op. Dan heb ik het niet alleen over de Groningse politici, maar ook over het Koningshuis. Maar goed, als ik nu goed kijk, mogen de mensen er inmiddels doorheen. Dus kunnen wij ze ook naar het Noordelijk Prinsjesdag ontbijt? Dan denk je misschien, wat is dat nou? Dat is een ontbijt waarbij Groningse politici en Kamerleden samenkomen om ja, te bespreken wat de komende jaar moet betekenen, wat er allemaal voor plannen moeten komen en wat er moet veranderen om Nederland en met name Noord-Nederland, en dat heb ik niet alleen over Groningen, maar samen met Friesland en Drenthe wordt er dan opgetrokken wat er moet gebeuren om het daar het allemaal wat mooier weer te krijgen.
0: Ja, de koning wijdt in zijn troonrede stevast ook een woord aan Groningen. Verwacht je dat dit jaar ook weer?
2: Nou, het zou voornamelijk heel erg raar zijn als hij het toch niet doet. Want de ellende in Groningen en alle problematiek is zeker nog niet voorbij. Iedere week worden mensen er weer mee geconfronteerd. Of omdat de aarde beeft, omdat ze weer een scheur vinden, of omdat het versterkingstraject weer vertraging oploopt. Dus het zou mij persoonlijk verbazen als er dit jaar geen referentie aan Groningen en alle situatie en dingen die we daar meemaken zou zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit.
0: Veel van de plannen zijn al uitgelekt, zoals dat ieder jaar gaat bij Prinsjesdag. Wat verwacht je eigenlijk van de dag van vandaag?
2: Nou ja, het is wat je zegt. Eigenlijk zijn de plannen redelijk al bekend. Dat zijn plannen die ons natuurlijk allemaal aangaan in Nederland. Het belastingplan, waar gaat er wel geld heen, waar gaat er wat minder geld heen. Maar niet alles is bekend. En het is natuurlijk ook de vraag, ja, hoe worden die cijfers geïnterpreteerd? Dus het is voor ons als Groningers natuurlijk wel interessant van, blijft er in die begroting ruimte voor een kerncentrale? En waar moet die dan komen? Wat gaat dit betekenen met bijvoorbeeld een Neder-Saxe-lijn? Ga zo maar door. Het gaat de komende dagen ook bij de algemene politieke beschouwingen bijvoorbeeld vast ook weer over asiel. Dus allemaal thema's die voor ons heel erg relevant zijn. En daarom is het ook voor ons als Groningers best wel spannend wat deze Prinsjesdag in petto heeft voor ons.
0: En jij gaat dat vandaag voor ons volgen vanuit Den Haag. Dankjewel, Daniel Telen. Zometeen in de ochtendploeg ons lopend vuur. Een lopend vuur gaat over ouders langs de lijn bij het voetbal. En moet de KNVB daarvoor een zogeheten zwarte kaart invoeren waarmee de wedstrijd kunt staken. Nou.

0: Vries en Doe om voetbalhouders langslijn een beetje in toom te houden. Komen ze in Roemenië bij de voetbaljeugd met een zwarte kaart. Als de scheidsrechter die trekt, wordt de wedstrijd gestaakt. Nou, zou dat ook iets voor ons land zijn? De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. 050-3188-288. Wat komt er binnen?
1: Ben vindt het een absoluut slecht idee. Laat de scheidsrechter zich vooral focussen op de wedstrijd. Ouders of bestuursleden of iedereen die langs het veld staat moeten deze dwazen op hun gedrag aanspreken. Lastig, maar wel effectief.
0: 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. De KNVB moet een zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwhouders langs de lijn te stoppen. Nou, daar is 87% van de stemmers het mee eens. Straks naar achter gaan we op zoek naar Joyce. Kun je het weerstation winnen? Een spelletje Worst Tijdse. Nu, UB40.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
13: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
12: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
14: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
12: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande twee jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
16: Je hoorde het net ook al bij de NOS. In een groot deel van het land rijden er weinig tot geen treinen door een grote storing in het beveiligingssysteem. Treinen vanuit Groningen richting Zwolle rijden alleen tot Assen. Volgens ProRail is nog niet duidelijk wanneer de storing zal zijn opgelost. Bij een incident aan de Kleine Turfstraat in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De gemeente Stadskanaal laat dit jaar alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. In een van de huizen zakte een slaapkamervloer in, omdat de vloer was aangetast door zwam. Huurder Martin Dol heeft ook al jaren last van schimmel.
17: Dat is enorm frustrerend, want je maakt het wel schoon, maar dat duurt een week, anderhalf week, dan zit het er weer. Ze blijft aan het poetsen en echt een oplossing komt er niet.
16: Want volgens woningcorporatie Levier is er geen sprake van een grootschalig probleem. Meer nieuws straks om 8:30.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
22: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
23: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
22: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
24: Radio Noord.
25: De ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen, onrust in Groningen-Zuid. Afgelopen maand zijn meerdere aanslagen gepleegd in Stadswijk De Weijert. Verslaggever Rick Ruschen praat ons zometeen bij. Wat?

0: derde dinsdag van september. De troonrede vandaag, Prinsjesdag. En daar draait het allemaal om. Money, money, money. Je hoorde Alba. Het is al een tijdje onrustig in Groningen-Zuid. Afgelopen maand zijn meerdere aanslagen gepleegd in de wijk De Weijert. Doelwit van die aanslagen loopt nu op eigen houtje een beloning uit voor tips over de daders. Verslaggever Rick Ruschen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Om bij het begin te beginnen, wat is er nou allemaal precies gebeurd in De Weijert de laatste tijd?
1: Ja, best wel veel. Het begon eigenlijk op 13 augustus met een enorme explosie bij een woning in de Multatuli-straat. Dat bleek dus het adres te zijn van een Iraanse vrouw. En dat is de moeder van het, ja, het doelwit. Die woning werd vervolgens door de politie en de gemeente gesloten. En toen het pand in september weer openging, was er vrijwel meteen weer een incident, een schietpartij op die woning. En op diezelfde avond ging er bij de woning van de man zelf, dat is aan de Snellierstraat, een explosief af. Dus er gebeurt ontzettend veel. De politie bevestigt eigenlijk dat deze incidenten ook met elkaar te maken hebben.
0: Is er al meer bekend over het motief of de achtergrond van die incidenten?
1: Nou, officieel doet de politie daar nog geen uitspraken over. Maar de achtergrond van het slachtoffer is eigenlijk wel relevant. Want de man is namelijk in 2024 veroordeeld tot 4 jaar cel voor de export van grote hoeveelheden drugs naar Duitsland. Waaronder crystal meth en cocaïne. Ja, of deze aanslagen dan ook een directe afrekening zijn in het drugscircuit, dat wordt onderzocht door de politie, maar het ligt natuurlijk wel erg voor de hand.
0: Want deze man die loopt nu via social media een beloning uit van 1000 euro voor de gouden tip. Dat is op eigen houtje dan?
1: Ja, is helemaal op eigen houtje. De politie zegt ook van dit is een bericht uit eigen beweging. En eigenlijk ontmoedigen ze dit soort berichten wel, want ja, dat komt de rust nooit ten goede. Maar de man heeft dus op zijn eigen social media een beloning uitgeloofd van 1000 euro voor degene die de tip heeft van degene die dus die aanslagen pleegt. En hij heeft daarbij ook een naam genoemd van wie hij denkt dat de opdrachtgever is van de aanslagen. Dus dat is best wel bijzonder. Natuurlijk gaat de politie ondertussen ook zelf door met het onderzoek. Hè. Ze hebben ook op social media een oproep gedaan om mensen die meer weten of ze tips hebben. Dus mochten mensen tips hebben, neem contact op met de politie. Maar het is wel bijzonder inderdaad dat hij zelf nu ook een tip of een beloning uitloopt van 1000 euro voor de gouden tip.
0: Ja, met een naam erbij. De politie gaat namelijk niet in op die naam.
1: Nee, de politie gaat niet in op namen. Nee.
0: En heb je ook mensen in de straat gewoond, hè? Buren, omwonenden. Hoe is de sfeer eigenlijk daar in de buurt nu?
1: Ja, ik ben gisteren even zelf de wijk in geweest en even met wat mensen gesproken. Met vooral ook buurtbewoners die daar in de buurt van de beide woningen wonen. En dan valt toch wel op, daar bij de Multatuli-straat, dat de mensen wel wat angstig zijn. En dat snap ik ook wel. Als daar natuurlijk bij zo'n woning eerst een schietpartij is, dan een explosie. Of andersom eigenlijk, eerst een explosie, daarna een schietpartij. Ja, dan gaan bewoners toch wel met een angstig gevoel naar bed, vertellen sommige mensen. Een van de buurtbewoners vertelde mij ook dat zijn kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer aan de straatzijde durven te slapen. En een andere vader was eigenlijk heel stellig. Die zei, als er nog 1 incident plaatsvindt, dan pak ik mijn spullen en ga ik verhuizen. Nou, dat vind ik wel heftig om te horen natuurlijk. En instanties zijn ook wel bezig om de mensen te begeleiden. Hè. Het wijkteam van de gemeente Groningen heeft ons laten weten dat ze aanwezig zijn in de buurt om mensen te steunen. En binnenkort wordt er een speciale bewonersbijeenkomst georganiseerd. Ja, en daar kunnen buurtgenoten hun zorgen uiten.
0: Dankjewel, verslaggever Rick Ruschen. Andere zaken zometeen. Je kunt een weerstation winnen. We zoeken namelijk Joyce in Worsteidse. Radio.

0: to you, another featuring 54 Ultra. Moet je mij ook niet dit soort cijfers voor. We hadden vanochtend al over, Rob meldde net ook al over de vertraging op het spoor. In heel Nederland, treinen vallen uit. ProRail laat nu weten dat de storing is ontstaan door sabotage. Volgens de spoorbeheerder zijn op meerdere plekken op het spoor materiaal aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd. En daardoor een storing in grote delen van Midden- en Noord-Nederland.
1: Ja.
0: Ja, Joyce is onderweg. En je kunt het weerstation winnen als je raadt waar ze is. Ons appnummer is 050-3188-288. Over een half uur bellen we dan één iemand terug. Opnemen is winnen met het goede antwoord. En dit is aanwijzing nummer 1.
2: Vandaag ben ik in een klein streekje. Het is vernuikt nog een knolletje.
0: Oh, oké.
3: Okay.
0: Nou ja. 050-3188-288.
2: Vandaag ben ik in een klein streekje. Het is vernuikt nog een knolletje.
1: Bostijden.

0: Fleming, meteor.
1: Voor Stuitse.
0: En wat heb je dan nodig? Nou, een paar goede aanwijzingen, denk ik zo. Want met die eerste kom je er misschien wel niet.
2: Vandaag ben ik in een klein streekje. Het is vanuit nog een knolletje.
0: Nou, laten we eens iets wegschepen.
3: Westerdiepsterdallen.
0: Oh.
3: Kom een paar keer binnen.
0: Ja, mooi.
3: Ja.
0: Maar naar het goud.
3: Naar het goud.
0: We doen er nog een tweede aanwijzing bij. Dat borduurt een beetje voort op dat genoemde kanaaltje.
2: Aan het knolletje met dezelfde naam is scheuvelloper Marianne Timmer geboren.
0: Oh.
3: Ah, oké. Okay. Nou,
0: ja.
3: Daar kom je wel een stuk verder mee.
0: Dat denk ik ook. 050-3188-288. Dat is ons nummer als je het denkt te weten.
2: Aan het knolletje met dezelfde naam is scheuvelloper Marianne Timmer geboren.
0: App ons op 050-3188-288.
4: Voor Stuitse.
0: Rob, zometeen om 8:30 het Groningse nieuws. Wat zit erin?
5: Ja, Gronings Nieuws, ook landelijk speelt het natuurlijk. Dan meer over de treinstoring die is veroorzaakt door sabotage. Zo direct hoor je daar meer over. Wat voor sabotage precies?
0: En heb je al gestemd op ons lopend vuur? Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. De KNVB moet een zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. Met zo'n zwarte kaart, en dat doen ze in Roemenië nu, kun je de wedstrijd dan staken. Nou, is dat een goed idee of niet? Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Het aantal eenstemmers stijgt door naar 89% op dit moment. We komen er straks nog wel terug op ons lopend vuur. Dit is Toto, Afrika, in de ochtendploeg op Noord op deze dinsdag.

0: man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: 30 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De storing die vanochtend is ontstaan op het spoor is veroorzaakt door sabotage, meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder zijn op meerdere plekken buizen aan het spoor vastgemaakt. Treinverkeer ligt in een groot deel van het land stil. Treinen vanuit Groningen richting Zwolle rijden alleen nog tot Assen. Volgens ProRail veroorzaakten de sabotageacties een storing in het beveiligingssysteem.
5: En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van ja, rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
4: Volgens ProRail is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, uitval van treinen en extra reistijd. Door de storing zijn dus ook meerdere overwegen gesloten. En daar heeft het autoverkeer ook last van. Het is vandaag Prinsjesdag, de start van het nieuwe politieke jaar en de dag dat het kabinet de financiële plannen bekend maakt. Bovendien spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. Daarin had hij de afgelopen 11 jaar steeds aandacht voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. Verslaggever Daniel Telen verwacht dat ook weer in deze troonrede.
6: Nou, het zou voornamelijk heel erg raar zijn als hij het toch niet doet, want de ellende in Groningen en alle problematiek is zeker nog niet voorbij. Iedere week worden mensen er weer mee geconfronteerd, of omdat de aarde beeft, omdat ze weer een scheur vinden, of omdat het versterkingstraject weer vertraging oploopt. Dus het zou mij persoonlijk verbazen als er dit jaar geen referentie aan Groningen en alle situatie en dingen die we daar meemaken zou zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit.
4: Bij een incident in Valdemont is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. Gebeurde in de kleine Turfstraat op 2 kilometer van de provinciegrens met Groningen. Rond 17:15 werd een persoon zwaar gewond in een sloot aangetroffen. Hulpverlening mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een tweede persoon lag zwaar gewond in een woning en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Een groep van meer dan 10 personen heeft zich afgelopen weekend ernstig misdragen bij het slot van de Lichtweek in Wedde, meldt Westerwold Actueel. Volgens het bestuur van de Lichtweek zijn fietsen en auto's vernield en ook zijn spullen gestolen en mensen belaagd. Enkele mensen zijn per ambulance afgevoerd. Het is niet duidelijk of dat belagers of slachtoffers zijn. De politie vraagt getuigen zich te melden. De gemeente Stadskanaal laat alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. Aanleiding is een verzakte slaapkamervloer van een van de huizen in de straat. Onderzoek wees uit dat de vloer is aangetast door zwam en niet meer veilig was. Ook buurtbewoner Martin Dol kampt al jaren met schimmel in zijn woning. Volgens hem is het aan woningcorporatie Le Vier om de problemen op te lossen.
7: Ja, in mijn ogen moet het huis gewoon gerenoveerd worden. Grondig aangepakt worden, vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie. Zelf heb ik zoiets van, ja, ik kan ook de muren gaan isoleren. Ik kan ook het dak gaan isoleren, uitbreken en zelf allemaal gaan doen. Ten eerste heb ik daar geen geld voor, want ik lever een uitkering. En ten tweede heb ik zoiets, het is een huurhuis, het is geen koopwoning. Als je een koopwoning hebt, sta je er zelf voor. Maar bij een huurhuis vind ik dat degene die het huis verhuurt ervoor hoort te staan.
4: Volgens Le Vier is er bij de corporatie slechts 1 woning met schimmelproblematiek bekend. Voor de bewoners van de Oranjestraat komt het nieuwe onderzoek van de gemeente bovenop een reeks eerdere onderzoeken. En het gemeentebestuur van Groningen wil de raad dit najaar informeren over een eventuele verhuizing van Martini Plaza naar het Suikerterrein. Wethouder Rick van Nierenhuis hoopte eerder al vlak voor of na de zomer met een voorstel te komen. Ondernemers op het Suikerterrein zitten nog altijd in onzekerheid over hun toekomst na 2030. Ze stellen investeringen daarom uit. De gemeente belooft de huidige huurders uiterlijk volgend jaar op de hoogte te brengen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel Rob. En waar is Joyce? 050-3188-288 als je het weet.
8: Aan het knoltje. Met dezelfde norm is scheuvelloper

0: Marianne Timmer geboren.
1: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
2: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
3: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
4: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, de afdeling voor mensen met ernstige dementie in Zonnehuis Zuidhoorn wordt gereorganiseerd. En de aankondiging van die reorganisatie zorgt voor onrust onder het personeel. Ik ga er zo over praten.
8: Radio Noord. Goedemorgen. Hallo.
9: Goedemorgen. Hoi, hoi.

0: Ed Sheeran. De Zonnehuisgroep Noord gaat de afdeling voor mensen met ernstige dementie in Zonnehuis Zuidhoorn reorganiseren. Het takenpakket van medewerkers verandert, waardoor de cliënten met ernstige dementie wekelijks te maken krijgen met ander personeel. Bestuurder Nienke Iebema van de Zonnehuisgroep Noord, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is de reden voor deze organisatie?
1: Nou, we zijn met een groot veranderingsproces bezig in onze organisatie om de zorg toekomstbestendig te houden. Iedereen weet natuurlijk dat er steeds minder verzorgenden te vinden zijn op de arbeidsmarkt. We hebben ook te maken met een vergrijzend personeelsbestand. Dus in de toekomst gaan er veel mensen met pensioen. Ja, wij vinden het toch heel belangrijk dat we ook in de toekomst onze bewoners nog goede zorg krijgen van vertrouwde gezichten. En daarom maken we twee veranderingen op dit moment door op deze afdeling. De eerste is dat we van kleinere teams naar grotere teams gaan. Nou, je kunt je voorstellen, in een klein team, als er iemand ziek wordt, is het heel moeilijk om dat op een goede manier te vervangen met vertrouwde gezichten. Nu gaan we dus naar wat grotere teams. Van 7 teams gaan we naar 3 nieuwe teams. Zodat we daar meer mensen werken. Die ook makkelijker kunnen invallen als er iemand ziek is. Waardoor we de roosters beter kunnen maken en we minder te maken hebben met echt mensen van buiten die de bewoners helemaal niet kennen.
0: Ja, maar
1: dat is een van de twee veranderingen.
0: Ja. Maar dit gaat dus om mensen die een ernstige vorm van dementie hebben. Is het wenselijk voor die mensen dat ze dan veel meer gezichten gaan zien, dus wekelijks ander personeel bij zich hebben?
1: Nou, het gaat niet om wekelijks ander personeel. Wij gaan de teams een beetje groter maken. En dat betekent natuurlijk wel dat er meer mensen op een afdeling werken. Maar dat zijn wel mensen die dan bewoners, misschien niet gelijk, maar na een tijdje, als iedereen wat is gewend aan de nieuwe situatie, de bewoners goed kennen. En als er dan iemand ziek is, hoeft er dan in ieder geval niet een uitzendkracht te komen. Dat willen we verminderen. Zodat de mensen die de bewoners al kennen ook zoveel mogelijk op de afdeling aanwezig zijn.
0: Maar ze hebben dan wel met veel meer mensen te maken. En is dat wenselijk?
1: Ze hebben wel met meer mensen te maken.
0: Is dat wenselijk?
1: Nou, ik denk dat het een betere oplossing is dan dat als er iemand ziek is, dat er iemand moet komen van een uitzendbureau of van een hele andere afdeling die de bewoner helemaal niet kent. Dus wij proberen ook voor de toekomst, als er natuurlijk nog veel minder personeel is, het ook zo goed mogelijk te regelen, zodat bewoners in ieder geval zoveel mogelijk vaste gezichten hebben.
0: Ja.
1: En door de teams wat groter te maken, en dat doen we ook op andere locaties, dat is niet alleen maar op deze afdeling. En natuurlijk is het belangrijk voor mensen met dementie om vertrouwde gezichten te hebben. Maar dat kan ook wel met iets grotere teams. En we zullen wel moeten, we moeten vooruitkijken naar een situatie waarin we veel minder verpleegkundigen en verzorgenden hebben. Dus dat is de tweede verandering, dat wij ook steeds meer gaan werken. En dat doen we heel rustig aan, met natuurlijk verloop, met andere functiegroepen, met zorgassistenten en met helpenden, die dus ook de verzorgende en de verpleegkundige zaken uit handen kunnen nemen. En dat betekent een andere manier van samenwerken.
0: Ja, hieronder is onder personeelijke onrust ontstaan. Kunnen ze zich dat voorstellen?
1: Ja, natuurlijk kan ik me dat voorstellen. Dat als je gewend bent om op een bepaalde manier te werken, en dan gaan we toch met elkaar in gesprek. En daar zijn we natuurlijk al vorig jaar ook al mee begonnen. Dus we zijn heel erg in gesprek met medewerkers hierover. En dan zie je natuurlijk altijd dat er medewerkers zijn die de kansen zien en die ook denken, nou, hier zit wel wat in, hier kunnen we ook de toekomst mee in. Maar er zijn natuurlijk ook altijd medewerkers die dat heel spannend vinden of die dat gewoon de oude situatie veel beter vinden. En dat heb je met alle veranderingen.
0: Ja. Nou ja, ik kan me ook zo voorstellen, als je verpleegkundige bent en je hebt te maken met deze mensen en je hoort, ik blijf dat werk doen, maar naast mij krijg ik iemand die daar minder gekwalificeerd voor is, want die heeft een andere functiegroep, die ze helpen bijvoorbeeld, daar wordt het werk voor mij zwaarder voor. Dan kan me voorstellen dat onrust met zich meebrengt.
1: Nou, dat er onrust bij hoort, dat kan. Maar het werk is niet de bedoeling dat het werk zwaarder wordt. We gaan het werk anders verdelen. Dus waar een verzorgende of een verpleegkundige nu het hele pakket aan taken rond de bewoner uitvoert, komen er nu ook andere functiegroepen, dus verzorgende, zorgassistenten en helpende, met andere taken. Die bijvoorbeeld zorgen dat het rustig is in de woonkamer, dat er daar gezellig is, dat er activiteiten zijn, dat er toezicht is op de maaltijden, waardoor de verzorgende en de verpleegkundige veel meer taken kunnen doen die alleen zij kunnen.
0: Ja.
1: En dat is ook een belangrijke verandering. Straks zijn er gewoon veel minder gekwalificeerde professionals. En moeten wij het werk zo gaan organiseren dat we met samenwerking toch nog een hele goede zorg kunnen leveren aan onze bewoners. En dat is de insteek van deze verandering.
0: Gaat u nog met personeel in gesprek hierover?
1: Ja, uiteraard. Natuurlijk, we zijn constant in gesprek met medewerkers. We zijn hier ook al in 2025 mee begonnen. Er zijn veel bijeenkomsten geweest. We hebben ook eerst gedacht van we kunnen het wel invoeren in mei. Maar ja, grote verandering invoeren vlak voor de zomervakantie is niet zo verstandig. Dus we hebben het nu uitgesteld tot 1 oktober. Ja, en nu zit het natuurlijk wel echt aan te komen. En begrijp ik wel dat het spannend is.
0: Ja.
1: En we gaan het gewoon aan met elkaar. Hè. We doen het echt samen. En zij hoeven het niet alleen te doen. En het is ook niet in beton gegoten. Dus als er gaandeweg aanwijzingen zijn dat dingen toch een beetje anders moeten, dat we het kunnen bijstellen, dat we het nog beter kunnen doen, dan doen we dat natuurlijk.
0: Dank voor de toelichting op dit moment dan. Nienke Iberman was dat van de Zonnehuisgroep Noord. Dan gelijk maar door naar...
2: Voor Stijtse.
0: Ja, inderdaad, want we zoeken Joyce.
3: Aan het knoltje, met dezelfde naam, is scheuvelloper Marianne Timmer geboren.
0: Ja, we gaan nog even wegstrepen, Daphne.
4: Jonkersvaart.
0: Ja.
4: En Borger Company.
0: Nog één aanwijzing van Joyce. 050-3188-288.
3: Ik ben in de gemeente Mingrun. En vul maar in, night weer, maar...
0: Oh ja. 050-3188-288.
5: Voor Stijtse.
0: Harma, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, wel warm, maar niet heel veel zon. Is dat een beetje de korte samenvatting van de dag?
6: Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Maar er zit wat restanten van frontjes die over onze omgeving bewegen. En er zit eigenlijk geen neerslag op, maar het levert wel meer bewolking op. In de loop van de dag neemt maar de bewolking dunner geworden. En dan komen we inderdaad door die hele warme lucht. En dan kan het misschien vandoor wel een zomerswarme dag worden. Het zal voorlopig ook in de laatste weten. Misschien is het sowieso wel de laatste, dat kennen. Maar ja, we komen wel verder in de tijd. En ja, we gaan de komende ook net overal wat wisselvalliger en ook een stuk minder warm weer. Vroeger in ieder geval nou op dit moment vanuit het westen die touw neemt de bewolking. In de loop van de dag wordt dat weer dunner en dan verbrokkelt het wat. En met de zonderbie een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 22 graden in het Lauwersmeergebied tot een zomerswarme dag in het zuidoosten van de provincie 24 graden. Later vanmiddag in Vrom wordt de kans op een regen- of onweersbui groot. Vannacht is dat weer weg. En een minimum van zo'n 12 tot 15 graden. En morgen is de zon maar verspreid over de provincie ook buiten, mogelijk met onweer. En door de motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt maar 17 of 18 graden.
0: Dankjewel.
3: Ik ben in de gemeente Mingrun. En vul maar in, night weer, maar...
0: 050-3188-288. Misschien bellen we jou zo wel terug. En we schakelen zometeen ook nog even met Den Haag in de aanloop naar Prinsjesdag. Is er het Noordelijk Prinsjesdag ontbijt? Daniel Telen pikt

0: Renegade. En zometeen, hou vast hoor, gaan we iemand terugbellen. Iemand die het goede antwoord denkt te weten voor het spelletje Worsteds. Maar eerst maar eens even kijken bij het Prinsjesdag ontbijt. Aan de vooravond, zullen we zeggen, aan de voorochtend beter gezegd. Van Prinsjesdag, de troonrede vandaag. Daniel Telen, tussen allemaal lekker ontbijt, neem ik aan, Daniel.
1: Ja, het is heerlijk. De gebakjes zijn hier in overvloed. Je kan ook heerlijke broodjes smeren. Het is één groot feest hier. Ook voor de vrouw die hier naast me staat, Edkin Armoet, Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen, mevrouw Armoet.
2: Goedemorgen.
1: De eerste keer Prinsjesdag voor u.
2: Dat klopt, inderdaad. De eerste keer, ja. We beginnen heel goed met ontbijt samen met het noorden van Nederland.
1: Hoe is het met de wedstrijdspanning?
2: Nou, dat valt heel erg mee. Volgens mij heb ik niet de allerbelangrijkste rol, dus ik kan gewoon een beetje genieten ook van deze mooie dag.
1: Dus ook het doel van dit Prinsjesdag ontbijt, waar alle noordelijke provincies samenkomen, dat u uw oor te luisteren gaat leggen.
2: Ja, zeker. Er gebeuren ontzettend veel mooie dingen in Noord-Nederland en er liggen ook nog heel veel kansen. Dus het is volgens mij een hele mooie kans ook dat we hier als noordelijke bestuurders, kamerleden elkaar opzoeken en met elkaar daarover spreken, zodat we dat geluid ook in Den Haag weten over te brengen. Want dat is toch waar we zijn nu.
1: Dus het ontbijt, nou goed, er wel 5 minuten begonnen. De eerste koffie zit er nog niet in, maar er wordt volgens mij al druk gelobbyd.
2: Ja. De gesprekken zijn volgens mij al op gang gekomen, maar we hebben allemaal volgens mij hetzelfde doel. En dat is Noord-Nederland mooier maken. In mijn geval ligt mijn hart natuurlijk in Groningen. Dus dat is voor mij een heel groot belang ook als Kamerlid.
1: Waar wordt nou het hardst om geroepen hier?
2: Ja, ik heb nog niet. Ik heb nog vooral hele gezellige gesprekken gehad over hoe we hebben geslapen en hoe we de dag voor ons zien. Dus ik ga zo meteen even luisteren.
1: Dat is zo meteen de troonrede. Wat hoopt u dat de koning gaat zeggen?
2: Ja, we gaan natuurlijk opletten of hij Groningen noemt. Hè?
1: Wordt het de 12e keer op rij?
2: Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Heeft u geslapen vannacht?
2: We gaan het zien.
1: Ja. Want het zou wel bijzonder zijn als de koning dan dit jaar niet doet, terwijl de ellende eigenlijk nog doormoddert. Hoe ziet u dat?
2: Ja, ik heb nog niet gezien wat zijn troonrede is. Ik denk wel in ieder geval wat belangrijk is, dat ook het huidige kabinet de inzet in Groningen doorzet. Want wat je zegt klopt, er liggen nog heel veel uitdagingen in Groningen. Het herstel moet nog doorgaan, de versterking moet nog doorgaan. Er zijn nog genoeg mensen die in de ellende zitten. Dus dat blijft gewoon een hele belangrijke prioriteit. Ook voor mij, maar ik weet ook voor het kabinet.
1: Er wordt ook de hele dag hier gedemonstreerd tegen kernenergie en kerncentrale in Groningen. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, ik heb daar eerlijk gezegd, hou ik me daar niet mee bezig op dit moment. Ik zit in de Kamer en ik hou me bezig bijvoorbeeld met onderwijs, maar ook met de hersteloperatie Groningen. Maar wat ik wel heb begrepen is dat de staatssecretaris er druk mee bezig is en die gesprekken lopen. Dus volgens mij moeten we dat nog even afwachten.
1: Met wie bent u vandaag?
2: Met mijn man. Ja.
1: Wat leuk om samen te beleven lijkt me.
2: Ja, absoluut. Het is heel, heel bijzonder natuurlijk. Daar maak je niet heel vaak mee.
1: En ik zie nog geen hoed.
2: Nee, die ga ik zo ophalen. Maar ik moet er nog door. Mijn haar wordt zo meteen gedaan. Dat is heel leuk door mbo-studenten. Dus daarna gaat de hoed op.
1: Dan willen wij natuurlijk graag de primeur. Welke kleur wordt het?
2: Het is een witte hoed. Een beetje ecru.
1: Nou, spannend. Heel veel plezier en heel veel succes vandaag. En wij wachten even af hoe die witte hoed er dan uiteindelijk uitziet, Edwin.
0: Dankjewel, Daniel Telen. Ook groezemoes daar. Ze eten en ze praten vooral bij het Prinsjesdag ontbijt in Den Haag. Straks na 9 uur ga ik ook bellen met een Gronings Kamerlid die niet alleen een bijzondere hoed heeft, maar nog een ander bijzonder accessoire. Het is geen weerstation. Maar die gaan we nu wel weggeven, want we gaan iemand terugbellen. Iemand die ons het goede antwoord heeft gehad. Nu nog hopen dat diegene dat weet en de telefoon opneemt, dan kunnen we hem ook weggeven. Dat zou wel leuk zijn.
3: Ja. Ja. Ja, anders is het hele doel van het spelletje een beetje.
0: Ja, dan iemand anders. Ja.
4: Met René.
0: Dag René, je spreekt met Edwin van Radio Noord.
4: Ja, hallo.
0: Hallo, hey. Goedemorgen. Hey, je schrok even.
4: Ja, inderdaad. Ja. Sorry.
0: Nou, dat geeft niks. We verrassen graag iemand. Waar is Joyce?
4: Die zit die is achter diep in Sappemeer.
3: Achter diep, dat is juist.
0: Ja. Was het Marianne Timmer die de doorslag gaf of iets anders?
4: Marianne Timmer, maar die heeft altijd gewoon dichtgeschaafd, toch?
0: Ja, precies. Dat klopt inderdaad, ja. Nou, van harte gefeliciteerd.
4: Ja. Ja, dankjewel.
0: Je wint het weerstation.
4: Dat is hartstikke mooi. Dat vind ik wel gebruiken.
0: Ja, het klinkt een beetje alsof je heel druk bezig bent met iets anders.
4: Ja, ik ben een beetje aan het werk. En doe maar. Ik dacht, ik luister altijd Radio Noord. Ik dacht, nou, maar dan was ik een gokje waar.
0: Nou, heel goed van je. Dat gokje loont.
4: Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja.
0: Wat voor werk doe je dan?
4: Ik zit in de kwekerijen.
0: In de kwekerijen, zeg je dat?
4: Ja. Gewoon planten, zeg maar.
0: Oké. Okay. En waar doe je dat?
4: Ja. In Sappemeer.
0: Kijk eens. Ja. ben je ook toevallig iemand, ben je een voetbalouder toevallig?
4: Nee. Ik heb weinig met voetbal te maken.
0: Oh, daar ga ik met jou helemaal niet over het lopend vuur hebben. Dan laat ik je lekker in gang gaan met de plantjes. Blijf even hangen, ja, dan gaan we alle gegevens even noteren, René.
4: Is goed, dank je wel.
0: Oké, dankjewel, hè.
4: Oké,
0: tot ziens. Joe, ja, achterdiep dus. De KNVB moet een zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal. Om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen die zwarte kaart, gaan ze in Roemenië invoeren, Daphne. En dan wordt de wedstrijd gestaakt. Nou, wat vinden we hier in Groningen daarvan?
3: Ja, Koos die zegt een beetje aanmoediging hoort erbij, maar er zijn ouders die schreeuwend, vloekend en tierend de wedstrijd volgen. Deze lui zouden inderdaad een kaart moeten krijgen. Maar ja, ze krijgen dus de kaart en dan wordt het meteen stilgelegd.
0: Ja, dan wordt het net als met vuurwerk in het stadion nu, bij de Eredivisie, ja. Dan gelijk bam, einde wedstrijd.
3: Ja, en Sis die zegt nog, als een ouder van ons team te enthousiast werd, ja, dan riepen de andere ouders hem of haar terug.
0: Dat is altijd goed.
3: Ja, dus gewoon elkaar aanspreken. Petra die zegt nog, ja, aanmoedigen hoort er zeker bij, maar soms gaat het inderdaad veel te ver.
0: De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. Dat is ons lopend vuur. 050-3188-288 is ons nummer. En stemmen, dat doe je via rtvnoord.nl en via de app van Noord. 90% van de stemmers is het eens bij de stelling. Straks, na 9 uur, onder andere het sluiten van 2 kerken in Zuidoost-Groningen. Nu Shanna Spyro.

0: van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
9: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
8: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
10: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
8: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
12: Op de Oostpolderweg tussen Spijk en Nooit Gedacht is een automobilist uit de bocht gevlogen. Vermoedelijk zag de bestuurder de bocht over het hoofd, waarna die recht door de sloot inreed. Bij de inzittenden van de wagen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen op woningen in stadswijk De Wijert looft een beloning van 1000 euro uit voor tips over de daders. Op sociale media noemt hij ook openlijk de naam van degene die volgens hem verantwoordelijk is voor de aanslagen. Bij wijkbewoners heerst nog altijd veel spanning en angst, weet verslaggever Rick Ruschen.
13: Dat de spanningen zo hoog oplopen is niet voor niets. Het doelwit werd vorig jaar namelijk zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor grootschalige drugshandel.
12: De gemeente Stadskanaal laat alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. In een van de huizen is een slaapkamervloer ingezakt omdat de vloer was aangetast door zwam. Maar woningcorporatie Le Vier bestrijdt dat er sprake is van een grootschalig probleem.
14: Het is niet dat het bij iedereen speelt. Wel her en der schimmel. Maar er hebben veel meer woningen last van. Het is niet allemaal dat het aan de woningen ligt dat er schimmel is.
12: Het kan namelijk ook aan de bewoners liggen, zegt Le Vier. Meer erover straks om 9:30.
15: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
18: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
19: Voordeeluitjes.nl. De deuren van Blijenberg.
20: Oh, die van die deuren.
21: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
22: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
20: Goedemorgen, de Rooms-Katholieke parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit noodgedwongen twee locaties. Waarom? Dat hoor je zometeen.
23: Goedemorgen, Edwin.
24: Goedemorgen.

0: Kelly en Rhymes 8 over 9. Parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit binnenkort 2 van de 5 kerken in het gebied. De locatie is in Musselkanaal en kopstukken gaan aan het einde van het jaar dicht. Verslaggever Martijn Volkers, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Waarom moet de parochie fors snijden?
1: Nou, dat wordt aangegeven met bekende redenen wat je vaker hoort bij sluiting van kerkgemeenschappen. Kerkgemeenschappen vergrijzen. Er is ontgroening in Zuidoost-Groningen. Er komen, is minder aanwas onder kinderen, jongeren, zeg maar. Die de boel ontkerkelijk, zou je kunnen zeggen. En dan blijven er nog een handjevol leden over. En dan moet een parochiebestuur, zoals ze dan zeggen, ook keuzes maken. Zo'n gebouw kost ook geld, moet onderhouden worden. Ja, en als je dan minder leden hebt die minder geld in het laadje brengen, kan het hard van je aflopen.
0: Ja, 5 kerken zijn er nu. Er gaan er 2 van dicht. Gaat om Musselkanaal en Kopstukken. Waarom juist deze? Ja.
1: Nou, dat heeft er ook mee te maken dat dit eigenlijk ook wel de jongste gemeenten zijn in het gebied. Je moet je voorstellen, het begon ooit lang geleden in Zandberg. Dat is eigenlijk waar de katholieken vanuit Duitsland neerstreken. Nou, vanuit daar zijn kerken in Ter Apel Stadskanaal gesticht. En later kwam daar Musselkanaal en Kopstukken bij. Kopstukken is eigenlijk de jongste. Die is nog niet zo heel oud. Ja, en toen moest het kerkbestuur een keuze maken. Ja, dan het pand van Zandberg is een rijksmonument. Is ook een kerk waar de bakermat eigenlijk ligt van die katholieke kerken in Zuidoost-Groningen. Dus heeft men gezegd van ja, dan houden we liever die kerken in de wat grotere kernen, Ter Apel en Stadskanaal, houden we in stand. Ja, en dan moeten de kleinere gemeenschappen sneuvelen.
0: Ja, en het is daar echt niet druk, hè, op een zondagochtend.
1: Nee, je moet je voorstellen dat daar bijvoorbeeld in Kopstukken, wat ik begreep van de pastoren, is dat er nog 15, hooguit 20 mensen aanwezig zijn. Nou, Musselkanaal zijn het er iets meer, soms 25, 30, 40. Die gemeenschap is iets groter nog. Dus dat geeft aan van, zeker Musselkanaal is een behoorlijk kerkgebouw. Kopstukken is niet zo'n heel groot kerkgebouw. En dan, dat moet wel onderhouden worden. Musselkanaal zit nog een parochiehuis achter. Ja, dat kost natuurlijk ook allemaal geld in beheer, onderhoud. Reken alleen maar stookkosten alleen al. Dat is natuurlijk al fors. Dus ja, dan ziet zo'n parochie bestuur ook van we leiden zeker geen winst. We maken zeker geen winst. We leiden verlies. En het geld vliegt de deur uit. Ja, dan moeten we keuzes maken.
0: Ja. En wat betekent dat dan voor de toekomst? Zouden er dan nog meer kerken dicht kunnen gaan in dat gebied?
1: Dat wordt niet uitgesloten. Eerst wordt gezegd van we gaan het met deze 3 doen. En dan zul je zien dat de leden van Kopstukken en van Musselkanaal die worden gevraagd van kom dan alsjeblieft naar Zandberg. En dat is dan de kerk waar die leden naartoe kunnen. Ja, en de toekomst zal het ook moeten uitwijzen of bijvoorbeeld een kerkgenootschap in Ter Apel of in Stadskanaal nog in de benen kan blijven. Ik hoorde van de pastoor wel dat hij met name wel hoopt op Stadskanaal, dat er ook andere ontwikkelingen gaande zijn, waardoor die gemeenschap misschien nog wat leden erbij krijgt. Hè? Bijvoorbeeld woningbouw vindt daar plaats, de Neder-Saxenlijn. In de stad Groningen zie je bijvoorbeeld in de katholieke kerk ook wel toename van jongeren die daar kerkbezoek doen. Dus hij zei van als we dan toch vanuit de stad wat forensen krijgen die ook katholiek zijn, dat zou mooi zijn dat Stadskanaal daar toch een klein beetje van kan mee plukken. Dus er is nog wel hoop, maar er wordt ook wel erkend van het is heel lastig om een kerk in de benen te houden in dit gebied.
0: Dankjewel, verslaggever Martijn Volker. Straks, we gaan op Prinsjesdag vanmiddag niet alleen letten op hoedjes. Nee, Kamerlid Sjoukje van Oosterhout, Groen, neemt een ander bijzonder accessoire.

0: Billy Joel en Uptown Girl.
1: Top 3.
0: We zijn het even na 6 vanochtend al. Vandaag, in 1997, was de officiële start van Google als zoekmachine. Jij riep toen al erop, we zochten toen met
2: Alta Vista. Alta Vista. Ken je dat nog?
0: Ja. En Ilse.
2: Ilse, dat was onze Nederlandse trots, de Nederlandse zoekmachine. Ja. En startpagina was ook heel populair. Heel populair,
0: ja. Yahoo. Oh ja, hoe had je ook nog? Ja, dan inbellen via de vaste telefoonlijn, waardoor de rest van het huis niet meer kon bellen.
2: Ja.
0: Nou ja, de rest is. Jij kijkt verbaasd, maar zo werkte dat.
3: Ja, dat heb ik niet echt meer bewust meegemaakt. Want ik ben geboren in 97. Ach, ja, dan. Ja.
0: Gelijk met Google.
3: Ja. Ik ben 2 maanden ouder.
0: The rest is history, zullen we maar zeggen. Vandaag in 1997 begon Google, opgericht door Larry Page en Sergey Brin. Dat zei ik vanochtend ook al, dat is wel leuk, hè? Google duidt op Google, G-O-O-G-O-L. Dat is een 1 met 100 nullen. Dat is Google. En dus doen we dat thema vandaag. Het thema zoeken. Het thema zoeken. Oh ja, dat wil ik niet laten horen. Dit laten horen.
4: Zoek jezelf, moeder. Vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf.
0: Deze plaat komt al bij ons binnen. En die is ook hartstikke leuk via Klaas en Koos. Het Simplistisch Verbond en Zoek jezelf. De Knight Rider, David Hasselhoff, ook bekend van Baywatch. Joop en Ellie suggereren Looking for Freedom. Looking out my back door van CCR, Creedence Clearwater Revival. Kan ook heel goed. 050-3188-288. Zoeken is het thema voor onze top 3.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de zomer snijdt.

0: ook mooi. Groningsgoud van deze week van Martin Blok en onze eigen Harma Boer. Ja, het is Prinsjesdag vandaag. En heb je het over Prinsjesdag, dan heb je het ook over nette maatpakken, jurken en over hoeden. Tweede Kamerlid Sjoukje van Oosterhout, opgegroeid in Groningen. Van Pro heeft dit jaar iets extra's. Daarover zometeen meer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik neem aan dat u ook een bijzondere hoed heeft.
1: Nou, ik wil vooral de aandacht op de tas hebben. Dus
0: ja,
1: de hoed heb ik klein gehouden.
0: Dat snap ik. Verklapt het nu al. Maar wat hebt u op uw hoofd dan? Wil ik toch even weten.
1: Ja, het is een klein hoedje. Met een kleine krul.
0: In de kleur?
1: Ja. In de kleur? Wit.
0: In de kleur wit. Oké, en dan gaan we nu naar het spannende moment. Want, dat verklapt u net al. Wat hebt u voor bijzondere accessoires mee dan?
1: Nou, het is een kleine tas in de vorm van een windmolen. Gemaakt door een ontwerpster uit Groningen.
0: En waarom? Waarom hebt u die?
1: Ik ben woordvoerder klimaat en energie. En ik ben al heel lang bezig met hernieuwbare energie, met wind en met zon. En toen kwam ik deze jonge ontwerpster tegen uit Groningen. En toen dacht ik, dat is leuk. Kan ik toch een klein statement maken op Prinsjesdag?
0: Ja, want daar draait het ook wel een beetje om. Maar dat kan ook met de hoeden vaak, hè? Of met de kledij eromheen.
1: Ja, het is natuurlijk toch een mooie kans om uit te dragen waar je voor staat als Kamerlid. Dus dat dacht ik op deze manier te kunnen doen. Ja.
0: Hebt u niet heel even overwogen, want voor de mensen die meekijken bij ons op TV Noord zien hem nu ook voorbij komen, om zoiets op uw hoofd te zetten?
1: Nou, je wilt ook niet een karikatuur van jezelf maken. Ik denk, zo'n tas is top en die kan ik ook vaker gebruiken. Dus dat is ook nog eens duurzaam. Als ik dan ergens een praatje moet geven of in het land ben, dan kan ik hem ook vaker meenemen. Zo'n hoed is toch wel iets wat je misschien maar één keer gebruikt. En ik hoop dit vaker met me mee te kunnen nemen.
0: Ja. Hij is dus echt ook functioneel. Er kunnen gewoon spullen in.
1: Ja. Nou, ik zou niet zeggen dat er een laptop in past, maar een telefoon kan erin en misschien een sleutel. Ja,
0: ja, oké. Maar een gemiddelde handtas gaat ook geen laptop tegenwoordig, toch?
1: Precies. Nee.
0: Het is uw eerste Prinsjesdag, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat verwacht u ervan?
1: Ik vind het wel een beetje spannend.
0: Ja.
1: Ja, nee, het is toch wel een hele grote dag. Je merkt ook in Den Haag, er zijn al sinds gisteravond een heleboel is hier verbouwd. Het leeft hier ook echt. En ik verwacht veel pracht en praal en mooie outfits.
0: Wie neemt u mee?
1: Ik neem mijn vader mee.
0: En
1: dat is wel heel bijzonder. De burgemeester inderdaad. Ja, ik heb het politieke vak natuurlijk toch een beetje van hem meegekregen. Dus wie kan ik nou beter meenemen dan mijn eigen vader? Dus dat is ook wel heel bijzonder om dat straks samen te mogen doen.
0: Ja, uw vader is burgemeester van Emmen voor de duidelijkheid. Maar ook gemeentesecretaris geweest bijvoorbeeld in Veendam en daar in de raad gezeten. En hij is ziek geweest recent. Best ernstig ziek ook. Is dat ook dan een mooi moment om hem mee te kunnen nemen nu?
1: Ja, zeker. Ja, hij is weer helemaal beter en het gaat goed met hem. Dus het is extra bijzonder dat we dan dit vandaag samen mogen doen. Een jaar geleden zag het er inderdaad anders uit. Dus het is echt wel heel bijzonder dat we vandaag samen in Den Haag zijn en dat we samen mijn eerste Prinsjesdag kunnen meemaken.
0: Een vader- en dochtermoment.
1: Precies, echt heel bijzonder. Ja.
0: Denkt u dat Groningen nog genoemd gaat worden? De afgelopen jaren is dat altijd het geval geweest.
1: Dat hoop ik wel. Ja, dat zou natuurlijk logisch zijn dat ze dat zouden doen. Dus daar ga ik wel vanuit. Daar ga ik wel vanuit. Maar goed, ik heb de speech niet geschreven, dus we moeten afwachten. Ja. Ja.
0: U was niet bij het ontbijt, hè, waar al die politici en ondernemers waren.
1: Niet bij het ontbijt, inderdaad. Ik was gisteren wel bij de borrel, waar ook een hele hoop politici uit het noorden waren. Dus ik heb zeker al een hele hoop mensen gesproken. Ja.
0: Veel plezier vandaag. Met uw tas.
1: Ja, dank u wel.
0: We gaan het misschien wel zien op de andere televisie. Misschien valt hij op.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Hij is niet te missen.
0: Okay. Ja. Hartelijk dank. Sjoukje van Oosterhout, Oetgrun. En zij zit namens Pro in de Tweede Kamer. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat heb je zo meteen voor ons?
2: Ja, dan horen we meer van ProRail over de sabotages op het spoor.
0: Ja, ik lach erbij, maar de woordgrap is leuk, inderdaad. Ja. En de sabotage zeker niet. Dank je wel, Rob. Daarna ook nog ons lopend vuur over een zwarte kaart die ingevoerd zou kunnen worden bij het amateurvoetbal als ouders over de speef gaan. Dat doen ze in Roemenië al, zou de KNVB het ook moeten doen. Nou, daar gaat ons lopend vuur over. En we zoeken plaatjes over, zoeken, omdat Google jarig is in onze top 3. 050-3188-288. In de ochtendploeg nu, Supertramp.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd.

0: business.
1: Het is alweer 9:30 op dinsdag. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In een groot deel van het land ligt het treinverkeer van NS nog altijd stil. Zo rijden treinen vanuit Groningen richting Zwolle, niet verder dan Meppel. De storing is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt, zegt ProRail.
3: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
2: Door de sabotage geeft het veiligheidssysteem aan dat het spoor bezet is, terwijl het niet zo is. Veilig reizen is dan onmogelijk. De seinen springen op rood. ProRail kan nog niet zeggen hoe lang het herstel zal duren. Op de Oostpolderweg tussen Spijk en Nooitgedacht is een automobilist uit de bocht gevlogen. Vermoedelijk zag de bestuurder de bocht over het hoofd, waarna die rechtdoor de sloot in reed. Bij de inzittenden van de auto zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Een berger haalt de auto uit de sloot. Het is vandaag Prinsjesdag, de start van het nieuwe politieke jaar en de dag dat koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Het kabinet maakt bovendien zijn financiële plannen voor komend jaar bekend. Veel plannen lekten de afgelopen tijd al uit, maar toch valt er nog genoeg spannends te ontdekken, verwacht verslaggever Daniel Telen.
4: Niet alles is bekend en het is natuurlijk ook de vraag, ja, hoe worden die cijfers geïnterpreteerd? Dus het is voor ons als Groningers natuurlijk wel interessant van, blijft er in die begroting ruimte voor een kerncentrale en waar moet die dan komen? Wat gaat dit betekenen? Met bijvoorbeeld een Neder-Saxe lijn, ga zo maar door. Het gaat de komende dagen ook bij de algemene politieke beschouwingen bijvoorbeeld vast ook weer over asiel. Dus allemaal thema's die voor ons heel erg relevant zijn. En daarom is het ook voor ons als Groningers best wel spannend wat deze Prinsjesdag in petto heeft voor ons.
2: De stadjer die het doelwit was van de recente aanslagen op woningen in Stadswijk De Wijert looft op internet een beloning uit voor tips over de daders. Op sociale media doet hij een oproep om de verblijfplaatsen van de aanslagpleger en zijn opdrachtgever te melden bij de politie, zegt verslaggever Rick Ruschen.
5: Ja, is helemaal op eigen houtje. De politie zegt ook van, dit is een bericht uit eigen beweging. En eigenlijk ontmoedigen ze dit soort berichten wel, want ja, dat komt de rust nooit ten goede. Maar de man heeft dus op zijn eigen social media een beloning uitgeloofd van 1.000 euro... voor degene die de tip heeft van die dus die aanslagen pleegt. En hij heeft daarbij ook een naam genoemd van wie hij denkt dat de opdrachtgever is van de aanslagen.
2: Mogelijk hebben de aanslagen te maken met een afrekening in het drugscircuit. Doelwit is in 2024 zelf veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens de export van grote hoeveelheden drugs, onder crystal meth en cocaïne. De zaak van de vermoorde iconjournalisten in El Salvador, onder wie Koos Koster uit Winschoten, is na 44 jaar afgerond. Dat meldt een van de nabestaanden aan het ANP. Volgens hun advocaat is het cassatieberoep van de 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moorden verworpen. En zijn hun straffen definitief geworden. Ze werden vorig jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 jaar. De 4 journalisten van de inmiddels opgeheven omroep Icon deden in 1982 verslag van de burgeroorlog in El Salvador. Ze werden gedood toen ze in de hinderlaag van het regeringsleger liepen. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel, Rob. De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. Dat is ons lopend vuur. Zometeen de reacties op die stelling in het lopend vuur. En we zoeken met jouw hulp muziek over het thema zoeken.
6: Maar ik ben altijd op zuik, waar ik dan nog ben.
1: We hebben de Vries op zuik en waarom wel het thema zoeken? Nou, vandaag in 1997, kun je niet meer voorstellen, begon Google.

0: komt er dan nog meer binnen? Nou, Neil Young bijvoorbeeld.
1: Ook een prachtig nummer.
0: Ja, mooi, ja. Searching for a Heart of Gold. Snel, die zon komt ermee. En wat dacht je van Robert Palmer? En ze komt er nog veel meer binnen. Nou, er komt straks een mooie top 3 uit. 050

0: toevoegen aan de lijst. Thema is dus zoeken. Zoek met ons mee op 050-3188-288. We zoeken naar Harma Boer. Kijk eens aan, die zie je.
1: Vandaag is het bewolkt, maar in de loop van de dag komt er meer ruimte voor de zon. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 22 tot 24 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Vannacht wordt het weer droog met opklaars in een minimum van 12 tot 15 graden. In Mun is de zon, maar de trek verspreid over de provincie ook buiten mogelijk met onweer. Met een motige tot vrij krachtige west-noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden.
2: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
3: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
3: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Bouw- of metaalproject.
4: Staal Digitaal.
5: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
7: Hotel Faber in Hogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
5: Staal zagen, boren of lassen.

0: De Communards en Don't Leave Me This Way.
1: Lopend vuur.
0: In het voetbal kennen we de gele en de rode kaart. Daar komt in Roemenië de zwarte kaart bij. Die kaart is niet voor de voetballers, maar juist voor de ouders langs de lijn die over de schreef gaan. En we kennen de voetbalouders natuurlijk. Allemaal heb je het wel een keer meegemaakt, denk ik. Dat er iemand net even iets te luid aan het aanmoedigen is. Net iets te enthousiast. Wat gebeurt er dan als die zwarte kaart wordt uitgedeeld? Er wordt wedstrijd gestaakt. Daarvoor is er wel een moment geweest dat er even tijdelijk stilgelegd wordt dat de coach dan de ouders moet aanspreken. Maar als dat niet helpt, dan mag de scheidsrechter daar in Roemenië, althans in het jeugdvoetbal, de zwarte kaart uitdelen. Zal het ook iets voor hier zijn of gaat dat veel te ver? De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen.
2: Nou, Anke snapt in ieder geval wel dat er iets gebeurt. Ze zegt, het gebeurt al bij de F'jes schreeuwende ouders. Wat een ergernis. Chantal die zegt, aanmoedigen moet kunnen, maar heel hard schreeuwen langs de kant. Nee, kinderen moeten normaal kunnen voetballen. Thea die vindt het een heel goed idee. Dat hadden ze tientallen jaren eerder moeten invoeren. Want die schreeuwende ouders, dat is de reden dat haar beide zoons zijn gestopt met voetbal.
0: Echt? Oh, dat is wel zonde.
2: Ja. De agressie rond het veld ging tussen de oren zitten. Jammer, want het waren wel echt leuke jaren.
0: Ja, vond ik ook. Ik ben jarenlang leider geweest met mijn jongens.
2: Oh ja?
0: Ja, ik mis die ochtend op zaterdag nog wel eens hoor.
2: Nou, ik kan me wel voorstellen. Lekker buiten ook.
0: Ja, was
2: niet altijd
0: leuk
2: als het regent. Maar
0: ja, dat was minder inderdaad.
2: Ja. Nou, Hilmar die vertelt nog, onze zoon zat eerst op voetbal. Veel gedoe met schreeuwende en soms zelfs vechtende ouders.
0: Ja,
2: bijzonder. Toen hun zoon startte bij basketbal was er aan het begin van het seizoen een ouderavond. En daarin werd duidelijk gezegd, als ons team scoort mag je juichen. Als het andere team scoort mag je zachtjes iets van jammer zeggen. Maar verder zijn jullie stil.
0: Mijn dochter heeft op judo gezeten als heel klein meisje. En daar was het ook. Daar mochten de ouders zich helemaal niet mee bemoeien. En dat werd ook door de eigenaar van judo-school. En had je wel wat respect voor als je tegenover stond. Werd ook gelijk wat van gezegd. Dat was heel goed. En je zei aanmoedigen mag, applaudisseren mag als de wedstrijd klaar is. Maar verder bemoei je er niet mee. En
2: nee, precies.
0: Uitstekend.
2: Ja, gewoon hele duidelijke regels.
0: De setting is wat kleiner ook natuurlijk. Met zo'n 1 tegen 2. De KNVB moet de zwarte kaart invoeren in het amateurvoetbal om schreeuwende ouders langs de lijn te stoppen. En je kunt stemmen en dat kan de hele dag via rtvnoord.nl en de app van Noord. 90% van de stemmers is het eens met de stelling.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: ploeg en The Kingdom of Fear. Nou, we zochten ernaar en we hebben gevonden top 3. 3 platen in onze top 3 over het thema zoeken. Want vandaag in 1997 was de officiële start van Google. Nou, dat werd uiteindelijk veel meer dan alleen een zoekmachine.
1: Zo.
0: En vandaag in 1997 begon het uiteindelijk allemaal. 3 plaatjes met dat thema. Dankzij onder andere Irma Hagevoort, Fleetwood Mac en Big Love.

0: Door meerdere artiesten op de plaat gezet. Dat merkten we ook aan de plaatjes die aangevraagd werden. The Searchers of Smokey. Nou, die is het geworden. Dankzij Klaas, Evelina, Roelof, Paul en Needles en Pins.
1: Top 3.
0: In onze top 3 met zoeken als thema. Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wij gaan zoeken naar jouw eerste plaat.
2: Ja.
0: Middels jouw aanwijzing.
2: Klopt.
0: Ik was gisteren even niet, maar ik begreep het is 1-0 achter.
2: Ja.
0: Voor ons.
2: Ja, zeker.
0: Dat was gisteren ook heel moeilijk hoor.
2: Ja, dat klopt ook. Ja,
0: oké. Okay.
2: Ja, je bent goed bijgepraat.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Nou, die van vandaag is op zich niet zo moeilijk, maar ik heb toch een beetje wat omleidingen gemaakt. Om hem toch een beetje moeilijk te maken.
0: Okay.
2: Het is nogal een bloederige toestand op dit feest.
3: Nou, Murder on the Dance
2: Floor. Oh, ja.
3: Sophie Alice Baxter.
2: Yes.
0: Lekker op.
2: 1-1.
3: 1-1.
0: Ja, we hebben 1-1 en daar hebben we nog op tijd over. Nou, die tijd krijg je van mij erbij zo meteen.
2: Dankjewel.
0: Ik heb nog één plaatje voor je. Ja, die komt bijna niet uitblijven als het gaat om zoeken. Zoeken naar hetgene wat je misschien nog steeds niet gevonden hebt. You too, I still haven't found what I'm looking for. Ellie, Jacob, Anneke, diverse andere kwamen daarmee. Veel plezier zometeen met Femke. En de rest van alles wat Radio Noord weer te bieden heeft de hele dag. En ik wens je een mooie dinsdag verder. Tot morgen vroeg 6 uur. Hoi.

0: Dank u wel. Goedemorgen verder. Fijne dag. Dag. Dag.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
15: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg. Met Anja.
16: Hi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
15: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaafsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
14: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
15: Familiefeest of tuinparty? deschaafsberg.nl.
17: Mooi, ik ben Via Buze. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
18: Radio Noord.
19: De Ochtenddooi.
20: Met Femke de Wallen.
21: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de Echt Ochtenddoor. Zometeen Lessons in Love. Dat wilde ik zeggen, maar eerst Sophie Ellis-Bextor. Dit is Murder on the Dance Floor.

spelen nog steeds. De mannen van Level 42. Lessons in Love hoorde je in de ochtend door op deze dinsdag 15 september. Fijn dat je luistert. Ik weet niet precies wat je allemaal aan het doen bent. Maar wij zijn hier bij Radio Noord de hele week bezig met een bijzondere week. Waar ik jou zo meteen wel eventjes bij nodig heb. Ik ga je er zo meer over vertellen.

week van Ede met heel veel aandacht voor Ede Staal. En dat heeft alles te maken met het feit dat het deze week 40 jaar geleden is dat Ede Staal op 44-jarige leeftijd overleed. En daar besteden we extra aandacht aan. Dat gaan we doen door jou eigenlijk op te vragen wat jouw drie meest favoriete liedjes van Ede Staal zijn. En als je daarover na hebt gedacht en bedacht hebt, nou, dit zijn mijn drie allermooiste Ede-liedjes, dan mag je even naar rtvnoord.nl/Ede Staal gaan en ze daar doorgeven. Dan verzamelen wij al die platen en uiteindelijk komt daar dan een top Ede Staal uit met de mooiste liedjes van Ede Staal in de volgorde die jij hebt bepaald. Je kan ook doorgeven waarom je dat liedje dan zo mooi vindt en ja, wat dat met je doet, zeg maar. Dus ga eventjes naar rtvnoord.nl/Ede Staal. Je mag ze ook nu naar mij toe appen. Ik ga dat dan niet invoeren, dat moet je wel echt zelf doen. Maar als je bijvoorbeeld wil dat zometeen een van jouw favoriete Ede Staal liedjes op Radio Noord te horen is, dan kan je ze nu appen 050-3188-288. En dan kan ik hem zometeen voor je draaien alvast. Kan je misschien andere mensen ook motiveren om die plaat misschien te kiezen. Je wordt als het ware een soort ambassadeur van dat liedje. Dus geef maar even door wat jouw absolute favoriete Ede Staal liedje is. En wie weet kan ik hem dan zo meteen voor jou gaan draaien. 050-3188-288. Je hoort hem dan zo meteen naar Wham! En Stella Lefty.

0: Wake Me Up Before You Go Go van Wham op Radio Noord. Het is bijna 20 minuten over 10. Ja, en het is een bijzondere week deze week bij Radio Noord. Want het is deze hele week de week van Ede Staal. En dat heeft alles te maken met het feit dat het deze week 40 jaar geleden is dat hij overleed op 44-jarige leeftijd. En dus hebben we bij Radio Noord deze week extra veel aandacht voor Ede Staal. En gaan we zaterdag eigenlijk een lijst maken met zijn allermooiste liedjes. Gekozen door jou. Je kunt namelijk je drie meest favoriete Ede-liedjes aan ons doorgeven via rtvnoord.nl/Edestaal. Dan kan je stemmen op drie liedjes. En je kan eventueel ook nog doorgeven waarom je dat zulke mooie liedjes vindt. En kan je ook nog aangeven dat je daar ook wel wat over wil vertellen. Dat deed Ineke ook. Ineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het inmiddels klaar met de car wash?
1: Ja, ik sta nu op de zuigplek, stofzuigplek, zo moet ik het zeggen.
0: Oh, gelukkig. Ja, want je stond in de wasstraat toen ik jou belde.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Hey, nu zie ik in mijn gegevens dat jij uit Rosmalen komt.
1: Ja, nou, ik kom er niet vandaan. Ik schud onder, maar ook
0: nu. Oh, je verbinding is een beetje wiebelig.
1: Oh, ja, dat komt, ik heb hem op de, CarPlay staan.
0: Ja, haal hem er anders maar heel even vanaf. Als je dat lukt hoor, gewoon eventjes aan je oor.
1: Ja, ik ben er heel goed in hoor.
0: Ah, goed. Gelukkig.
1: Moment, ik zal wel een motor afzetten.
0: Ja, doe dat maar even. Ja, dan kunnen we even goed kletsen.
1: Dat is zo beter.
0: Ja, dit is veel beter. Ja, hey Ineke. Jij hebt drie liedjes doorgegeven van Ede. En ik ben heel benieuwd waarom je besloot om te stemmen.
1: Ede heeft nog altijd een... Ja, als Groningse heeft Ede natuurlijk altijd nog een heel warm plekje in mijn hart.
0: Ja.
1: Ja, hij drukt uit wat mijn Gronings hart zegt.
0: En wat is dat dan precies? Wat zegt jouw hart?
1: Dat oergevoel van... als niet-Groninger kun je dat eigenlijk niet begrijpen. Gesproken weet ik wel wat ik moet zeggen, maar nou dus eventjes niet.
0: Nee, ik hoor het.
1: Maar hij zegt wat ik woorden voor heb.
0: Hij zegt wat jij, de verbinding wiebelt weer een beetje, maar hij zegt wat jij voelt en brengt dat gewoon op een hele mooie manier onder woorden.
1: Ja.
0: Hey, je hebt drie liedjes doorgegeven en ik heb er even eentje uitgekozen, als ik zo vrij mag zijn. En dat is Mien Toentje.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd waarom je voor die plaat ook hebt gekozen.
1: Als ik dat liedje hoor, dan zie ik mijn vader op zijn moestuin staan. En gestof van zijn kat. Want waar zijn kat was, was hij. En waar hij was, was de kat.
0: Oh.
1: En als mijn moeder zei van... Of als vader zei van... Ik heb eigenlijk weer een beetje water nodig op de tuin. Dan zei mijn moeder...
0: Ja, mooi. Nou, ik ga hem voor je draaien, Ineke. Ja, ik ga hem voor je draaien. En we gaan allemaal eventjes aan jouw vader denken op zijn moestuin. Succes nog in de wasstraat. En ik zou zeggen, zet de radio maar gauw weer aan. Want dan kan je zelf ook nog even luisteren.
1: Hey, hartstikke bedankt, hè.
0: Oké. Okay. Ede Staal. Ja, jij ook. Doeg, Ineke. Hoi, hoi. Ede Staal hoor je nu. En Mien Toentje.

0: Cliff Richard op Radio Noord en We Don't Talk Anymore. En Mien Toentje van Ede Staal in de week van Ede. Mocht jij nu ook een warm hart hebben voor de liedjes van Ede, ga dan even naar rtvnoord.nl/Ede Staal en geef jouw 3 favoriete liedjes van hem aan ons door. En dan maken we daar een hele mooie lijst van. En die gaan we zaterdagmiddag uitzenden hier op Radio Noord. Dus rtvnoord.nl/Ede Staal. Ondertussen is het ook een belangrijke dag vandaag in Nederland. Dat is vandaag Prinsjesdag. Zometeen hebben we het laatste nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, dat niet alleen. Ook meer over het treinverkeer dat stil ligt. En het laatste nieuws daarover.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?

0: reis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Het is bijna 11:02 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In een groot deel van het land ligt het treinverkeer van NS nog altijd stil. Zo rijden treinen vanuit Groningen richting Zwolle niet verder dan Assen. De storing is veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen aan het spoor vastgemaakt. Zojuist werd bekend dat een NS-trein vanmorgen ook materiaal dat op het spoor lag heeft geraakt. Het heeft geen direct gevaar opgeleverd voor de mensen in de trein. Door sabotage geeft het veiligheidssysteem aan dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. Veilig reizen is dan onmogelijk en seinen springen op rood. ProRail kan nog niet zeggen hoe lang het herstel zal duren. Het is vandaag Prinsjesdag, de start van het nieuwe politieke jaar en de dag dat het kabinet de financiële plannen bekend maakt. Bovendien spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. Daarin had hij de afgelopen 11 jaar steeds aandacht voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. Verslaggever Daniel Telen verwacht dat ook weer in deze troonrede.
8: Nou, het zou voornamelijk heel erg raar zijn als hij het toch niet doet, want de ellende in Groningen en alle problematiek is zeker nog niet voorbij. Iedere week worden mensen er weer mee geconfronteerd, of omdat de aarde beeft, omdat ze weer een scheur vinden, of omdat het versterkingstraject weer vertraging oploopt. Dus het zou mij persoonlijk verbazen als er dit jaar geen referentie aan Groningen en alle situatie en dingen die we daar meemaken zou zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit.
7: De troonrede wordt rond 1 uur uitgezonden. Op de Oostpolderweg tussen Spijk en Nooitgedacht is vanmorgen een automobilist uit de bocht gevlogen. Vermoedelijk zag de bestuurder de bocht over het hoofd, waarna die rechtdoor de sloot inreed. Beide inzittenden van de auto zijn door ambulancepersoneel nagekeken. En een berger haalt het voertuig uit de sloot. Bij een incident in Valthermond is gisteravond iemand overleden en een tweede persoon zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in de Kleine Turfstraat op 2 kilometer van de provinciegrens met Groningen. Rond 17:15 werd een persoon zwaar gewond in een sloot aangetroffen. Hulpverlening mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een tweede persoon lag zwaar gewond in een woning en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel.
6: Krijg je nog het weer van Harmo Boer?
9: Vandaag is de bewolking, maar in de loop van de dag komt er meer ruimte voor de zon. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 22 tot 24 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Vannacht wordt het weer droog met opklots in een minimum van 12 tot 15 graden. In Mun is de zon, maar de trek verspreid over de provincie ook buien, mogelijk met onweer. Met een motige tot vrij krachtige west-noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
6: Dankjewel, Harma. Zometeen dan maak je weer kans op het hele leuke dobbelspel in het Gronings Fiefgeliek. We gaan dobbelen. 3 getallen ga ik dobbelen. Daar komen 3 getallen uit. En als die 3 getallen dan in jouw telefoonnummer zitten, na de 06 uiteraard, dan mag je bellen met 050-3188-288. En dan maak je dus kans op dat hele leuke dobbelspel Fiefgeliek.
10: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
11: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaand.nl.

0: Kennemerland.com. De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
1: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
4: Voor

0: Ja, hij vindt het liedje eigenlijk zelf niet heel top. Hij erkent wel dat de blazerssectie echt fantastisch is. Wat ik ook alleen maar kan onderschrijven, want die is ook fantastisch. Maar hij zegt, ja, ik voelde me in die tijd dat ik deze plaat schreef niet heel erg mezelf. Dus ja, dit liedje is misschien ook niet helemaal mij. Maar ik snap wel dat mensen het mooi vinden. Nou ja, zijn eigen woorden. Phil Collins hoorde je en Sue Studio op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, we gaan weer dobbelen. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat jij je telefoonnummer goed in je koppie hebt. Want je maakt kans op dat hele leuke dobbelspel. Vief Geliek, het is eigenlijk gewoon het klassieke dobbelspel. Maar dan in het Grunnigs. Alles is in het Grunnigs. Ik zou je ook willen aanmoedigen om het in het Grunnigs te spelen. Dat zou ik dan persoonlijk wel weer heel leuk vinden. Ja, en het is heel simpel. Ik ga zo meteen met 3 dobbelstenen ga ik dobbelen. En we hebben een wildcard. De nummer 6 is namelijk een mooi. En dat cijfer mag ik zelf invullen. Dus dat kan een 0 zijn, dat kan een 6 zijn, dat kan een 7 zijn, dat kan een 8 zijn, dat kan een 9 zijn. 3 kansen om die cijfers te geven, want we kregen gisteren ook wat vragen van, ja, wat nou als je een 7, 8 of 9 in je telefoonnummer hebt of een 0, maak je dan ook kans? Ja, dan maak je ook kans. Maar misschien wel net iets minder dan die andere. Want ja, die 6 die gooi je gewoon eenmaal niet zo vaak. Tenminste, ik niet. Jij misschien wel, maar ik gooi niet zo vaak 6. Dus ik ga mijn best doen. Ik ga zo meteen dobbelen. 3 getallen komen eruit. Als die 3 getallen in jouw telefoonnummer zitten, na de 06 uiteraard, dan moet je meteen bellen met 050 318 828.

0: Wacht, heb ik jou dan aan de telefoon? En het klopt allemaal. En alle cijfers die kloppen. En nou ja, het is allemaal goed. Dan win jij dus dat hele leuke dobbelspel. Vief Geliek. Wist de kloofheur, want ik namelijk wel. Vief Geliek. Ik ga lekker dobbelen. Nou, hoppakee. Nou, ik heb slecht met nieuws voor mensen met een 0, een 6, een 7, 8 of 9 in telefoon. Dat is me namelijk weer niet gelukt om 6 te gooien. We hebben een 1, we hebben een 2 en we hebben een 3. En je mag nu bellen als deze getallen in jouw telefoonnummer zitten. Een 1, een 2 en een 3. Bellen mag dus nu 050-3188-288 om kans te maken op dat hele leuke dobbelspel. Eens even kijken hoor. Goedemorgen met wie?
1: Goedemorgen, met Jacques.
0: Dag Jacques, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hoor ik het goed dat jij in de auto zit?
1: Ja, klopt.
0: Kiekers en Mon, waar ben je, waar ga je heen?
1: Ik ben druk aan het werk.
0: Ah, wat doe je voor werk?
1: Ik ben chauffeur bij PostNL.
0: Ah, oké, okay, dus jij bezorgt de hele dag onze pakketjes.
1: Yes.
0: Ik vraag me dat altijd af, hè. Want ze zeggen dan, ja, geen stress, word bezorger. Maar je zit toch gewoon op tijd te rijden. Dus ik denk dan, ik zou daar heel onrustig van worden. Dat je steeds wel probeert om op tijd te komen.
1: Ik kan je één ding zeggen, je moet nooit druk gaan doen. Lekker rustig aan. Het is mooi weer nu, dus wat doe je nog meer?
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Het zonnetje komt er zelfs bij, zie ik nu.
1: Ja, precies.
0: Nou, geweldig. Hey Jacques, is het leuk werk?
1: Ja. Hartstop, lekker vrij beroep. Veel contact met de mensen.
0: Ja, want rij jij altijd dezelfde route?
1: Nee. Nee, niet altijd dezelfde route.
0: Maar een beetje hetzelfde gebied bedoel ik.
1: Ja, dat wel. Ja, dat klopt.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, leuk. Hey Jacques, ben je ook wat van de spelletjes?
1: Ja, zo af en toe, ja.
0: Ja, dus een avondje dobbelen op zijn Grunnigs, dat liekt hij wel wat.
1: Zit er altijd in, ja. Jazeker.
0: Hartstikke goed. Nou, ik ga eens eventjes controleren of het allemaal klopt. Ik zie een 2 inderdaad. En ik zie een 1. En ik zie ook een 3. Het is gewoon gelukt.
1: Ja. Yes.
0: Nou, dat betekent, Jacques, dat jij hem gewoon wint.
1: Dankjewel.
0: Leuk toch?
1: Ja, top.
0: Blijf even aan de lijn als het lukt met de bezorging. En dan gaan we zorgen dat het jouw kant op komt.
1: Hartstikke goed.
0: Oké, okay, vanmiddag natuurlijk weer kans. Dan in de middag door. En dan maak je weer kans op dat hele leuke spel. Vief Geliek.

0: Una Paloma Blanca hoor je op Radio Noord. En mocht je de tv aan hebben gehad, dan heb je even lekker kunnen bewegen. Zometeen dan gaan we ook een beweging doen. Namelijk die van je hand naar papier. Want oi, oi, oi, oi, oi. Je moet zometeen aan de bak bij Tel en Bel. Welke plaat het is, je hoort het zo na het nieuws van 11 uur.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beeld is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
15: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
17: Sunnetevel, jokason.nl, albino 60 Joorsunweer en Rollo.
18: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Radio Noord.
20: De Ochtenddooi.
21: Met Femke de Wallen.
0: Ja, maak je borst maar nat. We gaan zo meteen tellen en bellen. En het is een hele klus. Welke plaat het is, hoor je zo na Alex Warren en Volumia.

een en al gezelligheid in die plaat van Alex Warren. Passenger hoorde je op Radio Noord. Tel en bel. We gaan een plaat tellen, die hebben we al eens eerder geteld. Het is echt al een hele tijd geleden en ik kan me nog heel goed herinneren. Want ik had het toen fout gedaan. En ik kreeg na afloop best wel wat reacties ook van mensen die zeiden... ja, maar dit klopt niet, Femke, want je hebt het verkeerd geteld en dit is helemaal niet goed. Maar toen ging ik natellen en... had ik inderdaad gewoon de helft minder of zo dan het uiteindelijk was. Dus dat gaan we nu overdoen. En het is best wel een klus, want het woord wat we gaan tellen zit er best wel veel in. En ook snel achter elkaar, dus je moet ook nog eens een keer heel goed opletten. Ik heb het namelijk over deze plaat. Ha!

Ja, je voelt hem al aankomen. We gaan het woordje do tellen. En die zit er best wel veel in. Dus ik zou zeggen, pak pen en papier bij de hand. Er zit wel logica in. Dus als je één keer een refrein hebt gehad, dan kan je ervan uitgaan dat datzelfde aantal steeds terugkomt in dat refrein. Handige tip. Als je het weet en je hebt het goede antwoord aan mij doorgegeven, dan win jij vandaag de schoudertas, de RTV Noord schoudertas. We noemen hem ook wel liefkozend de fanny pack. Het is een heel leuk tasje, heuptasje, maar dan over je schouder. Kan van jou zijn als je me dus zometeen het goede antwoord geeft op de vraag: hoe vaak komt het woordje do voor in deze plaat van Roxette? Ik wens je ontzettend veel succes.

0: Ja, dat was best pittig. 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om kans te maken op die RTV Noord schoudertas, die fanny pack, hartstikke leuk ding. Gokje wagen mag ook als je dacht, nou dit ging wel heel snel. Nou ja, dan kan je gewoon een gokje wagen. Goedemorgen, met wie?
1: Hallo?
0: Hi!
1: Mag ik nog even gaan tellen wat ik had opgeschreven?
0: Ja, natuurlijk mag dat. Als iemand bij jou in de buurt even de radio zachter kan zetten, zou ook heel fijn zijn.
1: Jazeker.
0: Het waren er wel veel. Moet wel goed natuurlijk.
1: 46?
0: 46 zeg je.
1: Ja.
0: Nou, die reken ik goed.
1: Ja?
0: Ja. Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: Ja, dat betekent dat jij de fanny pack wint, de schoudertas. En ja, hij is voor jou. Ik lieg niet. Je klinkt heel verbaasd.
1: Ja, nou, ik dacht dat ik een pauze had.
0: Nee, het is goed. Nou, gefeliciteerd, je bent er stil van. Als je even aan de lijn blijft, dan ga ik zorgen dat het allemaal jouw kant op komt.
1: Oké, bedankt.
0: Oké, spreek ik je zo. Nou, ja, dat kan natuurlijk ook, dat je helemaal verbaasd bent. Morgen natuurlijk weer nieuwe ronde, nieuwe kans om kans te maken op die fanny pack. Maar voor nu is hij voor haar. Dit is Madonna.

0: Niall Horan en On The Loose op Radio Noord. Het is deze hele week de week van Ede Staal. En wij besteden er op meerdere manieren aandacht aan. In de eerste plaats kun jij stemmen voor de ultieme lijst met Ede-liedjes. Dat kun je doen door even naar rtvnoord.nl/Ede Staal te gaan. En jouw drie favoriete Ede Staal-liedjes door te geven. Daar maken wij dan een lijst van. En daar rolt dan de lijst met meest populaire Ede Staal-liedjes uit. Die gaan we zaterdagmiddag uitzenden hier op Radio Noord. En jij bepaalt dus die lijst. Dus ga naar rtvnoord.nl/Ede Staal en maak je keuze. En dan kunnen wij die lijst maken. We hebben ook een aantal ambassadeurs van liedjes van Ede. Onder andere bekende Groningers. En die vertellen dan eigenlijk welk liedje van Ede Staal hun favoriet is. Vandaag Erik Hulzeggen.
1: Hoi, mijn naam is Erik Hulzeggen. Een van mijn herinneringen aan Ede is dat ik u mis zal helpen om te verhuizen van Neerbeten naar Vaapsen. Ik ben er toen door een venster ingevallen en toen moest ik met een kont vol glas op de achterbank van de Mercedes van Ede, het Ede Midtown Noord, dokter de Weer in Schans reden en die heeft me de halve glas door de kont gepeuterd. Dat zal ik nooit vergeten. En mijn favoriete nummer, dat is De Nacht. Met de mooiste grunnige zin ooit. Een klok, dus een knitter in het matglas van mijn ding.
2: Het is vroeg nog in de meun en guster is al vlucht. De eerste fiets trapt door de stad, de eerste rocker kucht. De radio die kwedelt, ik hoor dat ik niks hoor. En door het gedien kropt het eerste licht, moet u wist er van deur. De nacht, die is nu eerlijk, of ligt het soms aan mij?

als oost de wind. Als ik die zuigen nog eens zuigen, toch nooit vind. Het is nog maar een poor leven, dan leek me meer nog zo ver. Wie lag door in ons steentje en nou is gewoon een bed.

Ik mok maar thee en ben alleen, ik zit in mezelf te proten. Een klok deed luid en knitter in het matglas van mijn deen. Kalt thee pot zich om op de kop en ik blijf aan gomos heen. De nacht deed is nu eerlijk of ligt het soms aan mij. Zo koud als toe bij mij best, zo lang, zonder die.

0: tvnoord.nl/Edestaal. Geef daar je drie favoriete liedjes van Edestaal door. En dan maken wij daar een hele mooie lijst van. Ondertussen is het bijna 11:30 geworden. Zometeen het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Een Tweede Kamerlid uit Groningen die vandaag haar eerste Prinsjesdag meemaakt.
2: Zoekt een relatie.
3: Perfectionistisch.
2: Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Het is bijna 11:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meerdere mensen zijn afgelopen zaterdagavond belaagd op de slotavond van de Lichtweek in Wedde. Volgens de organisatie zijn er mensen per ambulance afgevoerd nadat een groep van meer dan 10 personen zich had misdragen. Ook zijn er fietsen en auto's vernield en zijn er spullen gestolen. De politie vraagt getuigen zich te melden. Het is vandaag Prinsjesdag, de start van het nieuwe politieke jaar en de dag dat het kabinet zijn financiële plannen bekend maakt. Voor Edkin Armoet uit Groningen wordt het haar eerste Prinsjesdag als Tweede Kamerlid van het CDA. Ze is benieuwd of de koning in zijn troonrede voor het 12e jaar op rij aandacht besteedt aan de aardbevingsproblemen in Groningen.
12: Ik heb nog niet gezien wat zijn troonrede is. Ik denk wel in ieder geval wat belangrijk is dat ook het huidige kabinet de inzet in Groningen doorzet. Want wat je zegt klopt, er liggen nog heel veel uitdagingen in Groningen. Het herstel moet nog doorgaan, de versterking moet nog doorgaan. Er zijn nog genoeg mensen die in de ellende zitten. Dus dat blijft gewoon een hele belangrijke prioriteit. Ook voor mij, maar ik weet ook voor het kabinet.
1: De troonrede zal straks om 12:15 worden uitgesproken door de koning.

0: brand ontstaan tijdens werkzaamheden van een dakdekker. De brandweer heeft de situatie snel onder controle gekregen en de rook is inmiddels opgetrokken. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel, Fleur. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
2: Vanmiddag is de bewolkt, er is regelmatig zon en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 22 tot 24 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Vannacht op de meeste plek weer droog met opklaars en bewolking en een minimum van 12 tot 15 graden. In Bern is de zon, maar de trek verspreid over de provincie ook buien. Misschien wel met onweer en met een matige tot vrij krachtige west-noordwestelijke wind wordt 17 of 18 graden.
1: Dankjewel.
3: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Goedendag, Partycentrum de Schaapsberg met Anja.
5: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
4: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
3: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Jullie trouwdag op maat.
3: Deschaapsberg.nl.
6: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De boorindustrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De boorindustrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Hey! Waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Stones op Radio Noord op deze dinsdagochtend 15 september en Miss You.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, er is een nieuwe nummer 1 in de Noord 9. De Noord 9 is de hitlijst van Radio Noord met de 9 populairste platen van dit moment. Allemaal nieuwe muziek uit onze eigen provincie. En er is een nieuwe nummer 1. En die ga ik zo meteen voor je draaien. Hij was vrij snel, ging die de hoogte in deze plaat. En ja, het zal misschien geen verrassing zijn dat hij nu op 1 staat. Maar de plaat die op 1 stond, die heeft daar toch wel 6 keer gestaan. Dus ja, die was misschien wel een beetje op weg naar een record. Maar dat is helaas voor die artiest niet gelukt. Ik ga zo meteen vertellen welke artiesten het zijn. Maar eerst eventjes de nummer 3. Want die is deze week voor Simon Joan en Don't Leave.

deze man is al jaren bezig. Heeft heel veel gedaan. En hij staat op nummer 1 in de Noord 9. Dit is Erwin de Vries en Testosteronie.

0: Ik blijf dat geluid van die orgel altijd een beetje een gekke combinatie vinden met het liedje. Maar het werkt wel heel goed. Dire Straits en Walk of Life hoor je in de ochtend door op Radio Noord. Zometeen, dan is het alweer de hoogste tijd voor tussen de middag. Ja, ik denk dat het een druk programma gaat worden.
1: Ja, er gebeurt van alles in het land.
0: Nou.
1: Waar zullen we eens beginnen? Nou, ik vind het toch wel even belangrijk om te vermelden dat we zitten in de Week van Ede.
0: Ja.
1: En ik heb zo twee prachtige gasten. Ze zitten al klaar op de bank. Eén kennen we. Nou, we kennen ze allebei wel. Maar vooral Erik Hulzeggen, oud-collega, kennen we. Die heeft iets heel bijzonders meegenomen rondom Edestaal. Hij gaat zo meteen iets voordragen. Maar dat is niet van Erik, nee. Het is van Ede zelf.
0: Oh, wauw.
1: En we hebben Free Westerhof in de studio tegelijkertijd. En dat is wel, nou ja, ook een beetje pijnlijk, denk ik. Maar ook wel weer bijzonder. Hij heeft Ede nooit ontmoet. Heeft hem op een haar na nooit live gezien. Hij zou hem live zien, maar dat ging niet door. Vertelt hij dat straks, denk ik, ook wel even over. Maar hij heeft een prachtig archief van Ede. Met allemaal unieke zaken daarin. En daar neemt hij wat van mee. En om nou toch Free een beetje een steuntje in de rug te geven, wil ik graag in altijd wat anders, wil ik het hebben met mensen over de live optredens van Ede. Dus wie heeft Ede een keer live gezien? Of meerdere keren misschien. Wie zat daar in die zaal? Ik ben heel benieuwd hoe zo'n zaal reageerde. Wat,
0: ja,
1: wat diegene er zelf van vond. Hoe het was. Hoe Ede op het podium was. Want ik begrijp dat het nogal een zenuwpees was.
0: Oh ja.
1: Zeker vooraf. Maar wat zag je daar dan van terug op het podium? Dus hebben mensen Edestaal ooit live gezien? Bel dan tussen 12:30 en 1:00.
0: Oké.
1: Ja. Mooi. En boerenprotesten misschien wel.
0: Prinsjesdag.
1: Prinsjesdag, noem maar op. Dus genoeg reden om lekker de radio aan te houden.
0: Nou, ik zou zeggen, hou hem lekker op Noord. Dan word je bijgepraat. Morgen dan ben ik er weer rond een uur of 10. Heel graag tot dan. Voor nu nog een hele fijne middag. Maak er wat moois van. Dit zijn Jaap Rezema en Pommelien Thijs.

0: Wat dacht je van Japan?
1: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
0: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
1: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige Nijsvleur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Meerdere mensen zijn afgelopen zaterdagavond belaagd op de slotavond van de Lichtweek in Wedde. Volgens de organisatie zijn er mensen per ambulance afgevoerd nadat een groep van meer dan 10 personen zich had misdragen. En aan de sluiskade in Hoge Zand is vanmorgen brand ontstaan tijdens werkzaamheden van een dakdekker. De brandweer had de situatie snel onder controle. En de 70-jarige Tjeerd Palstra uit Onstwedde protesteert vandaag in Den Haag tegen de mogelijke komst van kerncentrales naar de Eemshaven. Meer hierover zometeen om 12:30.
8: Tot dan.
10: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
11: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
13: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
14: Voordeeluitjes.nl. Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Radio Noord.
16: Tussen de middag.
17: Met Nivino Geertsema.
8: Goedemiddag, de week van Ede Staal. Met twee studiogasten en met jou praat ik over Ede Staal.

0: Shepherd Geronimo op Radio Noord.
1: Man, wat een bouwel.
0: Ja, het is de week van Ede op Noord. Het is 40 jaar geleden dat Ede uit komen is. Maar ook via decennia later nog leeft Ede voort in heel veel grunnigers op een bijzondere manier ook. En daarom de halve week aandacht voor Edestaal. En een van de grootste Ede-kenners in Grun is Frey Westerhof uit Oosterhogebrug. Hij geeft zo met Bob Heidema lezing door de hele provincie. En heeft ook een uniek archief en met allerlei materiaal van Ede. Welkom, Frey.
2: Ja.
0: Mooi dat je bent.
2: Ja,
0: en naast Frey zit oud-collega Erik Hulzeggen.
3: Mooi.
0: Mooi, dat je Ede nog kind hebt. En meer als 40 podcast aflevering.
3: Vaanvattig, hè?
0: Vaanvattig, ja.
3: Zo hol als Ede worden is.
0: Nou, dus du bist ook een Ede-staalkenner. Wow. Wat dat betreft.
3: Ja,
0: Erik heeft wat bijzonders metgenomen. Door straks meer over. Mooi dat je buiten te binnen, jongens. In tegenstelling tot Erik, heeft u Ede nooit ontmoet of live zijn, Frey?
2: Nee.
0: En toch heeft Ede zo'n grote rol in die leven.
2: Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Ja, hoe is dat ontstaan? Hij zal in 86 zal hij bij ons in het wiekcentrum De Schakel zal hij optreden. Ja. En ach ja, daar word ik nooit touw als zoveel andere mensen. Maar helemaal niet zo dat ik toen al zo met Ede bezig was. Maar toen werd dat vrijkeur voor die werd er afgelopen. En ja, Ede was slim zaak, dus geen idee. Nee. Eigenlijk ben ik vanaf dat moment een beetje gewoon verzomen. Van nou ja, dat is toch maar een beetje opzak wat die man allemaal had. En ja, ik ben daar zo aan, als ik dan wat gewoon verzomen, wil ik ook alles hebben. Dus in de loop die jaren heb ik dus inderdaad heel wat verzomeld.
0: Rups je nooit genoeg?
2: Is dat nooit genoeg, ja? Ja.
0: Maar waarom is dat begonnen, Frey? Want oké, het optreden ging gebeuren. Ja, er zijn wel meer optredens. Ja, die night door gewoon. Ja, van allerlei artiesten. En ja, toch.
2: Ja, en toch. Nou ja, kijk, in wezen is het zo'n man die komt aan. Omdat het in je eigen omgeving is. Ach, dan gooi je er naar touw. Helemaal niet dat ik voor die titel zo'n enorme stoelman was. Maar dan weer je er toch naar touw omdat dit bier is. En nou, dat ging niet door, dus daar ben ik me er toch een beetje in gewoon verduipen. En toen kwam ik teksten tegen. Nou, daar werd ik keil van, zeg maar, op zien Grunners. Dat vond ik zo bijzonder en zo mooi. En ik ben een lightjes bij. Ja, en toen kwam ik dan Lothar pas achter, want die waren toen nog helemaal niet bekend. Maar de stukken wat die er toen wel waren, nou, dat vond ik zo mooi bedacht. Die teksten hadden het zo mooi bij elkaar aansluit. En ja, nou wat er dus later nog allemaal bij kwam, werd dat al allemaal mooier.
3: Je bent ook emotioneel fan, Frey.
2: Ja, dat was toevallig.
3: Toen ik ooit aan Noordman presenteerde, toen gingen we naar het geboortehuis van Ede in Waver over het station. En daar hebben Frey ook nuig. En dat was in de komer, een vuurkomer zeg maar, en er zat nog de ruimte van de Oberste.
2: Ja.
3: En Freddy kwam binnen en die zag de Oberste en ja, kost die nooit meer, dat wordt gewoon te schrijven.
2: Ja, ik heb wel wat troon, ja, dat klopt. Ja, dat was, ja.
0: Maar wat is dat in, wat is die emotie dan? Hoe komt dat?
2: Nou ja, ik afgelopen donker, ik had natuurlijk wel meerdere keren op radio en televisie gehoord dan. En dat mensen, als ze dan over Ede Stol beginnen te praten, dat er toch een bepaalde emotie loskomt.
0: Ja.
2: En nou ken ik alles, dus, maar nou nogal weer, als ik dingen tegenkom, dan denk ik misschien wel op de VNO. En dan raakt me dat echt.
0: Is het gezond?
2: Ik denk dat het best wel gezond is. Maar ja, dat is geen zaakje.
0: Nee.
3: Maar ik denk dat Frey, dat zeg ik wel eens voor, dat Frey meer wordt van de familie Staal dan de familie Zulf.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ja, ik denk ook dat het een beetje zo is, want ja, zo is dat lopen.
0: Ja.
2: Ik heb me door zo ontzettend in verduipt. En nog vind ik alle dagen kom ik dingen tegen dat ik zeg van, hè? Nog eens een keer weer luisteren. Hè? Is dat wel zo? Ah, heb je dat verzonnen?
0: Is het ook elke keer weer wat nice?
2: Nou, ik heb een paar maanden geleden een lezing gehad in Drijburg. En dan gooi ik altijd van de veun gewoon me door een beetje in verduipen. Dat ik denk van, nou, het Ede wat met Drijburg te mogen. Nou, een heleboel natuurlijk. Maar hij is in Nijstoort een zielwoont.
0: Ja.
2: En dat is een onderdeel van Drijburg. Dat is er vlakbij. Een loopje zwaak.
3: En in Neer Beerte, dat heet een andere kaas.
2: En hij Beerte, ja. Dus ik zag er wat op. En dan kom ik een liedje tegen. Toen pas. Van Hap en Leunie.
0: Hap en Leunie?
2: Nou, kom je op de norm. Dan denk ik, dat verzinnen uit. Maar dat, nou, die Grietje Jansen en waar die voorwaar dat keer verzinnen. Dus, en hij zong dan ook over die Hap en Leunie, dat die dus een cafetaria hadden in Drijburg. Nou, ik denk, maar door moet ik meer verduipen.
0: Ja.
2: Dus toen ben ik aan het zuigen. En dat het even duurt, voordat ik dus een kleindochter van aan de telefoon kreeg.
0: Ja.
2: Ja. En daar hebben Leunen nog leven.
0: Maar dat bedoel ik vrij. Heel veel mensen vinden Ede Stol prachtig.
2: Ja.
0: Geweldig, bijzonder.
2: Ja.
0: Maar doe bist degene die je ook echt belt. En,
2: ja.
0: Ja, hoe komt dat? Wat is dat dan?
2: Nou, omdat ik er meer van weten wil. Omdat ik dan denk van, dat verzint hij toch nooit?
0: Nee.
2: En helemaal omdat hij dus norm neemt. En dat had ik wel aan de plaatselijke mensen doorvroegd. Van, kennen jullie dat? Ja, die kennen we wel. Ja, waar ben je dan heen? Ja, ja, geen idee. Ja. Die, nou, dat zullen jullie nog beter weten en kennen weten als ik.
0: Ja.
2: Dus toen ben ik aan het zuigen gewoon en aan het bellen gewoon. En ja, nog heel veel telefoontjes kreeg ik een dochter naar de telefoon.
0: Ja. En dan is het bingo. Wat voor geval, Christin?
2: Nou, dan ben ik blij dat ik die mensen dus ook blij kan maken met een heel mooi latje. Die ze nooit gehoord hebben.
0: Nee. Nou zit Erik er misschien wat aan zin. Want Erik, doe ik eens de Ede als pa van kameroodje.
3: Toen ik bij mijn pa moe kwam, zeg maar. Toen was dat was in 1967 van het vorige eeuw. Ja. Maar als leutje babytje lag ik al bij de familie Staal in de box.
0: Ja.
3: En bij de jongens van Staal. En dat gaat 59 jaar terug.
0: En wat was die beeld van Ede? Was dat dan de artiest Ede of was het de pa van kameraadje?
3: Een pa van kameraadje. Dit was in de jaren 80 toen Ede dus opkwam. Toen woonde eerst in toen ik het was in de eerste een ziel. En dan loopt er in Neer Beerten, nou, daar was ik toch een beetje kind aan nieuws van. We zijn zomer op school, we zijn zomer in dezelfde klas met mijn kameraadje Jeroen. Een van de zes zoons van Ede. En hij kwam bij mij en ik bij hem. En regelmatig op Drijben, of op Neerstoten Ziel. En loopt hem dus Neer Beerten. Ja, dat was gewoon kameraadje, de voordeel van het kameraadje. En strenge voordeel, want hij was heel streng. Huh? Als hij bijvoorbeeld, dan gingen we nog in school, gingen we op stap, gingen we een biertje drinken en zo. En dan was het allemaal nu toes. En als het een 10 seconden later toes was, nou, dan was toes te klein, hoor. Dat was, dat was echt een heel strenge pa. En ja, ik had daar gewoon. En ik kwam ook wel eens toes en ik kwam wat eerder toes. Of we waren op die toes. En dan zaten een paar moe, die zaten Ede en Fikke, die zaten dan bij de oldkachel. En dan was Ede, die was een beetje aan het tingelen en zo. En dan een poppietje zo. En dan ging hij liedjes zingen en zo. Nou, dat vond ik wel gezellig. Maar ik kan nooit duren dat een soort grootheid al was. Nee. Lotte natuurlijk wel, maar ik denk wat mooi dat hij de paar van mijn kameraads, dat hij zo mooi muziek maakt. Maar ik had geen besef van, dat kwam eigenlijk pas Lotte. En dan begon eigenlijk ook zo'n met Suzoiden, zeg maar. Dat met Suzoiden, toen dat op de radio kwam. En dan zondagmorgen, en mijn pa die begon er nog te lusten. En toen ging ik er ook mee lusten natuurlijk.
0: Ja, want wat was dat precies?
3: Dat was onderdeel van Slapen Stil. En Slapen Stil, dat was, of Slopen Stil mag ik zeggen. En dat was, Simon Reker presenteerde dat. En ik geloof dat het om 8:30 was. En we hadden Ede door een onderdeel in. Ja, en was Suzoiden betrokken een beetje schommel, een beetje van alles wat. En dan kwamen we soms met een verroltje. Soms tingelde er wat op zijn piano en dan maakten we een tekstje bij. Maar Marcy zat er een verhaal in van hem.
0: Ja.
3: En voor mij ben dat ongeëvenaarde verhaal. Omdat hoe hij ze vertelt en die timing van zijn humor. Ja, dat is, daar ben ik wel echt jaloers op.
0: Hoor is het ook wat van Mit, daar komen we straks op. Nog even dat stukje dat Ede al zat te wachten in de komen bij de oldkachel. Dit soort dingen, Vrij, als dit heust, ben je dan ook jaloers?
2: Ja, waar moet je jaloers op wezen? Zo'n man die kom je maar zo naar weer tegen. En je probeert natuurlijk hier en door wel wat dingen te evenoren. Nou, ik zing dan zelf ook wel. Dus er ben ook wel wat latjes bij. Waar ik die ook zing. En ik heb ook wel een latje die ik dus in de Grunnerse Tol zing. Terwijl het van hoog Engels is.
0: Ja.
2: En nou, dat is dan leuk.
0: Ja, ja. We gaan er straks over verder praten. Maar eerst even naar Harma Boer. Want het weer gaat ook deur. Mooi, Harma.
1: Ja, mooi.
0: Mooi. Het is zonnig, hè?
1: Ja, het is nou mooi, ja. Ja, ja, ja. We kunnen nog even profiteren van misschien wel een zomerzwame dag. Want die temperaturen die gaan al behoorlijk snel oplopen. Dankzij de zuidelijke stroming rondom een... of eigenlijk tussen twee systemen en een legerdrukgebied. Voor de kust van Noorwegen, boven het midden van Europa ligt legerdruk. En met die zuidelijke stroming, dus die warme lucht. Maar ook enigszins van vochtig. Het is ook wel een beetje benaad. En dat betekent dat er ook alweer iets aan zit te komen wat de regen en buien op gaat leven. En ik wil niet zeggen dat dat nou gigantische hoeveelheid oplevert. Maar de komende dagen wordt het wel wisselvalliger en ook een stuk minder warm. De temperatuur dookt onder de 20 graden. En dat zou bedenken dat op dit moment al 22,5 graden is in Roodschaal. Met 2 uur de zon erbij. Start motige zuid-zuidwestenwind. In Slocht een dikke 22 graden. De barometer staat op 15 millibar. En in Winschoten inmiddels een beetje 24 graden met zon bewolken. Ja, en die wind die bloost ook stevig door. Daardoor is het ook wel te droog de warmte. Maar vanmiddag, er is dus zon, er is bewolken. In de loop van de middag komt er dan ook wel weer wat meer bewolken. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind was zo'n 23 graden zo in het noorden van de provincie tot de zomerse weer van 24 graden. Misschien nog wel een beetje erbij in het zuidoosten. Loten vanmiddag even om, waar de kans op een regen- of onweersbui groter. En vannacht op de meeste plek weer droog met opklaren en een minimum van 12 tot 15 graden. Men zon, maar ook buiten verspreid over de provincie. Lokaal levert daar ook onweer op. De wind zit in het westen tot noordwesten en brengt sub 10 of 18 graden. Maar dan draagt dezelfde temperatuur. Kans op een bui ook. Ook over het zou wat zon. Vrijdag de zon erbij. Maar de buitenkans is er nog niet aldaar uit. Een grootje of 18. En ook op Sotra nog net niet aldaar droog. Maar zoals nou liet op zondag wel. En de temperatuur gaat weer een beetje omhoog richting een graad of 20.
4: Dankjewel, Arma.
1: Jo.
4: Mooi. Er is een tijd van kom. En er is een tijd van gewoon.

Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van om. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestond. Verdien nu het leven voor de keus, verdien er voor te laat. Dein is blij dat zover is, en daar is baan. Ik mis den uit mijn bibi ben, het soort koor om je touw. En in mijn menselijkheid voel ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

0: Soms voel ik me gelukkig. Den hang ik aan mijn bestaan. Den zing ik met de vogels met. Den brood ik tegen de man. Den ben we met zijn baai. Ik zet alle klanten stil. En ik verheug me zo dan weer. Maar kwijt dat dat nou wil. Het geluk ligt soms zo aardig bij. Den meen ik dat er is. En in mijn eigen wiese huis. Den griep ik altijd. Er is een tijd van kom en ook een tijd van kom. En alles wat toe tussen ligt, tja, dat is mijn bestaan.
1: Applaus in de zaal in Veendam voor Ede Staal. Wat voor optreden was dit, Vrij?
2: Ja, wat voor optreden was dit? Of volgens mij een beetje meer. Ja, hij heeft natuurlijk niet zoveel optredens gehad. Dus die poor die hij had, dat is natuurlijk geweldig mooi opgenomen.
1: Ja. En, dat mocht het ook mythisch, hè?
2: Dat mocht het zeker mythisch, ja. En het was ook maar naar de bedoeling eigenlijk dat hij opgenomen zou worden. Maar ja, dat werd wel opgenomen. Dus gelukkig is er wat van bewoord gebleven.
1: Ja. En wat vuilste bij als dit
2: nou,
1: zo...
2: Nou, het is natuurlijk niks mooier dan dat je een lang iemand kan horen, maar dat je hem ook bizar kan. Ja, dus dat je hem ook zijn op het moment dat hij dus dat voordraagt of dat hij dat zingt.
1: Ja.
2: En dan zit er meer lichaamstol bij. En, nou, dat had er wel een beetje.
1: Ja, wat vind je van de lichaamstol? Beschrijven dus dit optreden, dit stukje.
2: Ja, door is het dan toch op de kuitvuur. Ja, kijk, ik zei het beeld nog zo weer terug. Hij was er heel, heel subtiel en heel mooi in. En Alain al het binnenkwam, ik zei, klokte hem op de piano. Ja, dat vertolt dan al een heleboel. Daar kun je zoveel kant meer op. Maar hij was natuurlijk stijfse zenuwachtig.
1: Ja.
2: En dat luidde niet zo bliek, maar hij was onvoorstelbaar zenuwachtig en hij vond het ook allemaal niet zo leuk.
1: Dus de zenuwen werden hem wegdrong met een klokje of zo?
2: Maar nou
1: zo
2: ja, zijn? Dat denk ik wel een beetje. Nee, van dat dan een echt klokje was. Maar
3: hij draaide wel 3 sigaretten voor het vier.
2: Oh. Ja. Dus hij wil niet graag optreden, maar hij wil toch wel graag aan de weg timmen.
1: Ja.
2: Er wordt heel veel gezegd van Ede was heel terughoudend en heel dit. Nou ja, dat is met die reclamespotjes zijn. Ik heb meerdere reclamespotjes van andere radiozenders die hij mocht heeft.
1: Ja.
2: Dus hij timmerde echt wel aan de weg van nou kijk eens wat ik mocht heb.
1: Nou is zo'n archief, hoe veel zit erin, hoe veel bestand?
2: Nou, al zijn roeg werk wat er dus, ja, nog zijn overlieden overbleven is, dat is dus door een aantal Cameroon is dat later dus op cd's zet. Ja, maar dat stond natuurlijk op bandrecorderbanden. Nou, en dat waren er ongeveer 30 cd's. En dan zal hij nou allemaal volstond hebben. Nee. Maar neem maar aan dat het zich uren muziek is.
1: Ja.
2: Dus en luister dat dan eens af. En het is natuurlijk een enorm rommeltje van alles erop genomen. Telefoongesprekken en ja, alles erop genomen. En hij veegde dat ook niet weer schoon. Nou, en goed door maar eens in zuiken dat je wat tegenkomt.
1: Nou is het zo wat bent nou. Een stukje voor Radio Noord en luisteren. Dit is dus roeg materiaal, zoals u dat noemt.
2: Ja, het zal dan wel een beetje al monteerd worden. Maar zeker dan dat het zo was dat het op de ploort kwam.
1: Een jingle van Ede Staal voor Radio Noord.
2: Ja.

0: Bijzonder, hè?
1: Ja, nou, zo heb ik ook aan van de Tros.
0: Oh,
1: ja.
0: Het is een overloper, zeg maar. Of was het gewoon wel betold? Bepold?
1: Ja. En Avro, AVRO.
0: Dit was een verduinmodel.
1: Daar heb je misschien wel een beetje in zijn achterhoofd gedacht. Hij natuurlijk dacht, als ik daar allemaal mok en ik stuur het naar Nortel. Ja, wel, wat kunnen ze dat gebruiken?
0: Ja.
1: Maar zover is het jammer genoeg niet komen.
0: Nou, is er ook wat met Pelleboer?
1: Ja.
0: De weerman van Noord. Ja. Vertel eens, wat is dat?
1: Nou, er ligt toch een link natuurlijk tussen die baren. Want Ede was veel te jong toen overleed. En dat was met Jan Pelleboer ook zo. Als ik het even in mijn hoofd waar was, Jan Pelleboer was 68. Dus ook veel te jong. En door de Ede stool toen is een lightje overmokt. Maar dat is ook jammer genoeg nu op plot komen.
0: Maar hoe is het?
1: Eigenlijk hoort wel kent.
0: Ja, want, ja, nou, laten we hem lusten.
2: Krijgen we regen of houden we droog, zal het vannacht gaan vriezen. Een dekentje minder of een dekentje meer, Jan Pelleboer komt nu met nieuws over het weer. Krijgen we storm of valt het nog mee, houden we droge voeten. Een dekentje minder of een dekentje meer, Jan Pelleboer komt nu met nieuws over het weer. Wordt het nou morgen net als vandaag, of brengt een frontje wat regen? Een dekentje minder of een dekentje meer, Jan Pelleboer komt nu met nieuws over het weer.
0: En dit is gewoon, ja, in het archief blijven, hier is nooit wat met Don.
1: Nee, nou, in zoverre, we hebben eens een keer van ons Koroze Sturm een optreden gehad in Eelde. En toen dacht ik ook, jongens, ik denk, dom moet ik wat met dit latje doen.
0: Ja.
1: En ik dus ook weer aan het bellen naar Suiken. Dus ik vroeg in dat bejoord toe, dus ik zeg, wat jullie ook worden, ja, zijn vrouw, hè, leeft die nog? Oh, die woont hier in het flat. Die deed een mooie uit. Dus ik nog een vrouw Pelleboer zou. En die was toen al behoorlijk op leeftijd.
0: Ja.
1: En nog hooghoud bij. Nou, die vond dat natuurlijk fantastisch, want die hadden natuurlijk nooit gehoord.
0: Nee.
1: Dus toen heb ik dat dus ook door, in dat bejoorduus heb ik dat laten horen en zijn. Nou, ook tijdens, dat was nog geen lezing, dat was gewoon een optreden van Oosterstuben. Maar ik laat dit dus ook bij elke lezing die ik dus doe, laat ik dus ook dit laatje, onder andere dit laatje horen.
0: Prachtig. Over bijzondere dingen gesproken, Erik. Ja, het zus ooit op zondag meuk. Doe eerst wat met nou. Een stuk papier, dat is een bijzonder.
3: Even omhoog holen.
0: Ja, maar wat is dat precies? Dat,
3: nou ja, dit is de allerlaatste zuzoorn die Ede mocht het. Maar dit is nu goed zo. Want het was in de tijd dat Ede heel slim ziek was. En zijn stem, die werd ook aantast. En Ede klonk nooit meer als Ede. En op een gegeven moment had het nog wel mocht. En toen had het opstuurd, dan op zaterdag gestuurd en had hij op naar Noord. En toen hebben. Nou, ik weet niet precies hoe dat gewoon is, maar nou ja, als ik het denk dat gewoon is dat Henk Bindijk hem soms met Simon Reker, die hebben besloten om dat nooit uit te zenden. Maar ik heb van Simon, Simon die kon ik altijd gauw hoog op met Ede, heb ik het script, zeg maar, de tekst van dat laatste seizoen dat nooit uitzonden is, want hij heeft in totaal 24 maanden als ik het gehouden heb. En de 24e, ja, die heb ik hier. Maar deze is nooit goed zo.
0: Nee.
3: En dat is ook wel heel bijzonder, want het eerste stukje van de keer naar shine op camera. Maar het eerste stukje van de tekst is typed. En het laatste stukje had er nog handschreven. En toen was het dus al heel slim, zei ik. En Nijlang toen is ook overleden. Maar dat stukje wat met handschreven is, dat hebben Simon en ik, nou ja, met ons boys hebben we dat proberen te ontletteren, om het zo maar te zeggen. Want het was heel slecht te lezen. Want een handschrift, al verder dan voor, een handschrift werd ook steeds slechter.
1: Ja.
3: En we hebben wel proberen te ontletteren. En ik denk dat oorlog lukt is. En dus dat is wel een heel bijzonder ding. En het gaat over Flip Buurmeijer ook. Flip Buurmeijer, dat was een Tweede Kamerlid van PvdA. Die was ook een van de eerste voorzitters van de parlementaire enquête. Het ging over het sociale zekerheidsstelsel. En Flip, die kwam onlangs. En Ede, die woont zoeken in zijn jeugd in Lens. En ze waren naar kamerootjes. En ze ging jorenlaag, ging zij met de buiten naar school. En later naar de school, de HBS in Wavem. En Ede, die wil Ableest. En toen kwam geen Flip Buurmeijer, die ging bij de PvdA-bijeenkomst in de Esburg in Scheemde. En Ede woonde toen in Vaaps. En die town noorden die bijeenkomst ingaan. En hij had ook niks gezegd, maar hij is in het publiek gewoon zitten, zeg maar. En toen gaf Flip Buurmeijer, die gaf door een soort van lezing. En hij zag Flip, die zag hem. En dat was verrek door die reden. Dat is ook wel heel bijzonder, ja. En door had hij dus een verhaal over geschreven.
0: En nou de talken aan die Erik.
3: Ja, ik zal nooit het hele verhaal...
0: Een fragmentje.
3: Maar een fragmentje. Ja.
0: Met de muziek, hè, dus...
3: Ja.
1: Suzanne op zijn nummer.
3: Wie woont een vrouwger in Zulderdorp, op Togeland. En we hebben vijf jaar lang zon met een koppeltje streekgenoten elke dag 18 kilometer in en 18 kilometer terug naar de HBS in Wapenfietst. Dat was in de jaren 50, toen de maan naar Deins nog het hoge land stoof en conductrices op bussen nog filmsterren waren. We gingen trouwens alleen nog met de bus als het rauw en rauwkool was. Haast nooit. Bij haastdag hadden we soms geluk. Dan reden van die dikke vrachtwagens met stro en vlas. Daar ging dan nooit harder als 40 of 50 kilometer in het uur. En voor ons was het mooiste als we ons dan lid lieten trekken door zo'n auto. Chauffeur had manjes niks in de horen. Ik denk dat mijn schouwgenoot dat vergeten is. Maar als het waait, zullen dat in het Hoog-Hollands nemen. Het oneigenlijk gebruik van het vrachtvervoer. Afijn, ik deed hij op naar het zou. En ik zag hem nou dat er heel weer terug. Niks verandert, man.
0: Mooi. Ja.
1: Ja.
0: Dankjewel, Erik. We gaan zo in Altijd Wat Anders gaan we het uitgebreid over Ede Staal hebben. En ja, ik probeer jou de ogen niet uit te steken, Vreem. Maar ik wil graag mensen die ooit hem wel live hebben gezien... die wil ik graag zometeen horen op de radio. Dus 050-3188-288. Heb jij Ede Staal een keer live gezien bij een van de spaarzame...

0: 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Ietsje uitgelopen. Sorry mensen, 3:30 Noordnieuws, Fleur, mooi.
8: Hoi, goedemiddag. Hans Hatenboer keert terug bij FC Groningen. Dat melden meerdere media. De vleugelverdediger moet nog wel medisch gekeurd worden. De 13-voudige international zal daarna voor één seizoen tekenen. De 32-jarige Groninger, geboren in Beerta, debuteerde in 2013 bij de FC. In 2015 won hij de KNVB-beker met de trots van het Noorden. Zijn laatste club was het Franse Stade Rennes. Daar werd zijn contract niet verlengd. Groningen is vandaag vertegenwoordigd in het protestvak tijdens Prinsjesdag in Den Haag. De 70-jarige Tjeerd Paulstra uit Onstwedde strijdt daar tegen de mogelijke komst van kerncentrales naar de Eemshaven en de opslag van kernafval in onze provincie. Paulstra hoort bij actiegroep Verenigd Front Kern Gezond. Hij is verontwaardigd over de plannen van de overheid.
9: We halen eerst voor 469 miljard gas weg en dan krijg je als dank afval terug. Dat lijkt op het afvalputje van Nederland, dat wij dat worden. Wij zijn daar helemaal fel op tegen, dus protesteren. Al 2,5 jaar zijn we al bezig.
8: Op zondag 15 november zal deze actiegroep ook op de Grote Markt in stad staan met een demonstratie. Het treinverkeer van Groningen naar Zwolle is inmiddels weer hervat. Door sabotage van het spoor vanmorgen was het treinverkeer ontregeld. De treinen van de NS reden niet verder dan Assen. De treinen van Arriva hebben niet stilgelegen. Op het station van Groningen was het rustig, maar de meeste mensen konden gewoon op hun bestemming komen. De problemen ontstonden doordat in Midden-Nederland op meerdere plekken buizen aan het spoor waren vastgemaakt. Op de Oostpolderweg tussen Spijk en Nooitgedacht is vanmorgen een automobilist uit de bocht gevlogen. Vermoedelijk zag de bestuurder de bocht over het hoofd, waarna die rechtdoor de sloot inreed. Beide inzittenden van de auto zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Een berger haalt het voertuig uit de sloot. En meerdere mensen zijn afgelopen zaterdagavond belaagd op de slotavond van de Lichtweek in Wedde. Volgens de organisatie zijn er mensen per ambulance afgevoerd nadat een groep van meer dan 10 personen zich had misdragen. Ook zijn er fietsen en auto's vernield en zijn er spullen gestolen. De politie vraagt getuigen zich te melden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
10: Vanmiddag is de bewolkt, er is regelmatig zon en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 22 tot 24 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Vannacht op de meeste plek weer droog met opklaars en bewolking en een minimum van 12 tot 15 graden. In Bern is de zon, maar de trekt verspreid over de provincie ook buien, misschien wel met onweer. En met een matige tot vrij krachtige west-noordwestelijke wind wordt 17 of 18 graden.
7: 12:30 is het tijd voor Altijd Wat Anders. 050-3188-288. Altijd Wat Anders staat ook in het teken van Ede Staal. En vandaag in het bijzonder de vraag: wie heeft Ede Staal wel eens live zien optreden? Het waren er niet veel. Frey zei het net al, maar er zijn op

0: optredens geweest, waar mensen bij zijn geweest. En ik hoop dat je daarover wil vertellen. Als je daarbij bent geweest, 050-3188-288.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Bouw- of metaalproject?
4: Staal Digitaal.
3: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
6: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
0: ...050-3188-288. Altijd wat anders over Edestaal. En in dit geval over het live zien van Edestaal. Ja, Frey, jij zei het net kort al. Het is jou helaas nooit gelukt. Om wat voor optreden zou dat nou gaan, waar je heen zou gaan?
8: Ja, eerlijk gezegd zou me dat naar zoveel mogen. Als maar Ede is natuurlijk, maar ja, daar heb ik helaas nooit met mocht.
0: Nee.
8: Het is want... ook voor die tien eigenlijk precies voor hij toen stond, maar... Dat kwam allemaal nooit hier.
0: Ja. Houduur was een koortje. Dat heb ik ook al even benaderd.
8: Geen idee. Zal misschien een tijd nou, vier gulden.
0: Vier gulden?
8: Gulden tiet.
0: Ja.
8: Ja, ik wou er nooit.
0: En dat zol in de schakelwezen.
8: Ja.
0: Oosterhogebrug.
8: Ja.
0: Ja, toen was er al op zijn top, zeg maar. Hè?
8: Ja, toen was, ja. Ja. Dat was echt ook denk ik de heer, maar dat was in 86. Dus zeg maar, ja, vrij keur denk ik voordat hij overleden is.
0: Ja. Ja. Hoeveel optredens het Ede in totaal geven? Weet we dat eerlijk?
9: Nou, in de Moldenberg word ik, in Veendam word ik. Maar hij had ook wel nog wat leutjere optreden gegeven. Zelfs ik weet wat ik... Nou, zo weet zeg maar dat de laatste optreden was... bij Café van der Paard in Verwolde, ja. Bij Akkie. En dat was bij de bootclub van Eems-Robben. Nou, ik word niet precies, maar de bootjes die lagen op Neerstoten-Ziel. En dan hebben ze Ede... Dan was ook al zo ik... Toen hebben ze hem slim, nou ja, toen hebben ze hem familie Cooper die hem toen overholt om toch nog te komen. En toen, Akkie had dat ook wel verteld. En toen zat hij in de keuken en dan was er zo'n zooltje bij Café van de Paard. En toen trad Ede dan op. En voor zover ik weet, is dat het laatste optreden van hem West.
0: Nou, ik ben heel benieuwd naar mensen die bijvoorbeeld bij dat optreden zijn geweest. Dat is helemaal bijzonder. 050-3188-288. Jullie blijven er lekker bij zitten, mannen. Break in wanneer je wil. Een soort tafelheer ben je. Maar ik ben benieuwd of jullie nu durven in te breken. Want ik heb aan de lijn de heer Nienhuis te Usquert.
10: Man. Ja, ja, klopt.
0: Jobke Nienhuis. Goeiedag.
10: Ja, mooi.
0: We hebben afgesproken geen jute, zeg maar, doe. Dus
10: ja,
0: dan was je dat, Jaap. De Western Folk Midmox live, hè? Vertel eens, Jaap, hoe ging dat?
10: Nou, er is ooit een programma geweest, toen ging Noord in Drenthe, die was aangehaald en die bent er ook gaan houden. En toen is een programma mocht voor alle schouwburgen in Drenthe en in hun badje op het peert van Omeloek. Ja. En Duo Kars deed er aan mee en er was een schriefster deed er aan mee en die mocht dus karsmokmuziek en wie aan de zaal erbij. En ja, ik had toen een keer uur dacht ik in Veendam, maar goed, wie kwam ik aan dat tegen en waarom? Ik ben lijkt een hardstokker smoker, maar in een sigaartje past daar gewoon bij. En Ede was de echte smoker. En dan, ja, nu moest in zo'n kruid komen, moesten we ons dus een beetje voorbereiden op zo'n uitvoering. En dat was dus in de Klinker, in de Muzewaal. En ja, we hebben zo'n 6 schouwburen hebben we dus gehad. Dus ik zat bij Ede middelbaar in komen, wat daar eerst naar winnen wil. We spoken allebei, het was een blauwe rook. Hij past er maar door. En daardoor, zo pas hoorde ik dat hij dus inderdaad. dood zenuwachtig was. En dat was ook zo. Ik zei, man, wordt er niet zo dik. Er was een pianoman die geweldig begeleid. Er was een lessenauteur die stond voor de teksten van tijd. En dat ken ik niet gewoon. Ik mag een verhaal vertellen, hoe kort mijn stoop verhaal van mijn vader. Ja. Ik heb gewoon stoelen. Hij doet, ja, zei, dat zou wel, maar dit, als dat misgaat. En je weet het maar nooit. Hij was echt een beetje van slag. Maar als dat dan op de toneel stond, en er stond achter je lessenhoor, lijnhaand, aan de lessenhoor is je linkerhand, die gaf je aan de melodie van de muziek. En hij had een aparte beweging, ik zou hem nog stonden of zo. En daardoor, dus een keer of vier, zes, heb ik wat lachen tot ons optreden in een kommetje, in een kruidkommetje bij de Schouwburg, waar net voor rond was, en wat in de kortste keer een blauwe rook was.
0: En betekent dit dan ook, Jaap, dat toen een beetje de mental coach was op dat soort
10: Ik was nog niet wel meer met was. Die pianist heb ik al genoemd. Maar die zijn al middels baard van elk. Die omzalen, die rookbouw. Nou, daar heb ik geen spier last van. Nog steeds niet. En ik kon dat bij steken. Maar er waren genoeg die met hem optrekken. Want hij smokte. Punt.
0: Dat
10: kon allemaal nog in die tijd.
0: En was dat voor de zenuwen, dat sigaretje?
10: Nee, dat was zo'n gewoon. Ik heb het idee dat hij een echte, een deur gewend dat de smoker was. En zeker met een optreden. Kleine serie door aan, dat echt gewoon. Het was blauw van rood, maar ja, kom maar. Dat was niet anders. Maar ik heb een verschillende kistje. Man, moet je dan net zo dik? Als je er staat er wat. En die stem is geweldig. Ja, maar die kan toch zomaar bereiken. Ik zeg, man, dat valt een beetje meer. Die deur gerookte stem is er een keer. Mooi moet je dik om, maar hij mocht zich wel een beetje. En als er stond. Dat is wel een modelvuller, was een knap zenuwachtig.
0: Dus dan begonnen te zingen en dan was dat direct weg, de zenuwen, dat gevoel?
10: Ja, ik heb hem dus mij al niet kennen zijn, van ik ben me ook begin aan het voorbereiden, maar ik moest een spook voorover vertellen en die moest ik dan een keer doorlezen. Dus ik moet eerlijk toegeven dat ik hem als op toneel mij zag, want ik zat onder blauwer in zo'n route voor de artiesten te namen. Dus en dan, maar ik nou met jullie wat ik heb, maar niet voor achter hem aan. Ik heb maar een keer van de coalition keken, dat ging perfect, niks meer mis.
0: En hoe reageerde het publiek op dat moment?
10: Geweldig, als hij daar stond en een vrouw die gewoon in de zool, dat er wat apart ging gebeuren. En als hij dan zong, ik dacht, drie lakjes zo, drie of vijf. En welke dat waren, maar ook schuldig blieben. Maar als hij keek naar de pianist en die had de leiding. Ik ben enorm van die pianist.
9: Henk Benbo, geweldige pianist, geweldige muzikant.
10: Ja, klopt, en middenbaan was het span. En als je door nog keek en nog luisterde, dan was je duik onder de indruk, echt ook. Ja.
0: En op dat moment, Jaap, had je dan ook dat gevoel van dit is bijzonder? Hier hebben we het 40 jaar later nog over.
10: Nee, toen nee, moeilijk, hij was in opkomst aan, want net als zo pas al gezegd is, hij had maar een paar keer optreden. En daar heb ik er mazzel van gehad dat ik een keer of zes, ik zat hier onder de blauwer of een kommetje daarachter. Dus ik heb een paar keer over de coulissen gekeken hoe dat dus ging. Maar ik was ook beetje met mezelf bezig, met mijn schoolverhaal, dat hij gewoon een keer ver wegzakte was op een nacht, want ik kon er niets meer aan. Dus hij, in wezen had ik zenuwachtig, goedkoop. Als hij, van nou ja, gewoon steun aan alle kanten, goeie pianist, tekst voor je neus, wat wil je nog meer?
0: Bedankt Jaap.
10: Kloor.
0: Hoi. Jaap Nienhuizen was dat. Die heeft hem dus 6 keer zelfs meegemaakt. Dat is helemaal uniek. Jan Kramer in Slochteren. Mooi Jan.
11: Ja, mooi Nino.
0: Mooi. Wat
11: ik heb...
0: Ja, vertel.
11: Ja. Ik heb hem nooit live optreden zijn als muzikant, zeg maar, als zanger, maar ik heb hem live als mens metmogen op als Engels leraar op de LCS in Inschoten.
0: Oh, ja. Nou, dat was ook soms een soort live optreden, begreep ik van gisteren al, want soms pakte de piano erbij, hè?
11: Ja, maar dat niet alleen, maar die ging in de klaslok komen en er was er een blauw van rook. En een oude man die met de proor, die begon over een onderwerp met een auto of zo, of dit of dat. En ik kon die aan een lesuurtje van 50 minuten. En dat was zo, dan de 40 minuten met zijn proor over die auto. En dan zei je nooit van rechts, zei je, we moeten ook van Engels doen. Dan hebben we nog 10 minuten, wie van haar stikken blies.
0: maar Jan, Ede liet zich dus een beetje meeslepen ook door jullie. Jullie gooiden er gewoon wat in en dan ging hij daar gewoon over verder praten.
11: Ja, wie wisten dat precies al. En dan voor lezen en dan zeiden we, ja, nou, wie mag nog even meer aan de proef met dit of dat. En hij kon er ook geweldig mooi over vertellen. We zaten echt goud te luisteren. En ja, net als ik zeg, en dan zei je nooit verrekt, zei je nog 10 minuten les. Maar wie waren alleen blij, dus we kregen geen Engels, nog 10 minuten. En dat was Ederstaal ook.
0: Ja, maar Jan
11: is... En net als Job ook al zei, die kwam klaar binnen, daar was er gewoon blauw van rook, of zo wat, niks aan.
0: Nee. Maar het zou toch niet zo zijn, Jan, dat jullie meer van auto's weten dan van het Engels?
11: Nee, maar hij kon er fantastisch over vertellen.
0: Ja, ja.
11: Dat was ook Ederstaal.
0: Nou, zei Erik net, van het was een strenge pa. Maar als je dit zo hoort, als docent is het weer liek te daans. Ja. Of was hij ook wel eens streng?
11: Hij was ook wel eens streng, maar dit was ook wel eens mooi. Ja, daar zijn we, nou, hij is vroeg. Wie mag nou leren? Dat kreeg wel les.
0: Ja.
11: Maar we houden op den duur was zo van, we hadden een mooi aan de proor en die waren mooi van Engels lezen of.
0: Ja, mooi.
11: Zo ging het. Ja, dus, het was een geweldige tijd.
9: Maar ook nog wat mooi te vertellen is dat Ede, die had ook altijd op met de minder bedeelde leerling. Dus hij telt iets toer aan op school. En ging Ede ze helpen. En,
11: ja, dat klopt. Ja, bijles.
9: Ja,
11: bijles
9: precies.
11: Ook. Ja. Dat klopt.
9: En hij had sowieso wel wat met minder bedeelden. Want op de LTS, hij had tante Greta, dat was de schoonmaakster. En je had ook meneer Oei. Kist hij nog herinneren, Jan?
11: Ja, zeker.
9: Meneer Oei. Nou, meneer Oei, die was een Indonesisch mannetje, leutje mannetje. En ik denk dat ook wel voor mijn pers weer. En daar kwam ook al die bij Ede thuis. En tante Greta, die had ook nooit te brui. Die woonde in de Tachmanloon. En die kwam ook, toen ging ook regelmatig op bezuiken. Maar die kwam ook regelmatig op boerderij in Beerte. Maar Ede, die had altijd een groot hart voor mensen die een beetje stoelder aan in het leven.
11: Dat klopt. Ook voor de leerling in de klas. Die werd, daar teruggetrokken waren. Die trokken had hij nog uren zou.
9: Ja, klopt.
11: Ja, ja, dat deed je. Ja, zo was ook. Geweldig mens.
0: Bedankt, Jan. Mooie
11: herinneringen. Oké, Nivino. Ja, absoluut.
0: Mooi. Jan Kramer uit Slochteren. Ja, hij heeft Ede dus nooit live gezien. Dat is wel een beetje hopelijk de insteek van deze Altijd Wat Anders. Dus als je Ede een keer live hebt zien optreden, 050-3188-288. Ik ben heel benieuwd. Jaap, die nam ons wel een beetje mee die zaal in. En misschien dat Anneke Nieborg uit Kantens dat ook wel doet. Mooi, Anneke.
12: Hallo, Nivino. Ja, ik heb hem live optreden in Veendam. Dat was ook in het 80 jaar mijn dorpsgenoten Treintje. Het was onvergetelijk hoe hij de toneel opkwam. Het was ineens stil. Het was net alsof er een of andere sfeer in de zaal kwam. En daar stond hij met zijn colbertje en zijn witte poelie, zo noemen we dat, met zijn rolkraag. En daar begon hij helemaal zonder poespas of dit of dat. Ja. En toen zei hij ook nog een gegeven moment, ja, ik moet boeken nog helemaal leren, want ik kom dat ik in Grunningen ben.
13: Is dat een plotje?
12: Maar mooie liedjes zong hij inderdaad, mijn zoontje en nog wat meerdere liedjes. We hebben begeleid door een pianist, als dat ging Douma, ik weet niet hoe die jonge fans ook toen heette.
9: Henk Bemboom.
12: Oh, die, ja.
9: Ja, maar dat was ook wel eens anders, maar het mooiste was Henk Bemboom.
12: En Wieners van der Laan, die presenteerde het programma, Wieners. Stamtoffel. En die zei op het eind van de legendarische woorden van... Wat een pantertje, hè? Ik weet nooit meer dat Wieners van der Laan dat zo zei.
0: En trek wel, zei je dat? Trek die, Anneke?
12: Nee, het publiek.
0: Oh, oké.
12: Okay. Hij werd nog een compliment naar Ede.
0: Ja.
12: In zijn bewoording van wat een pantertje. En dat was zeker een windschoter uitdrukking, weet ik veel.
0: Oké. Okay. Ja, Erik zegt ja en dan geloof ik hem, maar dat is een echte windschoter. Wat een pantertje.
12: Pantertje, ja.
0: Oh,
9: pantertje.
0: Ik verstond.
9: Ja, van het beest.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ja,
9: Leutje panter.
0: Ja. Oh. Ja. Ik ken hem ook, die uitdrukking, maar dan op een hele andere manier, Anneke.
12: Oh ja?
0: Maar
12: goed,
0: daar hebben we het wel een andere keer over.
12: Ja, zo is.
0: Anneke, en op wat voor manier... Want kijk, ik zit me even voor te stellen. Hè. Nu heb je natuurlijk... Je hebt optredens van artiesten. Vaak zijn dat van die sterren, weet je. En dan gaat het nog niet eens om de muziek, maar het gaat om... Is die een beetje knap? Kan die een beetje dansen? Snap je wat ik bedoel? Hoe zat jij daar dan?
12: Ik kijk er met verbazing van en ook met afkeer. Zoals ook met die mensen die... als ik nou eenmaal voor het Songfestival heb. Ik denk, het is één circusspektakel. Het is helemaal lawaai en alles lawaai. En ik vind daar niks meer aan. Ik bedoel...
0: Maar waarom was jij daar?
12: Ja, tegenwoordig heb je allemaal die Nederlandstalige zangers en zo. Ja. En die van Cheerio. Hoe heet die man
0: ook? Ja, Cheerio.
12: Ja, die vind ik leuk. Dat vind ik heel leuk. ook wel best vrolijk van.
0: Ja, maar jij zat daar in die zaal. Was dat omdat jij zijn muziek gewoon mooi vond? Of vond je een knappe kerel? Wilde je hem wel eens...
12: Nee. Ik heb hem ooit voor de allereerste keer... Ik stond in de keuken. Ik weet waar ik naar stond. En toen zei Engbert Grun voor mij. En toen kwam hij. En toen zei ik van... die man wordt vast heel beroemd. Ik kreeg daar toen al kippenvel van toen ik hem voor het eerst op de radio hoorde.
8: Ja, zijn de blik.
12: Ja.
0: Ja. Hoe kijk je daar nu dan op terug? Want we zijn 40 jaar later, Anneke, of zelfs iets meer. Hij is al mythischer geworden. Misschien ook wel doordat hij zo vroeg is overleden. Hoe kijk je daar nu op terug, dat je daar geweest bent?
12: Nou, mensen zeggen wel vaak aan de Nederlandse Jacques Brel. Maar dat vind ik nog steeds. En ik denk dat hij ook altijd wel zo in onze gedachten allemaal blijft. In onze Groninger cultuurgedachten, laat ik zo zeggen. Zonder poespas en flauwekul. Maar wel teksten die ons allemaal raakten en nog.
0: Ja. Dankjewel, Anneke.
12: Goed zo. Hoi. Tot dan.
0: Hoi.
12: Hoi.
0: Gerta in Hoge Zand. Mooi, Gerta.
13: Mooi.
0: Mooi. Ben jij er een keer bij geweest?
13: Ja, ik ben erbij geweest. En ik had, denk ik, in 1983... Mijn moeder had dan een gedicht geschreven. Ik denk het meermaal dialectmond schrijverswedstrijd. En die was uitnodigd in Nobrouw. In het dorpshuis om... er was een middag van. En toen ging Ede Stolp optreden. Ik was toen nog op een leeftijd dat ik hem nooit echt kon, hoor.
0: Mm-hmm.
13: En mijn pa leefde ook dan van die is een 88 overleden. Nou, twee jaar eerder Ede. En ik weet nog dat mijn pa zei van... Hij had altijd een borrel op de piano stond. Hij is al zenuwachtig.
0: Ja, ja.
13: En dat kost ook zo in aan zijn handen. Dat kneepte dan ook meer. Die bewogen ook allemaal. En ik weet dat mijn ouders, die vonden dat... mijn pa was erbij, mijn moe. Mijn moe, omdat ze dat wonen had. En ik ging dan ook mee. Maar ik weet dat mijn ouders dan al helemaal gek van Ede Stolp waren.
0: Ja.
13: En... Maar ik kan nog nooit, hoor. Dat, nee. Ik kon hem dan nog allemaal niet zo houden. Ik was, denk ik, rond 20 of zo. Maar ik weet het nog wel, dat we door waren. En dat Ede door optreden had. En ook... Dat ik wel dacht van mijn ouders, nou is dat een beetje overdreven, Ede Stolp. Maar ja, later ben, dan ben ik zijn muziek natuurlijk ook gewoon waarderen. En ja, het is nou een fenomeen, het is nou een begrip.
0: En Gerta, is het muziek voor oudere mensen? Kun je dat zo zeggen?
13: Dat wordt het nooit. Omdat toen ik jong was, ja, was... ik vond Radio Noord al behoorlijk... dat mijn ouders door altijd nog luisteren moesten... en dat je stil weet moesten als de stamps overkwam. Dat vond ik redelijk veel.
0: Ja.
13: Ja, dus... ik weet nooit of het voor jonge mensen of oude mensen... Ik ben nu inmiddels 70, dus... Ja.
0: En maar je bent wel leren waarderen op latere leeftijd dus. Dus op dat moment zelf was het dus nog niet zo bijzonder. Ja, voor de ouders
13: nee,
0: wel.
13: Nee, maar al wel heel lang. Vooral dat grunnige en dat mooie... dat hij dat zo mooi verwoorden kon. Dat rookte me al wel heel lang, hoor. Ook toen ik jonger was. Maar het kan op dat moment in Obrouw... dan hij door optreden ging nog nooit.
0: Maar je bent er wel bij geweest, Gerta. Bedankt voor het belden.
13: Jo.
0: Mooi, mooi.
13: Ja.
0: Mevrouw Huizinga, Assen, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag. Ja, Ede Stolp. Dit is een fenomeen. Ik ben 86, zelfs voor mijn leven nog. Ik heb hem gezien in Venlus met mijn man. En toen was ik, even kijken hoor, ik ben 86. Dat was ik een jaar of 20.
0: Dat was in Veendam, hè? Misschien was het wel...
14: Venlus toch? Venlus heette dat toch?
0: Ja. Ja?
8: Ja. Ja, dat klopt.
14: Ja, hè? Ja, jongen, ja, nou ja. Iedereen die erover heeft, die kan er gewoon niet bij dat hij zulke prachtige lieden heeft geschreven. Allemaal met zin, zit geen enkele onzin in. En wij zijn ook nog eens een museum geweest. Ja, Ede Stolp Museum. Ik weet niet meer precies waar dat was.
0: In Borg Verhildersum, in Leens.
14: Ja, klopt. Nou ja, dat.
0: En even terug naar die... Want was het een avond of was het een middag?
14: Nou, ik denk dat het avond was. Ja. Nou is vaak die toestanden ook wel op middag, maar op een avond. Ja. Ja.
0: Hoe reageerde de zaal? Weet u dat nog?
14: Ja, hartstikke mooi. En wat die mevrouw voor mij zei, of nog even eerder, hij had altijd een borreltje op de piano staan, dat klopt. En dat viel mij gelijk op. Ja we racen allemaal wel. Hij was echt nerveus. Ja. Zijn handen die gingen dan wel heel langzaam op en neer, maar toch, ja, het deed hem gewoon wat. En dat, ik kan me dat ook wel voorstellen, toch?
0: En is dit iets wat u later dan gewoon weet? Of was dat op dat moment ook al dat u in die zaal zat en dacht, oeh, hij is wel heel zenuwachtig?
14: Nou, dat niet zozeer. Maar nou, op de radio was hij altijd op zondagmorgen. Toen was hij niet zo dat hij een of ander programma bevolen.
0: Waar we het net met Erik over hadden, dan deed hij wat, ik noem het een sketches.
14: Het was altijd in de staal. Ja. Het was altijd in de staal. En jij zei van mensen, kinderen, mijn jongste zoon, die is 56, maar die vinden het ook prachtig.
0: Ja.
14: En ik heb ook nog een band van hem. Ik ben kort geleden verhuisd van Zuidbroek naar Assen. Nou, jongens, het hele huis vol. Maar Ede Staal, die zit daar ook nog bij. Zo'n band, weet je wel.
0: Ja. Oh, Vrij wordt meteen wakker, de verzamelaar in hem.
8: Ja, die heeft hij wel met u gebracht.
14: Echt?
8: Cassettes.
14: Ja.
8: Ja.
0: Bedankt voor het delen van deze herinnering, mevrouw Huizinga. We gaan snel nog even naar Wagenborgen. Meneer Smedes, goedemiddag.
15: Ja, mooi.
0: Mooi.
15: Ede Staal, wie hem om zijn in de Molenberg in Delfzijl.
0: Ja.
15: Ik weet niet meer wat door dat was, geen idee. Maar nou, voor een beeld ik hem en ik vond het zo mooi. En ze hadden die vorige spreker had ook over zijn klokje. En op de piano ergens in klokje stond. Dat klopt secuur, dat kan me nog wel herinneren.
0: Ja.
15: En ik me ook nog van om herinneren. En ik was ook niet meer wat jongeren te was. Ik had een motorrit op staat in Smeros, moest ik staan in mijn auto van allerhande spullen naar boven. En rond uur of heen werd mijn toontje altijd op Radio Noord.
9: Ja, dat was met Melle Wachtmeester.
15: En was het zover in dat ik zo'n beetje allemaal meer zingen kon. En dat was volgens mij was een of ander programma wat ik veel.
9: Ja, de landbouwrubriek was dat. De landbouwrubriek van RTV Noord. En de presentator was Melle Wachtmeester. En de tjoentje, dat was van Ede. En door is dat lotje constant aan mijn tjoentje.
15: Ja,
9: 10 van 1. 10 van 1 was.
15: Ja, nou, ik vergeet me dat nooit weer. Nou, vandoor dat ik even bel.
0: Ja, daar, prachtig dit. Bedankt voor het delen van de herinnering, zeg ik tegen meneer Smedes. Maar eigenlijk tegen iedereen, want ja, dit waren toch wel prachtige verhalen als je dit zo hoort. Bedankt voor het bellen. En jullie ook bedankt, Erik en Vrij. Geniet nog van deze Ede Staalweek. Er komt nog veel meer voorbij deze week. Vergeet ook niet te stemmen op jouw favoriete nummer voor de Ede Top 10. Komende zaterdag de 10 populairste nummers van Ede Staal. En ik wil er graag nog even uitgaan. Weer met zo'n roeg materiaal, Vrij. Een jingeltje, denk ik, voor het heet Ede 2 Kop Dicht. Zo heb ik hem opgeschreven. Ik denk dat het over een hondje gaat. Dat een hondje een rol heeft. Bedankt voor jullie komst, mannen.
9: Geen dan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 1 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op
18: Blijenberg.nl.
19: Oh, die van die deuren.
18: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
20: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
21: Radio Noord.
3: tussen de middag.
6: Met Nivino Geertsema.
19: Goedemiddag in de Week van Ede. Maar we besteden ook aandacht aan de actuele dingen. Zoals bijvoorbeeld de troonrede.

0: Douwe Bob, Nothing to Lose. Ja, en dat gaat vandaag ook gewoon zomaar door. De troonrede. Prinsjesdag is het, de derde dinsdag van september. Dus een grote spektakel. En ik weet dat Daniel Telen weet van de hoed en de rand. Nou, veel hoeden vandaag. Maar hoe zit dat met die rand? Wat gaat er allemaal gebeuren, Daniel? Waar sta jij allereerst?
1: Nou, ik sta nu schuin voor de Schouwburg van Den Haag, de Koninklijke Schouwburg. En terwijl ik dat met jou bespreek, wordt de koets voorgereden, waar zometeen de koning uitkomt, koning Willem-Alexander. En die gaat dan de troonrede voorlezen. Iedereen denkt dat de koning die zelf bedacht heeft, maar niks is minder waar, hoor. Dat is gewoon de minister-president die samen met het kabinet een brief heeft geschreven. En de vraag is, staat Groningen weer voor de 12e keer op rij in de brief? Of is dit nu het eerste jaar, na 11 jaar wel Groningen te hebben genoemd, dat het voorbij is? Dus dat is eigenlijk een beetje de vraag die hier boven de markt hangt. Ik heb niet het idee dat heel veel mensen in Den Haag het spannend vinden, maar ik wel.
0: En wat verwacht jij van die troonrede? Gaat het erin staan of niet?
1: Nou, het zou mij enorm verbazen als Groningen nu opeens niet wordt genoemd. Want de ellende waar veel mensen uit het aardbevingsgebied in hebben gezeten de afgelopen, nou wat is het, 15 jaar, die is gewoon nog niet voorbij. Dus dan zou het raar zijn als het nu opeens wel weg is. Daarna speelt er natuurlijk ook nog meer in Groningen. We zitten met een mobiliteitsprobleem, zoals ook in de rest van het land. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de situatie in Ter Apel. De discussie rond kernenergie die heel veel doet met Groningen. Dus het zou mij verbazen als de koning het niet noemt. Maar het is ieder jaar weer spannend.
0: Ja, nou was het 11 jaar op rij volgens mij, hè, dat het wel werd genoemd, ja. Als ik het goed heb. Het is 11 keer dus genoemd. Wat heeft dat voor ons betekend als Groningen? Dat het wel 11 keer is gezegd, maar dan?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik sprak toevallig vanochtend Suzanne Top. Dat is de gastgedeputeerde gedeputeerde Staten in Groningen. Die zei van ja, het is natuurlijk hartstikke mooi als je genoemd wordt. Aan de andere kant, de reden dat we genoemd worden, die is helemaal niet zo mooi. En het is nou belangrijk dat het een keer verder komt als symboolpolitiek. Want simpelweg met de naam Groningen of Groningers benoemen, los je het probleem niet op. En zij vond het ook wel een pijnlijke constatering dat het ieder jaar maar weer benoemd moest worden. Want dat betekent aan de andere kant ook dat het probleem niet is opgelost. Ja. Dus ja, met benoemen kom je niet zo ver, ook al zegt de koning het. Het gaat echt om actie en dat beleid wordt aangepast zodat het hier beter gaat en dat de focus op Groningen blijft in dit geval.
0: Hij is nu uit de koets gestapt. Hoe ziet de dag er verder uit?
1: Nou, wat hier nu gaat gebeuren is dat de troonrede wordt afgelegd zoals besproken. Daarna vertrekt de minister van Financiën met het welbekende koffertje naar de Tweede Kamer. Die biedt hij daar dan aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de Tweede Kamer zelf. Nou, daar staan eigenlijk alle mooie plannen in. Of tenminste die het kabinet mooi vindt. En voornamelijk de begroting die het minderheidskabinet voorstelt. Maar goed, zo'n begroting, daar staat dan eigenlijk in wat we met het geld gaan doen dat we in dit land hebben. Gaan we meer belasting betalen? Gaan we minder belasting betalen? Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet betalen als land? Dat staat er allemaal op. Maar die is nog helemaal niet zeker van de meerderheid. En daar gaat het de komende maanden veel over. Want zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer moet die meerderheid gevonden worden. Dus zal er een akkoord moeten worden gesloten met of links of met rechts. En in beide gevallen wordt dat ongelooflijk lastig. En in die plannen staan natuurlijk ook heel veel dingen die voor Groningen relevant zijn. Kan je bijvoorbeeld denken van ja, blijft er genoeg geld over voor infrastructuur, voor de aanleg van nieuwe wegen? Of bijvoorbeeld die Neder-Saxenlijn die veel mensen willen. Staat er bijvoorbeeld iets in over kernenergie? Nou, ga zo maar door. Dus het beloven spannende maanden te worden, ook na deze Prinsjesdag.
0: Wat denk jij? Hoe actueel is die troonrede? Want die is natuurlijk al geschreven, dat zei je net zelf, door anderen. Maar zal de koning ook iets meenemen wat betreft boerenacties hier in de provincie op dit moment, langs de A7? Hooibalen worden in de fik gestoken bijvoorbeeld. Zal hij daar ook aandacht voor hebben?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Moet ik eerlijk gezegd ook gewoon het antwoord op schuldig blijven. De kans lijkt mij klein dat de speech nog last minute wordt aangepast. Aan de andere kant, de onvrede die er in het land heerst en ook de protesten die daaruit voortvloeien, die is natuurlijk heel actueel en ook heel erg belangrijk, denk ik, voor de koning. Dus in enige vorm zal hij dat vast benoemen. Of hij echt op de actualiteit van vandaag inzoomt, die kans lijkt me wat kleiner.
0: Dankjewel. Daniel Telen vanuit Den Haag. Die gaat snel naar binnen, vermoed ik, om die troonrede te volgen. En wij gaan zo hier eens kijken in de provincie hoe dat gaat met die boerenprotesten, actie van de boeren, omdat ze ontevreden zijn over het landbouwbeleid. Door bijvoorbeeld hooibalen in de fik te steken langs de A7. We gaan zo kijken hoe het daar gaat.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten op Radio Noord. Ik zei het net al, boerenacties zijn gaande. Boeren protesteren langs wegen met brandende hooibalen, ook bij ons in de provincie. Ze doen dit nu op Prinsjesdag omdat ze ontevreden zijn over het landbouwbeleid. En een aantal van die boeren staat bij de A7 bij Scheemda langs de weg. Dat wel, maar wel met die brandende hooibalen. En verslaggever Elwin Baas sprak daar met Dirk ten Haven, agrariër, die uitlegt wat ze daar nou precies doen.
1: Nou, we willen een signaal afgeven dat we het eigenlijk niet eens zijn met de brief die op 26 juni door de minister is afgegeven. En dat het eigenlijk geen perspectief biedt voor ons. En dat we dan nou vandaag op Prinsjesdag een positief signaal willen afgeven van het kabinet. Kijk er nog eens een keer beter naar. Of de minister vooral, kijk er nog eens een keer beter naar. Want dit biedt voor ons geen perspectief.
2: Nee, want even voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, wat stond er precies in die brief?
1: Nou, ze zeggen dat we te veel stikstof uitstoten en dat we moeten verminderen erin. Ze willen de dierenaantallen naar beneden en ze willen waardes aan fosfaatrechten koppelen, waarmee we dan doelen moeten halen die in onze ogen praktisch niet haalbaar zijn.
2: Ja, nu heeft de minister ook gezegd, ja, ik heb wel een pot geld beschikbaar om mee te helpen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
3: Ja, dat helpt wel mee, maar dan voor oplossingen zijn we ook een vergunning nodig. En die krijgen we op het moment ook niet.
2: Oh ja. Het is een actie zonder dat jullie echt mensen tot last zijn. Was dat een bewuste keuze?
3: Jazeker. Ja. We wouden gewoon een signaal afgeven dat wij de mensen nog aan ons denken. Omdat de Prinsjesdag is. Ja, en dat de minister ook nog eens een keer ziet dat we het er niet mee eens zijn.
2: Ja, want hoe zijn de reacties tot op heden?
1: De mensen die langsrijden, die toeteren en die steken de duim omhoog. Dus ik denk dat er veel mensen positief naar ons kijken en met ons meeleven. Maar ja, het is niet aan de burger die langsrijdt om wat aan te passen. We staan hier ook om de minister te benadrukken van kijk er toch nog eens een keer beter naar.
2: Ja. Het is nu dus inderdaad nog op een hele rustige manier. Gaat dat veranderen als een minister niet gaat luisteren?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat we daar ook wat over kunnen zeggen of hoe en wat. We staan hier vandaag gewoon puur om een positief signaal af te geven zonder iemand tot last te zijn.
0: Zeiden de boeren tegen verslaggever Elwin Baas. Rijkswaterstaat heeft laten weten de situatie bij de wegen in de gaten te houden. En waar nodig eventueel rijstroken of complete rijbanen af te sluiten. Maar zoals het nu lijkt is dat niet nodig. En gaan ook deze boeren bij Scheemda over een tijdje weer naar huis en pakken ze in. Elwin Baas was dat bij de A7 bij Scheemda.

0: Sommieux Feels Part 2. Zometeen Noordnieuws Part 2 in tussen de middag met Fleur, met daarin.
1: Ja, dan horen we onze verslaggever Daniel Telen en of hij denkt dat Groningen ter sprake komt in de troonrede.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
0: Eén voor half twee Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Boeren zijn vandaag langs de snelwegen aan het protesteren. Ze voeren op deze Prinsjesdag actie omdat ze ontevreden zijn over het landbouwbeleid. Langs de N366 bij Musselkanaal zijn hooibalen in brand gestoken. En ook ter hoogte van de afrit van de A7 bij Scheemda staan meerdere trekkers geparkeerd. De omgekeerde Nederlandse vlag wordt getoond. Rijkswaterstaat houdt de situatie op de wegen in de gaten en waar nodig zullen zij rijstroken of complete rijbanen afsluiten. Het is vandaag Prinsjesdag, de start van het nieuwe politieke jaar en de dag dat het kabinet de financiële plannen bekend maakt. Bovendien spreekt koning Willem-Alexander op dit moment de troonrede uit. Daarin had hij de afgelopen 11 jaar steeds aandacht voor de aardbevingsproblemen in Groningen. Verslaggever Daniel Telen verwacht dat ook weer in deze troonrede.
9: Nou, het zou voornamelijk heel erg raar zijn als hij het toch niet doet, want de ellende in Groningen en alle problematiek is zeker nog niet voorbij. Iedere week worden mensen er weer mee geconfronteerd, of omdat de aarde beeft, omdat ze weer een scheur vinden, of omdat het versterkingstraject weer vertraging oploopt. Dus het zou mij persoonlijk verbazen als er dit jaar geen referentie aan Groningen en alle situatie en dingen die we daar meemaken zou zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit.
1: Hans Hateboer keert terug bij FC Groningen, dat meldt het Dagblad van het Noorden. De vleugelverdediger moet nog wel medisch gekeurd worden. De 13-voudig international zal daarna voor 1 seizoen tekenen. De 32-jarige Groninger, geboren in Beerta, debuteerde in 2013 bij de FC. In 2015 won hij de KNVB-beker met de trots van het Noorden. Zijn laatste club was het Franse Stade Rennes. Daar werd zijn contract niet verlengd. En meerdere mensen zijn afgelopen zaterdagavond belaagd op de slotavond van de Lichtweek in Wedden. Volgens de organisatie zijn er mensen per ambulance afgevoerd nadat een groep van meer dan 10 personen zich had misdragen. Ook zijn er fietsen en auto's vernield en zijn er spullen gestolen. De politie vraagt getuigen zich te melden. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Gaan we naar Harma.
10: Vanmiddag is de bewolkt, er is regelmatig zon en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 22 tot 24 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Vannacht op de meeste plek weer droog met opklaars en bewolking en een minimum van 12 tot 15 graden. In Melden is de zon, maar de trekken verspreid over de provincie ook buien. Misschien wel met onweer en met een matige tot

0: Het is nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
4: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.

0: En terwijl de koning de troonrede voordraagt, en ik benieuwd ben trouwens of Groningen wordt genoemd. Nou, dat horen we zo meteen misschien nog. Hoorde jij Dolly Dots op Radio Noord Love Me Just A Little Bit More in de Ede Staalweek.
1: Bobby, houd nu de kop eens dicht. Stil eens, Bobby. Stil eens, Bobby.

0: Hou hier de kop eens dicht.
1: Ja, dat was. Was weer zo'n jingle ingezongen door Ede Staal, ingespeeld ook. Met het hondje Bobby op de achtergrond. Marianne van der Leeuw uit Pijzen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nivino.
1: Ja. Hoe is dat om te horen?
2: Ja, ik vind dat hartstikke mooi. Ja, en soms kan ik erom lachen, soms kan ik erom huilen, soms geniet ik gewoon, maar het is altijd. Ja, heerlijk.
1: Ja, en dat 40 jaar, ruim 40 jaar nadat Ede Staal is overleden. Maar komend weekend is wel een bijzonder weekend. Want we hebben natuurlijk de première van de documentaire. Waarin zoon Jasper op zoek gaat, om het zo te zeggen, naar zijn overleden vader.
2: Kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben er heel benieuwd naar.
1: Ja, nou, de fragmentjes circuleren ook al wel wat op social media. Zitten echt mooie, ontroerende stukjes al in.
2: Ah.
1: Dus dat belooft wat. En natuurlijk het Ede Staal Festival komend weekend in Leens. En de Ede Staal Top 10 wordt komende zaterdag uitgezonden op Radio Noord. Mensen kunnen via rtvnoord.nl/Ede Staal stemmen op hun favoriete nummer van Ede Staal. En bij jou is dat een hele bijzondere, Marianne, want dat is Genoot. Vertel, waarom heb jij op Genoot gestemd?
2: Nou, ik heb pas van. Ik ben geen Grunniger.
1: Mm-hmm.
2: En ik zo rond de jaren 80 heb ik 8 jaar in Bellingwolde gewoond. En daar heb ik toen ook iemand ontmoet waar ik een jarenlange relatie mee heb gehad. En pas jaren later, hij is in 94 overleden, kreeg ik van een vriend van mij een liedje van Ede Staal toegestuurd als troost. Het zou nooit altijd donker geweest.
1: Het heeft nog nooit zo donker geweest. Of
2: ja, het wordt altijd
1: wel weer licht. Ja.
2: Maar toen ben ik me gaan verdiepen in die liedjes van Ede Staal. En toen kwam ik dus ook onder andere dit liedje tegen van Genoot. En ik had gewoon de tranen in mijn ogen staan. Want in die jaren 80, dan ging ik met mijn vriend naar Groningen.
1: We zijn er nog,
2: sorry.
1: Hoor.
2: Ja hoor. En in de jaren 80 gingen wij dan naar Groningen. En dan kochten wij een zakje met garnalen. Ja. Maar het waren ongepelde garnalen. En dan gingen we terug naar huis. En dan letterlijk tol van leeg op zwilk en kraant. En dan gingen wij die garnalen doppen.
1: Ja.
2: Dus toen ik dat zoveel jaren later, dat liedje hoorde, moest ik zo weer hieraan denken.
1: Ja.
2: Ik vond het prachtig.
1: Terwijl kijk, Ede heeft wel wat, donker wil ik niet zeggen, maar wat melancholische nummers natuurlijk. Nou ja, je noemde net, het had nog nooit zo donker geweest. Misschien wat zwaarmoediger. Genoot is volgens mij best wel een vrolijk nummer ook wel qua melodie.
2: Ja.
1: En toch kwamen ook die tranen kwamen dus ook bij jou, Marianne.
2: Nou, door de herinnering.
1: Ja.
2: Omdat ik het gewoon weer terug in de tijd ging. En dat ik ooit een keer iets gedaan heb, of dat deden we dan regelmatig, en dat je dan zoveel jaar later daar in ene dan een liedje over hoort, over een tijd die eigenlijk niet meer terugkomt. En en dat heb ik ook met dat liedje van De Bluit Mijn Erepanland.
1: Ja.
2: Ik woonde midden tussen die bloeiende aardappelen. En het ene jaar aardappelen, het andere graan, roggen. En dan stond er daar nog de klaprozen en de korenbloemen tussendoor te bloeien. Nou, en dat zie ik gewoon helemaal terug. En dat hoor ik dan terug. En daar zit dan ook een beetje het leed bij dat je nu die korenbloemen niet meer in dat graan ziet, helaas.
1: Ja, ja.
2: Dus ja, in die zin is het wat melancholisch van een verloren gegaan in tijd.
1: Nou, Marianne, ik weet niet of je even een moment hebt, maar ga even rustig zitten. Doe de ogen lekker dicht en we gaan luisteren naar Genoot van Ede Staal. Bedankt voor jouw mooie verhaal. En wie weet, ik durf niks te zeggen, maar wie weet staat hij in de top 10 komende zaterdag op Radio Noord. Je kunt stemmen via rtvnoord.nl/Ede Staal. Genoot, erin gestemd, hopelijk door Marianne van der Leeuw.

0: krijgen honger van Ede Staal, genoot. En misschien staat hij komende zaterdag dus wel in de Ede Staal top 10 op Radio Noord. Zojuist de troonrede geweest. Misschien is hier nog wel gaande. Ik kijk direct even naar mijn compaan in de studio. Maarten Siepel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, hij is al klaar hoor.
0: Hij is al klaar. Ja. Hoe lang duurt het ongeveer?
1: Nou, even kijken. Ja, een kwartiertje ongeveer, denk ik. Ja, zoiets.
0: De grote vraag was, en dat besprak ik ook met onze collega Daniel Telen, die in Den Haag is. Zal hij het woord Groningen weer gaan noemen voor de 12e keer op rij uit mijn hoofd? Nou, geef ons het verlossende antwoord. Is het genoemd?
1: Nou ja, Groningen is wel benoemd. Niet het woord Groningen. Maar ter Apel is wel te sprake gekomen. Natuurlijk vanwege de problemen rondom asiel. Maar wat het meest wel opvallende is, is dat natuurlijk de aardbevingsproblematiek in dit geval niet is benoemd. En ja, dat is toch wel opvallend.
0: Want daar is het 11 jaar geleden allemaal mee begonnen in de troonrede.
1: Nou ja, ik bedoel maar inderdaad. En ja, dat is toch wel opvallend. Vanochtend was het gedeputeerde Suzanne Top van de provincie Groningen, die zelf ook wel benoemde van ja, het benoemen van Groningen in de troonrede voor al zo lang is eigenlijk wel een twijfelachtige eer. Want ja, moet je er nou blij mee zijn dat Groningen wordt benoemd? Aan de ene kant wel, want het is natuurlijk belangrijk dat er aandacht is voor onze provincie. Maar ik laat ook wel zien dat er al jarenlang problemen zijn. En de koning focust zich in ieder geval niet op de aardbeving in dit geval.
0: Nee, ik ben benieuwd wat voor reacties dat geeft vanuit het aardbevingsgebied bijvoorbeeld. Maar goed, daar komen we later vast wel op. Maar dit is wel uniek dus dat hij het voor het eerst het bevingsdossier zeg maar niet heeft genoemd. Wat zei hij over Ter Apel verder dan?
1: Nou, wat hebben we benoemd, en dat is ook wel de lijn van het kabinet al van de afgelopen tijd. Andere gemeenten moeten echt Ter Apel nu uit de brand gaan helpen. Het gaat er natuurlijk al maanden, zo niet jaren al over, dat die druk natuurlijk op Ter Apel veel te groot is. En ja, de koning benoemt ook wel toch voor het kabinet van ja, Nederlandse gemeenten, we moeten dit gezamenlijk gaan oplossen. Dat kunnen we niet alleen met andere landen in Europa. Dat moeten we ook met onze provincies en onze gemeenten gaan doen. En ga alsjeblieft nou Ter Apel uit de brand helpen.
0: Ja. Over brand gesproken, hooibalen in brand langs ook de snelwegen en wegen in Groningen. Vanwege protesterende boeren, die zijn flink ontevreden met het nieuwe landbouwbeleid, het opnieuw nieuwe landbouwbeleid. Heeft de koning daar ook iets over gezegd?
1: Nou, het is wel interessant, want ja, het is toch eigenlijk wel natuurlijk wel het onderwerp, denk ik, landelijk gezien, landbouw vandaag gezien, alle protesten die er zijn. En het leek wel bijna alsof de troonrede nog deels herschreven is, want het was een van de eerste en belangrijke onderwerpen toch wel die de koning aanstipte. Dat er inderdaad aan de ene kant perspectief moet zijn voor de toekomst van de boeren, maar dat aan de andere kant ook het kabinet niet kan wachten op het doen en het nemen van dit soort stikstofmaatregelen, omdat ja, bijvoorbeeld het milieu daarom vraagt. Dus aan de ene kant moeten die boeren dus heel veel duidelijkheid krijgen, maar ja, is het wel heel veel duidelijkheid waar toch ook wel veel boeren in onze provincie misschien in eerste instantie en misschien ook wel niet in tweede of derde instantie heel blij mee gaan zijn.
0: Nee. Zou je verder nog iets opvallends?
1: Nou ja, wat ik zeg, de aardbevingen, ik denk dat dat toch wel voor onze provincie het meest opvallende is. Het gaat er veel over. Nijbegun had bijvoorbeeld ook benoemd kunnen worden in het kader van toekomstperspectief, werd ook niet benoemd. Dit jaar hadden we nog de Groningenwet, de belangrijke wet die ook al dat geld voor Nijbegun en al het geld voor het schadeherstel en de versterking vastlegt, werd ook niet benoemd. En ja, dat is toch denk ik wel voor onze provincie een groot smetje op deze troonrede.
0: Ja. Nou is dit een mooi spektakel hè? Met tradities en de koning die dit dan voorleest. Maar wat voor functie heeft deze troonrede eigenlijk? Wat kunnen we hier nu verder mee?
1: Nou ja, het is uiteindelijk de uiteenzetting van de plannen die het kabinet heeft. In ieder geval voor het komende jaar. Maar natuurlijk wordt er ook wel vooruit geblikt op de aankomende jaren. En dan mogen morgen tijdens de algemene politieke beschouwingen mogen Kamerleden daar flink op gaan schieten. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Bijvoorbeeld Kamerleden die veelal opkomen voor het Groningen-verhaal. Denk bijvoorbeeld aan Julian Bussel van Pro of Sandra Beckerman van de SP. Die daar zich natuurlijk al zo lang hard maken voor de aardbevingsproblematiek in onze in onze provincie. Ben ik toch wel benieuwd. Ja, zijn dat ook de eerste onderwerpen die zij gaan aanstippen? Ja. Of gaan Groningse Kamerleden het toch ook voornamelijk hebben over meer landelijke thema's?
0: Op de koning kunnen we eigenlijk niet boos worden, want hij is ook maar slechts de boodschapper, hè?
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja.
0: Dankjewel, Maarten Siepel. Ongetwijfeld meer reacties later vandaag en de komende dagen. Maarten Siepel heeft de troonrede bekeken. Wax nu op Radio Noord, Right Between the Eyes. Om 13:50, een hele goede middag.

0: Wax right between the eyes. En ik zit nog steeds even... Er is zoveel gebeurd vandaag qua troonreden, boerenprotesten. Maar ik zit ook toch nog steeds...
1: Ede Staal, hè?
0: Ja, en met Erik en met Vree, die hier waren natuurlijk. Nou ja, met zo'n Vree eigenlijk is een uur gewoon te kort, hè?
1: Ja, die man die kent zoveel verholden. En het bijzondere is ook dat hij achter al die verholden zelf ook aangaat. Achter ja. van doorredden, dit wat huurt. Wel was dat ten. En zo maakt hij dan een heel onbekend verhol voor het groot publiek wel weer bekend.
0: Ja, dat vind ik
1: bijzonder.
0: Als je nou nog geen genoeg van Vree hebt gekregen. En je weet hoe. Het is bijna een onderzoeksjournalist, die Vree. Er staat ook nog heel veel op zijn eigen YouTube-kanaal. Daar kan ik je nog wel even naar doorverwijzen. Ik zie nu die pagina hier voor me. Ik zie bijvoorbeeld ook gewoon bewegend beeld van Ede Staal. Dus hij plaatst ook van alles Ede Staal gerelateerd materiaal, zeg maar, op YouTube.com. Het kanaal heet gewoon Vree Westerhof. Vree is dan met dubbel E.
1: En Westerhof met dubbel F. En Ede had zijn zuzoiden rubriekje op de zondagmorgen. En Vree het zelf ook zoiets mocht.
0: Ja.
1: En bij hem had het in gniffel.
0: En dat staat er ook op?
1: Dat kun je er ook belusten.
0: Geweldig.
1: Op dat kanaal.
0: Geweldig. We gaan er ook uit met een stukje nog weer uit het rijke archief van Vree. Ede met een stukje humor. Maar niet voordat wij hier onze nieuwe studiogast hebben geïntroduceerd. Dimitris is er weer.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Ook Ede Staal, denk ik, stemadviezen, hè?
2: Ja. Ja.
0: Ik had het gisteren verkeerd geraden, hè?
2: Nee, je had via...
0: Ja, via Buzen. En ik dacht dat gaat over Nijstone Ziel. Dat is haar stemadvies, maar...
2: Nee, het was een andere.
0: Ja.
1: Als een vaaie woorden.
0: Ja. En wat is, wie is het nu? Mogen we dat wel weten?
2: Nee, hou ik nog even geheim.
1: Oh, ik heb het overzicht hier ook, hoor.
2: Oh.
1: Nee, dat gaan we niet zeggen.
2: Je hebt het overzicht zelf
0: gemaakt. Veel plezier, Dimitris. We gaan er even uit nog met een stukje van Ede. Een beetje humor. Een beetje wat pielerij in zijn eigen studiootje, volgens mij. Ik weet niet of het hondje ook nog voorbij komt. Nou, laten we gewoon lekker naar Ede gaan luisteren. Bedankt. Dit was weer Tussen de Middag. Morgen zijn we er weer. Mooi.
4: Ging op bezondag vast.

0: yeah. Dan laver i mig, be o bare smidt. Oh yeah, I wanna let. They won't eat all I tend to heal me. En op de weeromreis klinkt over Delfiel. Voor ik vlak bij de Hema viel. Voor ik vlak bij de...
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 2 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Show.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
15: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
17: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
18: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Copal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
17: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
18: Nou ook bij Frans Copal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun website, franscopal.nl.
19: De middag door.
20: Met Dimitris Kops.
21: Hey, goedemiddag. Het is 3:02. Van harte welkom bij De Middag Door. Met zometeen hier Christopher Cross. En ook Teddy Swims komt eraan.

Janice Ian op Radio Noord en Fly Too High. Goedemiddag, het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Even een lekkere boost zo op je dinsdagmiddag om die middag ook echt daadwerkelijk door te komen. Ik heb wat moois voor je. Ik heb meerdere prijzen klaar liggen. Zometeen maak je kans op een doos met droge worsten. Om 3:50 mag je daarvoor meespelen met Plaatje Over. En later vanmiddag spelen we ook ons nieuwste spel, Vive Gelik. En daarover krijg je veel meer info als je gewoon even blijft luisteren. En zometeen hier een Nederlandse zanger die, ja, hij lijkt een beetje een Gooise kakker. Maar dat is hij eigenlijk niet. Eigenlijk heet hij Eduard en komt hij uit Den Haag. Ja, en als je fan bent van hem, dan weet je nu al wie ik zometeen ga draaien. Ook onderweg hier op Radio Noord, muziek van Christopher Cross. Jennifer Lopez komt eraan. En ook de Red Hot Chili Peppers zometeen. Ah, Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All bij Noord.

Start de middag door op dinsdagmiddag. Gustavo Cross komt eraan en eerst Tino Martin. Hij lijkt misschien een Gooise kakker. Woont ook in een prachtige villa in Vinkeveen. Aan, aan de rand van het Gooi natuurlijk. Maar eigenlijk heet Tino Martin Eduard Kattenberg. Ja, en komt hij gewoon uit Den Haag. Houdt iedereen voor de grap. Zijn muzikale carrière gaat als een speer. Hier is die Tino, of Eduard, net wat je wil natuurlijk. Met Zij weten het op Noord.

0: Cross and ride like the wind.
1: Dit is Radio Noord. Het is bijna 2:30. Zometeen Jennifer Lopez. De Red Hot Chili Peppers komen eraan. Ook Another met dat lekkere dansplaatje. En zometeen jouw kans op een doos met droge worsten. Je mag om 2:50 meespelen met Plaatje Over. En Fleur is aangeschoven. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je hebt het laatste nieuws zometeen, hè?
2: Ja, klopt. Dan horen we waarom de boeren vandaag protestacties hebben gevoerd langs de wegen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 48 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws. Met Fleur Oostra.
9: Protestacties van boeren vandaag op deze Prinsjesdag. Ze voeren actie omdat ze ontevreden zijn over het landbouwbeleid. Langs de N366 bij Musselkanaal werden hooibalen in brand gestoken. Ook ter hoogte van de afrit van de A7 bij Scheemda stonden meerdere trekkers geparkeerd. Boer Dirk ten Haven vertelt waarom hij daar actie heeft gevoerd.
10: We wouden gewoon een signaal afgeven dat wij de mensen nog aan ons denken, omdat de Prinsjesdag is. Ja. En dat de minister ook nog eens een keer ziet dat we het er niet mee eens zijn.
9: Minister Van Essen wil onder meer dat de stikstofuitstoot van de landbouw met 46% wordt verminderd. Ook komt er een maximum aan aantal koeien per hectare. Hans Hatenboer keert terug bij FC Groningen, dat meldt het Dagblad van het Noorden. De verdediger uit Beerta was transfervrij nadat hij na afgelopen seizoen vertrok bij het Franse Stade Rennes. De 32-jarige Groninger moet nog wel medisch gekeurd worden. Met de komst van Hatenboer heeft Groningen meer opties in de verdediging. Op de Oostpolderweg tussen Spijk en Nooitgedacht is vanmorgen een automobilist uit de bocht gevlogen. Vermoedelijk zag de bestuurder de bocht over het hoofd, waarna die recht door de sloot inreed. Beide inzittenden van de auto zijn door ambulancepersoneel nagekeken. En een berger heeft de auto uit de sloot gehaald. Het gemeentebestuur van Groningen wil de raad dit najaar informeren over een eventuele verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein. Wethouder Rick van Nienhuis hoopte eerder al voor of vlak na de zomer met een voorstel te komen. Ondernemers op het suikerterrein zitten nog altijd in onzekerheid over hun toekomst na 2030. Ze stellen investeringen daarom uit. De gemeente belooft de huidige huurders uiterlijk volgend jaar op de hoogte te brengen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in de app.
2: En dan gaan we naar het weer met Harma Boer.
11: Vanmiddag is de bewolkt, er is regelmatig zon en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 22 tot 24 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Vannacht op de meeste plek weer droog met opklaars en bewolking en een minimum van 12 tot 15 graden. In morgen is de zon, maar de trekking verspreid over de provincie ook buien, misschien wel met onweer. En met een matige tot vrij krachtige west-noordwestelijke wind wordt 17 of 18 graden.
2: Heel goed, Harma. Zometeen binnen nu in 1 minuut al, hier op Radio Noord, Jennifer Lopez met Let's Get Loud.
12: Hey, waar was jij?
13: AZ

0: kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
1: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
0: 0683-252-162.
2: De Winter Riool Service
3: lost elke verstopping en lekkage snel op.
2: De Winter Riool Service.
3: Kijk op uriool.nl.

0: je over.
1: Heb jij wel eens iets binnen handbereik waarvan je zoiets hebt van, oeh, dat is moeilijk om eraf te blijven, maar ik mag er niet aankomen. Weet je, dat heb ik ook vanmiddag. Want hier links van mij ligt die, de doos met droge worsten. Ja, en je wil er natuurlijk aankomen en die worsten opeten. Maar ja, dat mag niet, want die worsten zijn voor jou. Ja, kan ze natuurlijk moeilijk half aangegeten hè, bij bezorgen. Nee, dat moet niet. De doos met droge worsten blijft onaangeraakt hier in de studio. Tot het moment dat je wint. Want dan gaat er gewoon een sticker op met je naam, je adres. En dan krijg je de doos met droge worsten gewoon thuisgestuurd. Plaatje over gaan we spelen voor een doos met droge worsten. En dat doen we vandaag met een nummer uit 2020. Hij kwam tot nummer 5 in de Nederlandse top 40. The Weeknd met In Your Eyes.
0: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Ja, dit is dus In Your Eyes van The Weeknd. En de vraag voor de doos met droge worsten is de volgende vraag. The Weeknd kocht in 2021 een luxueuze villa in Los Angeles van een bekende Nederlander. Maar van welke bekende Nederlander kocht The Weeknd zijn huis? Is dat A van John de Mol? Antwoord B van Reinoud Oelemans? Of antwoord C van Jan-Dirk Parelberg? Dus The Weeknd kocht in 2021 een luxueuze villa in Los Angeles van een bekende Nederlander. Huis kostte $70 miljoen. Maar van welke bekende Nederlander nam die het huis over? Was dat A van John de Mol, antwoord B van Reinoud Oelemans of antwoord C van Jan-Dirk Parelberg? Heb je enig idee? Dan mag je nu bellen of appen met je goede antwoord 050-3188-288. 050-3188-288. Als je het goed hebt, win jij op deze dinsdagmiddag een doos met droog. Of appen met je goede antwoord 050-3188-288. 050-3188-288. Als je het goed hebt, win jij op deze dinsdagmiddag een doos met droge worsten. Denk er goed over na en bel of app je goede antwoord door 050-3188-288.

0: over.
1: Wessel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit de supermarkt.
2: Ja, zeker.
1: Ben je bezoeker of ben je aan het werk?
2: Nee, ik ben bezoeker, hè? Zeker.
1: Zo. Voor de grote boodschap?
2: Nee, een kleine boodschap. Mijn vriendin die vroeg of ik heel lief even een eitje wou klaarmaken. Die hadden we niet meer in huis. Dus ik ben als de goede vriend die ik ben maar even naar de supermarkt gereden.
1: Voor een eitje?
2: Een eitje.
1: Oh, een eitje.
2: Met een broodje. Ja.
1: Juist. En haal je dan die hele goedkope witte eieren? Of ben jij zo iemand die dan denkt van nou, ik doe die bruine. Die vind ik lekkerder.
2: Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik bereid ze op beide manieren lekker. Dus nou, dan die goedkope maar, denk ik.
1: Ja? Je doet het... En wordt dat dan een gebakken eitje of een gekookt eitje?
2: Dat wordt een scrambled egg. Oeh. Met een beetje paprika poeder, peper, zout, een scheutje melk. En dan eigenlijk een perfecte tijd even bakken. Dat hij een beetje... nog een beetje scrambled is eigenlijk.
1: Och, wat heerlijk. En maak je het alleen voor je vriendin of ga je zelf ook aan de scrambled egg?
2: Ik ga zelf ook aan de scrambled egg hoor. Het water loopt me ook al in de mond, moet ik zeggen.
1: Lekker zeg. Hey, en je was onderweg naar de supermarkt. In de auto hoorde je de oproep?
2: Ja, klopt ja.
1: Ah, oké. Ja, we spelen plaatje over met In Your Eyes van The Weeknd.
3: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag. De
1: vraag die erbij hoort is: The Weeknd kocht in 2021 een luxueuze villa in Los Angeles. Die kocht hij van een bekende Nederlander. Welke bekende Nederlander? Van welke bekende Nederlander kocht The Weeknd zijn huis? Was dat A van John de Mol? Antwoord B Reinoud Oelemans of antwoord C Jan Dirk Parelberg?
2: Dat is antwoord B, Reinoud Oelemans.
1: En dat is het enige juiste antwoord.
2: Hoppa.
1: Hartstikke idee. Ja, Reinoud wou eigenlijk helemaal niet weg uit zijn luxueuze villa in Bel Air in Los Angeles. Maar The Weeknd bood hem $70 miljoen om te vertrekken.
2: Kijk eens aan.
1: Dus ja, die had zoiets van, Danielle, want zo heet zijn vrouw. We pakken de hele boel in en we gaan een... We gaan iets anders huren, denk ik dan zomaar.
2: Ja, van dat geld kan je heel wat eieren kopen.
1: Ja, hij heeft daar echt een hele goede transactie mee gedaan. Want een aantal jaren daarvoor had Reinoud Oelemans die villa gekocht, maar niet voor 70 miljoen.
2: Oké.
1: Okay. Nee, dus hij heeft die dikke winst op gemaakt dankzij The Weeknd.
2: Ja, heerlijk.
1: Hey, jij maakt ook goede winst, want ik heb voor jou een doos met droge worsten.
2: Kijk eens aan. Nou,
1: lekker zeg.
2: Je hoort het.
1: Die gaan we opsturen naar Hogezand.
2: Hartstikke leuk.
1: Hartstikke goed. Wessel, fijne dag en geniet van The Weeknd, want hier is In Your Eyes.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 3 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
10: Staalzaar geboren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl. Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
14: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
15: Radio Noord. De middag door.
16: Met Dimitris Kops.
17: En
15: je komt je dinsdagmiddag al door, hoor.
16: Jazeker, dankzij muziek van Ed Sheeran. Yazoo komt eraan met Don't Go. En eerst is dit Justin Timberlake.

0: Yazoo en Don't Go hier op Radio Noord. Nou, neem waar, er komt in één keer een klein mannetje hier de studio in van Radio Noord. Klein mannetje met een grote zwarte bril. Ja, pak de microfoon maar. Zeg het maar, wat wil je?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ah, kijk, nou, dan gaan we dat gelijk maar even regelen. Geniet van de zon vandaag. Misschien kan je hem wel de zon zien zakken in de zee vandaag. Ja, de zon schijnt een beetje. Geniet ervan, want later deze week meer wolken. Dus nu maar eventjes de zon op de radio hier. Denk jij?

0: Dit is Radio Noord en naar aanleiding van de 40ste sterfdag van Ede Staal hebben we deze week de Week van Ede hier op Noord. We sluiten de week af op Radio Noord op zaterdag 19 september met de Ede Top 10 tussen 5 en 6, de 10 beste platen van Ede Staal. En we vragen aan jou als luisteraar van Radio Noord om te stemmen op je favoriete Ede Staal liedjes. Ja, die heb je vast wel, hè? Ga dan naar rtvnoord.nl/edestaal, dus rtvnoord.nl/edestaal. Daar kun je 3 favoriete liedjes doorgeven en uiteindelijk vormt dat van iedereen die stemt de Ede Top 10. En die is dus komende zaterdag tussen 5 en 6 te beluisteren hier op Radio Noord. Ja, en misschien heb je wat stemadvies nodig. Nou, dan kan je de hele week luisteren naar de ochtend door en ook naar de middag door. En dit is de middag door. We hebben stemadvies van superster Birdie. Ja, die is natuurlijk zanger, maar die is ook buschauffeur. Ah, hij toetert net. En we hebben hem even gevraagd om in de bus zijn stemadvies aan jou te geven.
1: Hoi, mijn naam is Birdie. Mijn favoriete liedje is Wie schenkt ons nog een? Mijn opa, die kwam ook van Bavelt. En daarom is deze voor mij de favoriet. En Ede heeft me natuurlijk geïnspireerd om Grunnings te schrijven. Daarom, wie schenkt ons nog een van Ede Staal?

0: Taylor Dane op Radio Noord en Tell It To My Heart. Het is bijna 3:30, de middag door met lekkere muziek vanmiddag. Toe The Touch komt eraan, The Jam ook, Genesis en zometeen jouw kans op leuke prijzen. Je kan meespelen met ons nieuwste spel Vive Geliek. En je telefoonnummer bepaalt of je zometeen wint of niet. Dus eigenlijk bepaalt het lot. En Fleur, die is aangeschoven voor het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er in het bulletin zometeen?
1: Ja, dan vertel ik wie morgen voor het eerst aanwezig is bij de training van FC Groningen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws. Met Fleur Oostra.
13: Goedemiddag. Groningen is niet besproken in de troonrede. De gevolgen van de aardbevingen kwamen 11 jaren op rij ter sprake, maar dit jaar dus niet. De problemen rondom asiel bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kwam wel ter sprake in de toespraak van de koning. Hij deed namens het kabinet een dringend beroep op gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en ondersteuning te bieden bij de opvang voor asielzoekers. De oude gebouwen die op Rottumerplaat staan worden deze week gesloopt. Volgens Rijkswaterstaat zijn de gebouwen aan het einde van hun levensduur. Ook voldoen ze niet meer aan de huidige veiligheidseisen. De werkzaamheden beginnen volgend jaar na het broedseizoen. De sloop van de gebouwen gaat ongeveer 4 weken in beslag nemen. Er zal nieuwbouw komen waarbij de fundering en de uitkijktoren behouden blijft. Hans Hateboer keert terug bij FC Groningen, zo heeft de club laten weten. De verdediger uit Beerta was transfervrij nadat hij na afgelopen seizoen vertrok bij het Franse Stade Rennes. De 32-jarige Groninger moet nog wel medisch gekeurd worden. Met de komst van Hateboer heeft Groningen meer opties in de verdediging. Morgen zal hij meedoen aan de eerste training van FC Groningen. De gemeente Stadskanaal laat dit jaar alle woningen aan de Oranjestraat onderzoeken op verzakkingen en houtrot. Aanleiding is een verzakte slaapkamervloer van een van de woningen in de straat. Onderzoek wees uit dat de vloer was aangetast door zwam en niet meer veilig was. Ook buurtbewoner Martin Dol kampt al jaren met schimmel in zijn woning. Volgens hem is het aan woningcorporatie Le Vier om de problemen op te lossen.
14: Ja, in mijn ogen moet het huis gewoon gerenoveerd worden. Grondig aangepakt worden, vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie. Zelf heb ik zoiets van, ja, ik kan ook de muren gaan isoleren. Ik kan ook het dak gaan isoleren, uitbreken en zelf allemaal gaan doen. Ten eerste heb ik daar geen geld voor, want ik lever een uitkering. En ten tweede heb ik zoiets, het is een huurhuis, het is geen koopwoning. Als je een koopwoning hebt, sta je er zelf voor. Maar bij een huurhuis vind ik dat degene die het huis verhuurt ervoor hoort te staan.
13: Volgens Le Vier is er bij de corporatie maar 1 woning met schimmelproblemen bekend. Voor de bewoners van de Oranjestraat komt het nieuwe onderzoek van de gemeente bovenop een reeks eerdere onderzoeken. Ook loopt er nog een rechtszaak tussen de bewoners en Le Vier over huurkorting vanwege grondwater in de kelder. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: En dan gaan we naar het weerbericht met Harma Boer.
15: Vanmiddag is de bewolkt, er is regelmatig zon en met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
1: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
2: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
1: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
3: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
4: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: het klassieke dobbelspel
1: in 't Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met...
2: Ja, ik heb hem er weer bij gepakt hoor. Het kokertje met daarin 3 dobbelstenen. Hoor eens eventjes. En die dobbelstenen die gaan bepalen of jij een leuke prijs wint vanmiddag. Fieverliek gaan we spelen. Ons nieuwste spel hier bij Radio Noord. Ik ga zo meteen 3 dobbelstenen gooien hier in de studio. En zitten de getallen van de dobbelstenen in jouw telefoonnummer, dan mag je bellen en dan win je Fieverliek. Ja, het leuke Groningse spel. Je krijgt de 5 dobbelstenen, de pennen en alles in een prachtige etui. Dan heb je het hele setje compleet. Zit je er klaar voor? Weet je je telefoonnummer? Ja? Dan zal ik nog 1 keer goed schudden met de dobbelstenen. En dan ga ik ze hier in de studio gooien.
3: Fieverliek!
2: Kom eens hoor. Dit zijn de 3 cijfers. Een 1, een 3 en een 5. Heb jij een 1, een 3 en een 5 in jouw telefoonnummer? Dan mag je vanaf dit moment bellen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Pak je telefoon en bel 050-3188-288. Maar bel met dat nummer waarin die 1, die 3 en die 5 zitten. Want anders kan ik je niet helpen. Het is niet zo van, ah, ik heb op de zaak nog wat telefoons liggen. Dat moet vast wel lukken. Nee, je moet echt bellen met het telefoonnummer waarin een 1, een 3 en een 5 zitten.

0: het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Avi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Vanuit Bedum.
3: Helemaal, ja.
2: En je zit in het zonnetje, zei je.
3: Ja.
2: Heb je de zon ook deze zomer zien zakken in de zee?
3: Nee, nog niet.
2: Nee?
3: Nee.
2: Moet je er snel bij zijn, hè? Want het kan zomaar eens afgelopen zijn met de zon. Ik lees hier dat er regenbuien en onweersbuien aankomen deze week.
3: Klopt, maar wij zijn meer van de bossen.
2: Oh, ja, dat is lastig de zon zien zakken in de zee dan.
3: Ja, ja. Ja. Klopt.
2: En wat was je aan het doen vanmiddag?
3: Lezen, boontjes klaarmaken uit de tuin voor vanavond om te eten. Aardappels schillen. Nou, en verder een beetje aanrommelen.
2: Ach, heerlijk zeg. Je eet eigen bonen vanavond?
3: Ja hoor, eigen boontjes.
2: Die smaken het lekkerst?
3: Zeker weten.
2: Heel goed. Hey, en wij zijn hier bezig met een nieuw spel op Radio Noord. Vief Gelik, dat spelen we bij Femke 's ochtends en ook 's middags bij Karel. Maar Karel is even met vakantie, dus vandaar ik hier zo. Hallo. En de dobbelstenen bepalen of je wint. Ik heb een 1, een 3 en een 5 gegooid. En ik zie hier je telefoonnummer staan.
3: Ja.
2: Ja, ik kan er lang over lullen, maar ik kan er ook kort over lullen. Je hebt ze alle drie in je telefoonnummer, hè? De 1, de 3 en de 5.
3: Helemaal.
2: Dus van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Jij wint Vief Gelik, het leuke Groningse dobbelspel met 5 dobbelstenen krijg je ook. De pennen en alles in een prachtige etui.
3: Oké, nou, dat klinkt heel goed. Wij houden dat van spelletjes.
2: Nou, hartstikke leuk. Wie is we? Ja.
3: Met de kinderen en de kleinkinderen. Ik weet niet voor hoe oud is het spel? Voor de lakke leeftijd?
2: Nou, voor alle leeftijden hoor.
3: Oké, nee, dat komt helemaal goed.
2: Oké, nou, dat ben ik blij om te horen. We gaan het opsturen naar je en veel plezier met het spel.
3: Ja, dankjewel. En werk ze verder. Fijne dag.
2: Komt helemaal goed. Hoi hoi.
3: Oké, hoi hoi.

0: Genesis, I Can Dance, Radio Noord. Het is bijna 4 uur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bij mij ook.
0: Ja, heel goed. En om 4 uur neem jij plaats hier, hè, Erik Bats.
1: Klopt. Hey, ik dacht trouwens dat dat spel voor jou, dat het dobbelspel, dat het 18 plus was.
0: Nee.
1: Oh.
0: Alle leeftijden.
1: Oh, okay.
0: Of heb ik nu een foutje gemaakt hier?
1: Nee, ik weet niet precies wat erop staat op die dobbelstenen, maar nee, volgens mij...
0: Er staan geen rare logo's op. Het zijn gewoon dobbelstenen.
1: Ja, zometeen Studio Gun. Ja, het is Prinsjesdag vandaag. Hè. Heb jij de miljoenennota al doorgenomen?
0: Nog niet. Maar ik verheug me natuurlijk op die politieke beschouwingen morgen.
1: Ja, nou ja, daar doen wij niet veel mee, hoor, kan ik je zeggen zometeen. Oh. We houden het lekker luchtig. Wel zijlings iets met Prinsjesdag te maken. Kom erop waarschijnlijk ook. Zijn we nog druk mee bezig. Dus gewoon luister straks. En je maakt nog steeds kans op een mooie prijs als je die lach die al weken staat denkt te weten. Hè? Dus gewoon bellen straks als je het weet.
0: En de topo's in Prinsenbeek?
1: Topo doen we al lang niet meer. Hè?
0: Oh nee, ben je ermee gestopt?
1: Ja man, sinds begin deze maand.
0: Al 2 weken mee gestopt?
1: Ja, daar is Kom Erop voor teruggekomen.
0: Oh.
1: Dus, kom erop mensen.
0: Dat was ook een geintje natuurlijk, want Prinsenbeek ligt natuurlijk niet in Groningen.
1: Nee.
0: Omdat het Prinsjesdag is.
1: Ja. Nee, topo doen we niet meer.
0: Oh, hartstikke goed. Studio Grun komt eraan met Erik. En wie zit erbij?
1: Nadesh,
0: hartstikke leuk. Ik wens je een fijne dinsdag. Dit hier is John Mayer en Perfectly Lonely.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 4 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Fleur, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Vanmiddag is een boot omgeslagen op het Lauwersmeer ter hoogte van de Slenk bij Kollumerpomp. Na een zoektocht, ook vanuit de lucht door de kustwacht, is de opvarende uit het water gehaald en is niet gewond geraakt. Hans Hateboer keert terug bij FC Groningen, zo heeft de club laten weten. De 32-jarige verdediger uit Beerta zal morgen meedoen met de eerste training. Meer hierover straks om 16:30.
16: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
17: Blijenberg.nl.
18: Oh, die van die deuren.
17: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
19: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
2: Ja.
3: Dag aan jou, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
18: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum De Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
19: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
20: Familiefeest of tuinparty?
21: De Schaapsberg.nl.
19: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
24: Met Erik Bad.
14: Deze derde dinsdag van september. De koning heeft zijn werk gedaan. Nu wij nog. Nou, geen troonrede hoor. Maar wel leuke muziek. Daar beginnen we mee. Dit is Amy Winehouse.

0: Thomas. En ik moet ook even de naam van Mark Ronson noemen. Want was hij er niet geweest, dan was het ook niet op de plaat gekomen. Valerie. Ja, wat zouden wij zijn zonder een adres? Hadden we geen verkeersinformatie?
1: Oh, dat hebben we daar nog steeds niet hoor.
0: Oh, is er niks?
1: Nee, je kan lekker rustig overal doorrijden.
0: We hebben meer te doen hier, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, precies. Wie groen heeft bij Noord-Vier? Harma, mooi.
2: Ja, goedemiddag. Ja, nou dat zuchtte gewoon. Ja, op dit moment is die weer wat minder fraai. Maar het was natuurlijk een prima dag. Vanmiddag was er in eerste instantie onder bewolking. Dat brak eigenlijk een beetje open. En toen kwam de zon gauw bij. En kijk eens naar die temperaturen. 23 graden in het Lauwersmeergebied tot 26 Groningen en Nijbeerten. Gewoon een complete zomerdag met op Eelde zo'n 7 uur de zon in het Lauwersmeergebied 3,5 uur. En we zullen nu de komende uur vanuit het westen de bewolking weer toenemen. Er zit in eerste instantie kans op een licht buitje in. Zo halverwege of net in wat loten vernomen, dan wordt de kans op wat serieuzere buien wat groter. Mogelijk met onweer wat meer naar het oosten zou komen de activiteiten verder in. Vannacht is dat weer meest weg. En het wordt weer droog met bewolking en opklots in 12 tot 15 graden als minimum. In maand is de zon in de loop van de maand, later in de maand en in de middag trek verspreid over de provincie buiten. Kans op onweer erin. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind, west tot noordwestelijke wind, levert de temperatuur behoorlijk in. Maar we komen niet jongens hoger meer dan zo'n 17 of 18 graden.
0: Grote temperatuurverschil dus.
2: Ja, gigantisch, ja.
0: Oké, Harma, dankjewel. En tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.

0: Zonder garant voor hits in de jaren 80. ABC. En Poison Arrow. En over Arrow gesproken. Wij hebben onze eigen pijl. Groningspijl namelijk.
1: Ja, op zich dat wel.
0: Rest, goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag.
0: Je komt weer gehaast binnen hier. Het was gisteren ook al zo.
1: Ja.
0: Allemaal stress weer.
1: Gisteren was jij je telefoon vergeten. Werd alles op scherp gesteld. Nou, de laatste reacties van de troonreden komen binnenwaaien.
0: Ja, het is allemaal een beetje op tijd, hè, vandaag.
1: Ja, maar goed, het is gelukt.
0: We zijn er klaar voor.
1: We zijn er klaar voor.
0: Ja, Groningspijl gaat ongetwijfeld ook over de troonreden.
1: Nou ja, wel de uitkomsten daarvan. Namelijk, ik moet heel erg hoesten, Erik. Dus...
0: Doe het even, ga even rustig hoesten. Hartstikke gezondheid en al vele jaren. Nou, terwijl er is even uithoest, ga ik vertellen dat de troonrede... Ja, we weten natuurlijk allemaal waar het over gaat, hè. Alles wordt duurder. Zorgpremie. De huisarts ook trouwens een rest, dus pas op.
1: Nou, inderdaad.
0: Energieprijzen, boodschappen, brandstof niet te vergeten. Nou ja.
1: Ja, en Elwin die ging in de stad, in een stadswijk, de vraag stellen van... Nou ja, heb je eigenlijk nog wel vertrouwen in je financiële toekomst?
0: Ja, want ja, het gaat maar door.
1: Nou ja, wij moeten in januari het energiecontract verlengen. Nou.
0: Ja, ik heb dat net gedaan. En als ik naar die gasrekening te kijken, of tenminste naar de gasprijs.
1: Word je niet blij van?
0: Hoe gaat dat komend winter?
1: Ja, nou ja, toch
0: een trui aan.
1: Ja, dekentje op de bank. Nou, ik heb twee kleine kacheltjes. Op vier pootjes. Aan allebei de kanten één.
0: Oh, dat ja.
1: Een hondje. Nou, dan ben ik toch lekker warm.
0: Nou, als je daar al tevreden mee kunt zijn.
1: Huppatee.
0: Oké, nou, meningen van Groningers, we gaan het zometeen horen. Na Cameron Withcombe, dit is Kingdom of Fear.

0: Cameron Whitcomb was dat op Radio Noord. En voordat wij naar ons Gronings Peil gaan, eerst even naar het nieuws van de dag. Het is Prinsjesdag. Het is ook de dag dat de koning de troonrede voorleest. Nou, dit jaar werden voor het eerst de aardbevingen in 12 jaar niet benoemd in die troonrede. Collega-verslaggever Daniel Telen sprak commissaris van de koning, René Paas.
1: We wisten dat het op een dag zou gebeuren. Ik heb heel vaak gezegd, ook voor jullie camera, dat ik wacht op het moment dat het niet meer hoeft. Het is niet uit luxe dat Groningen genoemd wordt in de troonrede. Maar helaas zijn er nog heel veel Groningers die wachten op de uitwerking van de belofte van makkelijker, milder, menselijker. En die zeggen ja, mijn huis heeft nog scheuren. Mijn problemen zijn nog niet opgelost. En ondertussen worden we niet meer genoemd in de troonrede. Dat is overigens het kleinste van de problemen die je dan hebt. En we zullen het kabinet er echt aan houden dat er voor die Groningers gewoon hard wordt opgetreden en dat ze hun beloften nakomen. De troonrede was wel in de afgelopen 11, 12 jaar een hele prominente plek voor het benoemen van een probleem. En helaas, het probleem is nog niet weg. En daar zullen we met z'n allen, maar dat geldt dus zeker ook voor de staat, hard aan moeten werken. Dat Groningen nu niet genoemd wordt in de troonrede zegt absoluut niet dat de problemen zijn opgelost. Dat weten we. En daar herinneren we het kabinet voortdurend aan. Dus het was zeker gepast geweest om Groningen nog een keer te noemen. Daarmee was de reeks dan voorzien van nummer 12 of 13. Het veel belangrijker is dat de problemen echt worden opgelost. En daar zullen we het kabinet aan blijven houden. Weet je, het is nooit goed. Het is nooit goed als je het blijft noemen en het ondertussen de problemen niet oplost. Het is ook niet goed als je ermee stopt om Groningen te noemen en de problemen nog niet zijn opgelost. Nu is het het laatste, er is nog veel te verbeteren.
2: Ter Apel werd nog wel zijdelings genoemd zonder een duidelijke belofte of een concrete toezegging.
1: Nou, dat is een beetje het kenmerk van de troonrede zoals die zo net is uitgesproken. Die begon met een mooie one-liner: de toekomst wacht niet op achterblijvers. En ik zat ondertussen te bedenken dat in deze kundig geschreven tekst de koning één voor één alle grote problemen opnoemde. En daar is heel problematiek er zeker een van. Maar bijna nergens kwam het kabinet via de koning met oplossingen. En wij staan in Groningen klaar om te helpen bij oplossen. We staan klaar om van de uitdagingen op het gebied van ICT... om daar met onze artificial intelligence iets mee te doen. We staan klaar om opnieuw de energieprovincie te zijn, maar dan zonder kernenergie. Het werd genoemd, maar de locatie in de Eemshaven, die kunnen we missen als kiespijn. We staan ook klaar om te doen wat voor ons nodig is om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers. Dat doet Groningen, dat doet Friesland, dat doet Drenthe. En we wachten op de rest van het land om dat ook te doen, want dan was er geen probleem meer. Dus de toekomst, als die niet wacht op achterblijvers, dan kan ik niet wachten totdat het kabinet er ook echt de sokken in zet.
2: Nu had de koning het in zijn troonrede van het kabinet er ook over dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor regionale infrastructuur. Met daarbij de keerzijde dat kan betekenen dat bepaalde projecten moeten worden uitgesteld of geschrapt. Ik hoorde toen gelijk de Neder-Saxe lijn.
1: Nou, dat is een reëel risico als de minister van Financiën, we staan hier voor het ministerie van Financiën, als de minister van Financiën ook via de troonrede waarschuwt dat we het nageslacht niet willen opzadelen met een staatsschuld die te hoog is, dan wijs ik hem erop, samen met OESO en IMF en de Europese Unie en alle monetaire autoriteiten, dat onze staatsschuld recordlaag is op dit moment. En natuurlijk moet je de tering naar de nering zetten, maar voor investeringen is altijd geld. Daar kun je voor lenen. Dat geldt dus ook voor belangrijke spoorprojecten. Dat geldt ook voor het achterstallig onderhoud in onze fysieke infrastructuur. Waarvan ook is aangekondigd, we stoppen het eerst met onderhoud in Noord-Nederland. Als de toekomst niet wacht op achterblijvers, dan moet het kabinet als de drommel gaan investeren.
0: Een reactie op de troonrede van onze commissaris van de koning, René Paas, in gesprek met onze verslaggever Daniel Telen.

0: Icehouse en Crazy. En dat ons Gronings Peil, de miljoenennota vandaag. Alles wordt duurder, hebben we nog wel vertrouwen in de toekomst? Elwin peilde de meningen van Groningers op straat.
1: Persoonlijk heb ik niet zoveel te klagen eigenlijk op dit moment. Ik bedoel, de lonen zijn natuurlijk ook wel gestegen. Alleen het wordt voor de mensen wel steeds zwaarder. En het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter.
2: Eigenlijk niet zo heel veel. Weet je wat is? Ik word al 99 dit jaar.
0: Ja. Nee, dat meent u niet.
2: Ja, echt waar, ja. Dus dan ben je met andere dingen bezig.
3: Ja, ik denk wel dat we met z'n allen moeten denken dat iedereen gewoon fatsoenlijk rond kan komen. Dat iedereen heeft gewoon recht op huisvesting, goede zorg. En dat moeten we met z'n allen doen. Dus,
0: Ziet u de financiële toekomst nog een beetje zonnig tegemoet?
4: Nee. Nee.
0: Waarom niet?
4: Ja, alles wordt alleen maar duurder. En dan, ja, ik kan het niet echt zonnig inzien.
2: Ik ben in de crisistijd geboren. Dus er stonden hele lange rijen mensen voor het arbeidsbureau voor een baan.
5: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik maak me daar nu nog niet echt druk over.
3: Ik ken wel mensen in mijn omgeving. En dan, ja, dan denk je er wel over na dat alles moet wel gewoon betaalbaar blijven. Ja, dan moeten ook mensen die een hoger inkomen hebben, moeten daar ook gewoon iets meer aan bijdragen.
2: Ik zelf ook. Even goed. Moest met een briefje naar de school. Want ik kon niet op school komen. Ik had geen schoenen en ze hadden nog geen geld ervoor. Zo erg was dat toen, hoor.
4: Nou, het houdt me niet bezig, maar ja, je staat er toch wel elke keer bij stil. Dat wel. Je moet dingen laten. Ja. Ja.
0: Zoals?
4: Nou, een uitje. Met de kinderen weg of zo. En nu is het de kapper. Maar ja, de boodschappen moet je ook nog doen. En ja, dan is het of. Want zij moet eigenlijk ook naar de kapper, maar ja.
1: Waar het heen gaat, ja. Ik bedoel, ik ga al een tijdje mee in dit leven. En ik zie wel dat het verschil met de vorige eeuw is wel heel erg groot geworden.
2: Ik klaag ook echt niet. Nee. Ik heb het nu veel beter dan mijn ouders het ooit gehad hebben.
0: Vraag je thuis ook wel eens wat vaker om een beetje meer zakgeld?
5: Ja, soms wel.
0: Dan zeg je gewoon, het wordt allemaal wel heel duur. Dus ik moet misschien toch een beetje meer.
5: Ja.
1: Maar ik zie het verschil wel heel erg groot tussen arm en rijk. En dat zie ik vooral als ik bus rijd, zeg maar.
0: Wat valt u dan op?
1: Nou ja, dat er op dit moment veel mensen eenzaam zijn. En moeilijk de eentjes aan elkaar kunnen knopen.
0: Je moet nu even een beetje meer zakgeld.
5: Ja. Ja.
0: Toe maar, pak hem maar even.
5: Iets meer zakgeld graag.
0: Nee joh, gewoon veel meer zakgeld, niet iets meer.
5: Veel meer.
0: Ben ik mee eens, veel meer zakgeld.
5: Ja.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: 1 minuut over 4:30, het nieuws uit Stad Ommeland met Fleur Oostra. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Vanmiddag is een boot omgeslagen op het Lauwersmeer ter hoogte van de Slenk bij Kollumerpomp. De brandweer, KNRM en kustwacht werden ingeschakeld. Ook heeft een kustwachtvliegtuig vanuit de lucht meegezocht. De KNRM heeft de opvarenden uit het water gehaald en naar de haven van Zoutkamp gebracht. De persoon raakte niet gewond. De oude gebouwen die op Rottumerplaat staan worden deze week gesloopt. Volgens Rijkswaterstaat zijn de gebouwen aan het einde van hun levensduur. Ook voldoen ze niet meer aan de huidige veiligheidseisen. De werkzaamheden beginnen volgend jaar na het broedseizoen. De sloop van de gebouwen gaat ongeveer 4 weken in beslag nemen. Er zal nieuwbouw komen waarbij de fundering en de uitkijktoren behouden blijft. Zonnehuisgroep Noord gaat de afdeling voor mensen met ernstige dementie in Zuidhorn reorganiseren. Het verpleeghuis gaat van 7 kleinere teams naar 3 grotere teams. Cliënten krijgen daardoor te maken met meer vast personeel, maar minder uitzendkrachten die bijvoorbeeld bij ziekte van vaste medewerkers moeten worden ingezet. De reorganisatie leidt tot onrust onder het personeel en dat begrijpt bestuurder Nienke Ibema goed.
11: Ja, natuurlijk kan ik me dat voorstellen. Als je gewend bent om op een bepaalde manier te werken en dan gaan we toch met elkaar in gesprek. En daar zijn we natuurlijk al vorig jaar ook al mee begonnen. Dus we zijn heel erg in gesprek met medewerkers hierover. En dan zie je natuurlijk altijd dat er medewerkers zijn die de kansen zien en die ook denken, nou, hier zit wel wat in, hier kunnen we ook de toekomst mee in. Maar er zijn natuurlijk ook andere medewerkers die dat heel spannend vinden of die dat gewoon de oude situatie veel beter vinden. En dat heb je met alle veranderingen.
10: Hans Hateboer keert terug bij FC Groningen, zo heeft de club laten weten. De verdediger uit Beerta was transfervrij nadat hij na afgelopen seizoen vertrok bij het Franse Stade Rennes. De 32-jarige Groninger moet nog wel medisch gekeurd worden. Met de komst van Hateboer heeft Groningen meer opties in de verdediging. Morgen zal hij meedoen aan de eerste training van FC Groningen. En ander FC Groningen nieuws is dat verdediger Mark Singer is opgeroepen voor Interlands van Hongarije. Die er

0: Weer voort met opkloot weer vannacht 12 tot 15 graden als minimum. In Meurten begint met zon. In de loop van de maand wordt de kans op buien groter, mogelijk met onweer. En met een motige tot vrij krachtige west-noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
1: Ja, en ik geloof het bijna zelf niet, maar die schaterlach die al weken te horen is in de middag hier, is nog steeds niet geraden. Dus of je het nou leuk vindt of niet, straks hoor je hem nog een keer. Komt wel een hint bij, hebben we gisteren beloofd, dus die hoor je ook straks. En als je meedoet, maak je kans op mooie prijzen. En kom erop, zeggen we weer tegen jou. Elke dag een ander onderwerp, iets typisch Gronings. En ja, waar zal Tijn van Oorhoven gewoon? Waar zal het van Oorhoven gewoon?
2: Tel, man, desnoods leggen we geld bij.
1: Nee, ik vertel het straks.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
5: Voordeelhaadjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
6: Voordeelhaadjes.nl.
7: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeel.

0: Wilson en Miss Montreal. We gaan de lachlijn spelen. En ja, er is ons gisteren een lach beloofd als het niet geraden zou worden. En het is niet geraden gisteren.
1: Een lach of een hint?
0: Wat ook zijn lach. Ja. De lach krijgen we sowieso.
1: Ik wou dat zeggen, die hebben we elke dag.
0: Nee, de hint inderdaad. En die hebben we wel nodig, heb ik het gevoel. Hoor. Want we komen er maar niet uit.
1: Maar zijn we dan zo coulant?

0: Dat ik ook nog even alle oude hints opnoem? Of zeg ik dan alleen een nieuwe?
1: Ik vind het hoort bij jouw takenpakket.
0: Oké, nou dan neem ik dat mee. Bedankt voor de evaluatie.
1: Ja, geen dank.
0: Zet het ook even in mijn cv. Ja, ja. Top. De hints zijn, het is een vrouw. Ze is sinds vorige week ineens actueel.
1: Nee, sinds begin deze maand al.
0: Begin deze maand, dan moet je nagaan, zo snel gaat de tijd. Ze is een Groninger. En dan is de laatste hint die ik geef.
1: Ja?
0: Zij is de ziel van onze provincie. Zij is de ziel van onze provincie.
1: Nu moet het toch geraden worden, zou ik haar zeggen.
0: Ik hoop het.
1: 050-3188-288. Is je antwoord fout, dan hoor je dit. En is je antwoord goed, ja, dan gaan hier alle alarmbellen af. Toeters en bellen. En dan zijn de prijzen voor jou. En dat is natuurlijk onze pinspuren. En je krijgt die prachtige muziektegel van Studio Gun. En je mag ook jouw eigen plaat, je favoriete plaat erin zetten. Dus denk daar ook even over na als je ons belt. 050-3188-288. Ondertussen hebben wij muziek van Madonna. Dit is Open Your Heart.

0: hart. Hij opende zijn hart en ook weer dicht. Ja, dat gaat heel snel soms. We gaan de lachlijn spelen op dinsdagmiddag. Ik heb aan de lijn onze kandidaat uit Sappemeer, Wim Adema. Dag Wim.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Even bellen.
0: Ja, maar hoe je door bent gekomen, want Nades, hoeveel mensen bellen er wel niet?
2: Nou ja, het houdt ook niet op en ik krijg zelfs appjes, nou bellen heeft geen zin, want ik kom er niet meer door.
0: Nee, alle lijnen knallen er ook bijna uit hier. Dus Wim, jij bent de gelukkige in ieder geval die er is doorgekomen.
1: Ja, en dat verbaasde mij ook hoor, dat ik er doorkwam.
0: Ja, en geef nou alsjeblieft ook het goede antwoord, anders is het allemaal voor niks geweest. Want, van wie is onze lach?
1: Ik heb van Via Buze.
0: Via Buze? Herken je haar ook echt of had je gewoon genoeg aan die hints die Nades net gaf?
1: Nou ja, ze zei tegen Groningen natuurlijk. En ja, de ziel van Groningen. Ja, ze komt van ziel dus.
0: Ja, dat was een weggevertje.
1: Ja.
0: Het is inderdaad goed.
3: Ja!
0: Wim, je hebt gewonnen! En ja, ik denk dat Via het zelf ook niet geloven dat zij het is. We gaan toch even luisteren naar een interview waarin die lach te horen was.
4: Nogmaals, zo gek lang leven bent zo trouw. Ik trouwens ook.
2: Ja,
0: dat was echt een lach van Via Buze. En ja, het klonk misschien een beetje als een rare lach, maar het lag misschien ook aan de microfoon. Want het was een beetje een rare opname.
2: Nou, ook gewoon een lekkere bulderende lach, toch? Ja, er is geen enkele microfoon tegen bestand.
0: Nee, precies. Maar Wim, het zal je allemaal worst zijn, want je hebt gewoon gewonnen.
1: Ja, mooi.
0: En dat betekent dat je onze prijzen krijgt, waaronder onze muziektegel. En ik heb het al gezegd, je mag ook je eigen favoriete plaat in die muziektegel laten plaatsen. Heb jij een favoriet?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Nou, doe van Sinead O'Connor. Naar Troy.
0: Troy van Sinead O'Connor?
1: Ja.
0: Wij zijn in onze bestanden aan het zoeken. We gaan hem alvast voor je klaarzetten. Ondertussen moeten we even ruimte maken. Er staan 30 liedjes in. En dan komt hij voor jou bij. Maar dat betekent wel dat er eentje uit moet. En jij mag bepalen welke eruit moet. En willekeurig uitgekozen. Deze van, oh, Bruce Springsteen. Streets of Philadelphia. Ja, je hebt die andere nog niet eens gehoord, Wim. Want wat ik nou voor je heb?
5: Ik ben al 13 maal gepakt door de PT.
0: Ja, dat is Opie Courier natuurlijk.
5: Dat wordt.
0: Nou, welke vind je het leukst?
1: Die moet erin blijven, Opie Courier.
0: Ja, die moet erin blijven? Oké.
1: Ja.
0: Nou, Nades had al een slechte dag, maar het gaat helemaal niet
2: beter. Oh nee.
0: We gaan het eruit halen, want jij mag het zeggen, Wim. En dat betekent dat wij Troy van Sinead O'Connor daarvoor in de plaats zetten. En dat betekent 7 minuten lang. Ja, van zo lang duurt die plaat. Gefeliciteerd, Wim.
1: Ja, mooi. Oké, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.
6: Ambrash het huil in de leeuwen. Selim welfie de haas in je kloeje. Satellite uur en loon is er een neher. Jouw de haas is een loon ook. Is het dragon.

0: Ja, ik was hier al een beetje bang voor. Dit nummer van Sinead O'Connor is prachtig. Alleen er zitten heel veel stiltes in.
1: Ja, dan gaat de noodband aan.
0: En dan gaat de noodband aan. Alle alarmbellen gaan hier af.
1: Zag je het? Alles werd rood.
0: Techniek komt straks naar beneden. Ik krijg op een donder. Ja. Alleen dat het te lang stil is op de zender. En dat zit gewoon in die plaat van Sinead O'Connor.
1: Weet je wat we doen?
0: Vertel.
1: We hebben nou een stukje uitgezonden. Het helemaal uitzenden lukt niet, want dan krijgen we dus elke keer het probleem.
0: Ja.
1: Wij zetten hem lekker in die Spotify-lijst en dan kunnen mensen hem daar helemaal afluisteren. Zullen we het zo doen?
0: Ja, ik vraag me alleen wel af hoe dat normaal gaat met Sinead O'Connor op de radio dan. Want elk station heeft zo'n detector. Ja. En dan gaat het dus helemaal fout. Wat we ook kunnen doen, want ja, een beetje teleurstellend voor Wim dit. Hij heeft natuurlijk wel gewonnen. Gaan we het nummer gewoon een keertje knippen en halen we de stiltes eruit. En gaan we hem dan opnieuw voor hem draaien.
1: Dat is
0: toch wel een goedmakertje, denk ik. Hè? Want ja, dit kan natuurlijk niet. Kijk, er hoop gedonder mee hier. Nou, excuses daarvoor. Morgen trouwens een nieuwe lach. Hè? Dus dan gaan we opnieuw spelen, de lachlijn. En nu op de radio.

Tattoo van Loreen. Ja, Prinsjesdag vandaag, dus hebben we het ook over al die hoedjes. Alles wat we op ons hoofd zetten, hoofddeksels. Wat draag jij? Is dat een pet, een muts, een bucket hat? En wat is tegenwoordig hip om op je hoofd te zetten? Wat kan echt niet? En welk hoofddeksel hoort volgens jou typisch bij Grun? En welke spreekwoorden en gezegdes kennen we eigenlijk waarin een hoofddeksel voorkomt? Laat het weten, 050-3188-288. Ja, en Jan met de pet mag ook meedoen.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En straks om 5:30 hebben we Noordnieuws en Fleur heeft ons de hoofdlijnen.
12: Vanmiddag zijn 3 politieauto's met spoed uitgerukt naar de Hyacinthstraat in Scheemda. De politie kwam af op een melding van een vechtpartij of mishandeling. Wat de aanleiding was en of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Wel is een 31-jarige man uit de gemeente Westerkwartier aangehouden. En ook is vanmiddag een boot omgeslagen op het Lauwersmeer ter hoogte van de Slenk bij Kollumerpomp. Na een zoektocht, ook vanuit de lucht door de kustwacht, is de opvarende uit het water gehaald en raakte niet gewond. Meer nieuws zometeen om 5:30.
13: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
14: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl. De winter, rioolservice.
15: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
14: De winter, rioolservice.
15: Kijk op uriool.nl.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
17: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
20: Badkamer renoveren?
21: Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
22: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
23: Radio Noord.
24: Studio Grun.
23: Met Erik Bad.
11: Dinsdag namiddag op Radio Noord. Fijn dat je erbij bent. Voor wie onderweg is van werk naar huis, de actuele verkeerssituatie in Grun hoor je zo na Evil Eye Cherry.

0: met de muzikale familie. Nee, Cherry heb je ook nog, hè, zijn zusje. Eagle Eye Cherry en Safe Tonight. Is er sprake van de middagspits, Naris?
1: Nou, het wordt wel wat drukker op de wegen vanuit de stad. Dus wil je vanuit de stad naar huis, dan heb je kans op kleine vertragingen. Ja, meestal duurt ze niet langer dan 5 minuutjes. Behalve die op de N355 Groningen richting Buitenpost. Tussen de N370 Zuidhoorn richting Afrit Hoogkerk. Daar ben je 5 minuten onderweg.
0: Oké, en het is half september, wat lijkt wel zomer, Arma.
2: Ja, nou ja, dat zal me toch wel mee maken dat het toch echt wel richting de haast gaat. 23 september, dat gaat ook op de kalender de haast in. En vandaag, ja, dat was een topdag natuurlijk. Met een dikke 24,5 graden in Roodschouw. Met 4 uur de zon erbij. Op dit moment nog een wotterig zonnetje. Dikke 2 mm is er verdampt. En op dit moment nog 22 graden. Ja, en de wind, ja, die was over het al behoorlijk vlogerig. En uitschuit er in windkracht 6. En Sibboden werd zo'n beetje, ja, er werd nog wat warmer. Er werd een dikke 26 graden. 24 op dit moment en de bewolking is er en de barometerstand 1012 millibar. Die is wat zakt, de barometerstand, en dat heeft alles te maken met dat lege druk eigenlijk een beetje wat meer over gaat nemen. Lege druk onderwegens vanaf IJsland richting Scandinavië. En dat hoge druksysteem boven het midden van Europa, dat zorgde dus voor die zuidelijke stroming in die warme lucht. Maar vanop nu hebben we dit te maken met een koolfront, wat van nu de oosten over gaat trekken, een beetje in 2 delen zoals het nou liet. Het oosten van de provincie krijgt in de, nou toch als het liet, dan wat zwolderen baan, wat meer naar het westen touw. En er komt ook wel iets over. Maar het lijkt iets minder pittig te worden. De wat zwolderen baan mogen met onweer. Maar dan zitten we met een noordwestelijke stroming. In onstabiele atmosfeer. En met de stijging van de temperatuur komt er ook buitenste ontwikkeling. En ook weer juist in het oosten de wat zwolderen baan. En door dan blijft het wisselvallige weer. In ieder geval tot in het weekend. En in nou zo tweede helft van het weekend af begin volgende week. Dan neemt hoge druk het weer over. Nou, voor de komende uur, het is in ieder geval bewolkt. In eerste instantie zo hier en door een kans op wat lichte buitjes. Zo halverwege de omde wordt de kans op wat zwoldere buien groter. Vooral in het oosten, zuidoosten van de provincie. Mogelijk ook met onweer. Wat meer naar het westen touw wordt allemaal wat minder actief. En het trekt allemaal van west naar oost. Nou, vannacht in wordt op de meeste plek weer droog. Opklaren weer. 12 tot 15 graden als minimum. Men begint de dag met zon. Verspreid over de provincie komt buitenvuur in de loop van de dag. Ook mogelijk met onweer. En vooral verder de provincie in. Ja, in die wind duurt het westen tot noordwesten brengt maar zo'n 17 of 18 graden. Dus dat is een behoorlijke doling van temperatuur. Diezelfde temperatuur met ook een bui op donderdag. 17, 18 graden. Vrijdag 18 graden. En op zaterdag nog een bui. En op zondag, ja, dan blijft het zoals nou liep weer droog. En het kwik loopt weer op richting een graden 20.
0: Oké, okay, maar het is vanochtend Prinsjesdag.
2: Ja.
0: Is toch wel eens een houtje op?
2: Nooit.
0: Nee, hè?
2: Ja, ja, als ik in carnavalstemming ben, nou, dan gebeurt die volgen.
0: Nee, een Zuidwesten.
2: Ja, het Zuidwesten, ja.
0: Of een musk, maar daar ben je nog niet aan het houden, hè?
2: Nee.
0: Hou maar dat je als Gions.
2: Ja, net zo.
0: Mooi.

0: The Blues Brothers. And everybody needs somebody to love. Ik vroeg net aan Harma, je draagt dus nooit een hoedje. Jij dan, Nadesh?
1: Nee, terwijl als kind zeiden mijn opa had altijd zo'n pet op. Weet je wat ik dan bedoel? Echt zo'n ouderwetse. Ja, ben je zo tegenwoordig kennen, want dat was de Peaky Blinders.
0: Ja,
1: die had hij dus altijd op en die pakte ik ook altijd van zijn hoofd en zette ik op mijn eigen hoofd. Dus toen hij overleed, heb ik die wel meegenomen. Maar ja, die doe ik eigenlijk.
0: Jij dacht, die pet past iedereen.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik ken wel de uitdrukking, volgens mij is dat met kolen neus in pet. Of met blote neus. Nee, met blote neus.
0: Ja, daar kom ik bekend voor.
1: En dat betekent dat je geen haar hebt, dat je kaal bent.
0: Ah, precies. Maar we hadden Olaf er ook in bij. Ah, Olaf ook een pet op, ja. Hé, hoi. Ja, maar hoi.
2: Ja, een hout, hè?
0: Nou, een hout, ja, sorry. Ja.
2: Rugby vandoor. Elke nooit met een hout op. In die koning ben dat volk alleen nog maar de vrouw. Dat vind ik wel jammer, want vroeger was de raas. Dat is ook een hele mooie uitdruk meer in het Grunners. Een kerel zonder hout is als een hond zonder steert. Dus een echte man, een echte kerel draagt een hout. Nou, en ik dacht vandoor, hey, het is Prinsjesdag, dus ik douw mijn hout af.
0: Hartstikke hout. Nou ja, dat soort uitdrukkingen zijn ook welkom natuurlijk.
1: Waar is jouw hoed dan?
0: Mijn hoofd staat niet bij een hoed, ook niet bij een pet. Ik heb ook nooit een pet op.
1: Nee, pet staat mij ook niet.
0: Ik heb geen pet op hoofd. Nou ja, ik zei ook al, jammer, de pet mag ook meedoen natuurlijk met de suggesties. Dus kom maar door, 050-3188-288. Het gaat dus vandaag over hoofddeksels en in het Grunners.

0: Alex Warren. Iedereen kent hem inmiddels, maar het is pas 2,5 jaar geleden dat hij doorbrak, hè, met Before You Leave Me. Ik heb even gekeken hoeveel hits heeft hij inmiddels al gehad. Het zijn er 11, waarvan er 2 op nummer 1 zijn beland. Dus kun je nagaan wat een artiest het nu al is na 2,5 jaar. Deze Alex Warren. We gaan even naar een andere artiest. Van zometeen om 6 uur is het tijd voor Noord Vandaag op TV Noord.
1: Artiest.
0: En hij staat er klaar voor, hoor. Mooi, Marcel. Oh,
1: mooi.
0: Goed,
1: ja, zo ben ik Noord aankondigd als artiest.
0: Nee. Nee. Nou, dat mag wel een keer.
1: Ja, wat verwacht van hier genomen?
0: Laat het zingen maar achterwege. Okay.
1: Klore, de lof aan onze weervrouw, van die me veel verstandiger.
0: Ja, die gaan we nog even straks.
1: Hartstikke goud. Dus, ja. Doe was het paas, net alleen begon het uitgebreid hebben over Prinsjesdag natuurlijk. Maarten Siepel staat hier in de studio, die het alles volgt voor ons. Met beelden van Uten Den Haag, de reacties doorop. Afijn, Prinsjesdag, daar dinsdag in september. Schimmelwoning in Stad Knol, gemeente Wilderonderzijk nog down. Gooit lang niet goud, zoals maar in zo'n schimmelwoning zitten. En die gewoon naar een heel bijzonder kunstwerk. Hebben we dan een paar keer over gehad, dat 74 meter lange kunstwerk in Winschoten. Maar nou is door een artiest bezig, echt een kunstenaar. En die mocht door een andere muurschildering. En ik heb net een blokje ervan bekeken. Goudgrunners, de bek valt me open.
0: Ja, hè? Dat is echt een artiest dus.
1: Ja, echt fantastisch. Echt heel mooi. Die moest gewoon zijn. Die had dus een met een spuitbussen. En zo miniem en zo secuur als hij te waak gooit. Het is net een foto die hij mocht hebben. Want het is gewoon een schilderij met een spuitbussen op een baksteen muur.
0: Geweldig.
1: Echt ongelooflijk. Gewoon ja.
0: Nou, ik ben heel nieuwsgierig, Marcel. En ik heb begrepen, ze binnen nog op suik verdienen door een houtje voor straks.
1: Strohoutje, kom maar deur.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Marcel.
1: Yo.
0: Succes straks. Yo, Noord Vandaag dus. Zometeen om 6 uur op tv. En nu op de radio. De man

is er ook mooi. Ons Gronings Goud van deze week. Martin Blok en onze weervrouw Harma Boer. En ja, Jan Pelleboer, Piet Paulusma hebben volgens wel bij de top 40 gehaald. Of was dat nou een imitatie van Robert Paul? Die kan ook nog geweest zijn, dat weet ik niet zeker. Dus wie weet wat Harma nog te wachten staat.

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: 6:01, het laatste nieuws uit Groningen, krijg je van Fleur Oostra. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Groningen is niet besproken in de troonrede. De gevolgen van de aardbevingen kwamen 11 jaren op rij ter sprake, maar dit jaar dus niet. Commissaris van de Koning René Paas reageerde daarop na afloop.
8: Het is niet uit luxe dat Groningen genoemd wordt in de troonrede. Maar helaas zijn er nog heel veel Groningers die wachten op de uitwerking van de belofte van makkelijker, milder, menselijker. En zeggen ja, mijn huis heeft nog scheuren, mijn problemen zijn nog niet opgelost en ondertussen worden we niet meer genoemd in de troonrede. Dat is overigens het kleinste van de problemen die je dan hebt. En we zullen het kabinet er echt aan houden dat er voor die Groningers gewoon hard wordt opgetreden en dat ze hun belofte nakomen.
7: De politie kwam vanmiddag met spoed af op een melding van een vechtpartij of mishandeling aan de Hyacinthstraat in Scheemda. Wat de aanleiding was en of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Wel is een 31-jarige man uit de gemeente Westenkwartier aangehouden. Ook is vanmiddag een boot omgeslagen op het Lauwersmeer ter hoogte van de Slenk bij Kollumerpomp. Na een zoektocht, ook vanuit de lucht door de kustwacht, is de opvarende uit het water gehaald en is niet gewond geraakt. Hans Hateboer keert terug bij FC Groningen, zo heeft de club laten weten. De verdediger uit Beerta was transfervrij nadat hij afgelopen seizoen vertrok bij het Franse Stade Rennes. Morgen zal hij meedoen aan de eerste training. Meer nieuws op rtwnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel. Heel verkeersinformatie, we kregen een belletje.
0: Hoi, met Reina. Ik weet, het is Radio Noord, maar ik luister altijd naar Noord. Mijn vriend woont in Drenthe. Ik ben nu onderweg van Groningen naar Drenthe. Op de A28 vanuit Drenthe richting Groningen staat een enorme lange file. Dus ik denk, ja, het is wel Noord, maar er zullen ongetwijfeld net meer mensen, net zoals ik, altijd naar Noord luisteren. Dan is het wel heel handig te weten dat daar echt een hele lange file staat.
6: Nou, heel handig. Dankjewel voor het doorgeven. En staat er nog meer renners?
7: Nou ja, zal ik eerst eens vertellen welke file dat precies is. Dat is de A28 Zwolle richting Assen tussen Afrit Westerbork en Assen-Zuid. En daar staat inderdaad een dikke vertraging van een kwartier.
6: Nou, sterkte, mocht je daar net toevallig daar staan, hou je radio op Noord, dan blijf je op de hoogte. Ook van het weer, hier is Harma.
9: Vanochtend was er geregeld zon en door met luipt de temperatuur op, zo tussen de 23 en 26 graden. Inmiddels is er weer veel bewolkt. Kans op een licht buitje en in de loop van de ochtend wordt kans op een aantal pittige buien groter, mogelijk met onweer. Loten van oom en vannacht is dat weer voort. Met opkloot weer vannacht 12 tot 15 graden als minimum. In Meut begint met zon. In de loop van de maand wordt de kans op buien groter. Mogelijk met onweer. En met een motige tot vrij krachtige west-noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
6: Van een vergeten kroeg tot een Gronings woord. Van je oude school tot een streekgerecht. Alles kan voorbij komen in Kom maar op. Vandaag hebben we het over hoofddeksels. Groningse hoofddeksels dan natuurlijk. Gezegden, spreekwoorden daarover. Weet jij iets leuks? Geef het door en gaat het allemaal jouw pet erboven. Maakt niet uit. Veel luisteraars weten van de hoede de rand, dus er komt genoeg binnen. Blijf gewoon lekker luisteren, dan hoor je straks leuke voorbeelden. En ook onze chronoloog hebben we nog achter de hand. Olaf Vos, hij tovert nog iets uit zijn grote hoed straks, dus kom wel house.
10: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
11: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade

0: Langley. We horen weer lekker veel country op de radio. Dankzij al die artiesten.
1: Je zet een hoed op.
0: Ja. Cowboylaars aan en een cowboyhoed op. Nou, dat past precies bij onze item vandaag. Choosing Texas. Want het gaat vandaag over hoofddeksels. Nou, er komt echt van alles binnen. Ik had even een paar uitgepikt. Met de pet er nog goed. Gop mijn pet erboven. Onder een houtje speel.
1: Ja, maar dat zijn allemaal Nederlandse uitdrukkingen die jij gewoon vergronings hebt.
0: Ja, wat is daar mis mee?
1: Ja, nou niks.
0: Nee.
1: Maar ze zijn ook Gronings.
0: Nou, we moeten het helemaal onder de peddel. Maar nee, vertel, wat komt er dan binnen dan?
1: Nou ja, we hadden natuurlijk ook gevraagd van, joh, wat is dan een typisch Gronings hoofddeksel?
0: Ja.
1: Nou, Bert Willemsen zegt, er is maar één hoofddeksel natuurlijk, het allergroningst. En dat is de mooimuts.
0: De mooimuts?
1: Van RTV Noord.
0: Dat we daar niet aan gedacht hebben.
1: Ja, dom hè?
0: Ja.
1: En Cornelia Beverwijk, die heeft het nog over de FC Groningen pet.
0: Ja.
1: Die hoort ook wel een beetje.
0: Nou, als ik een pet opzet, is een FC Groningen pet hoor.
1: Ja?
0: Ja. Ja, of met de Formule 1. Dat ook een Max Verstappen pet op.
1: Oh ja, maar zit je dan ook echt zo uitgedost voor de bank? Ja, mijn vader doet het ook. Ja.
0: Nee, niet voor de bank. Nee, dat zit op de tribune.
1: Oh nee, ja, nou, bij ons thuis wordt echt omgekleed hoor in de Formule 1 kleding. En dan gaan ze zo de race kijken.
0: Dat gaat mij wat ver. Maar dat zou kunnen.
1: Ja, dat is een optie.
0: Ja, dat is een optie, ja. En de FC Groningen pet en wat nog meer? Niet dat je nog iets had, dat vertelde je me net. Maar...
1: Ja, de mooimuts.
0: De mooimuts. Nee, een van de oud-Groningse pet zag ik voorbij komen in de WhatsApp. Maar misschien...
1: Oh, je bedoelt die schipperspet?
0: Ja, die schipperspet, ja.
1: Oeh,
0: precies.
1: Ja. Oh, die moet ik even voor je opzoeken.
0: Is er een bepaalde naam voor misschien?
1: Nou, Gerrit Zomer die heeft het over de Groningen schipperspet. Ook wel Groningen genoemd. Die site is Duits. Hij moet weer hoesten.
0: Door is te gaan. Ja, ik ben bang dat het niet goed gaat met Nadesh. De helft van de uitzending ligt ze niet te blaffen. En gaat goed.
1: Bijna. Dat is een authentieke Hollandse scheepsmuts. En dat is ook echt een kapiteinspet wat je je erbij voorstelt. Donkerblauw met van die geweven touwtjes aan de voorkant en zo'n heel klein klepje.
0: Oké, maar heeft niet een speciale naam of zo?
1: En de Duitse site zegt Der Groninger.
0: Oh, die noemen we ook
1: Groninger, authentische Hollandische schippenmutsen.
0: Oké. Nou, je hoort het al, wij hebben er heel weinig verstand van en ook weinig kijk op. Zometeen halen we onze chronoloog erin bij, Olaf Vos. Je weet er vast nog wel meer over.

0: Young and Hard was dat van de Bluebells. Hoofddeksels hebben we het over, groene hoofddeksels. Met name de gezegdes en de spreekwoorden.
1: Ook een hele mooie uitdruk meer houden is, kist hem wel onder een hout vang.
0: Oh ja.
1: Ze maak ook een gedwee. Kist ook zeggen, hij draagt hout op een oor. Dus daar hout, die staat hij dus schuif op kop. Nou, dat ken ook me zo, want uitdrukken betekent dat een doen is. Ja, hij draagt hout op een oor. Dit is een gouddoen. Ja. Nou, ik heb hout nog horen rechts zo'n dug mee.
0: Okay.
1: Veel plezier vandoor. En tot aan de mol.
0: Oké, mooi Olaf. Tot aan de mol. En morgen weer een andere kom erop. En heb je nou een suggestie voor ons waar we het over zouden kunnen hebben? Tips zijn altijd welkom, hè? 050-388-288. Nu op Radio Noord, Ilo. Sweet Talking Woman.

0: Electric Light Orchestra. En soms heb je het gevoel dat de plaatjes ter plekke worden aangepast aan de situatie in het programma. Sweet Talking Woman, nou zo. Soepeltjes ging het allemaal niet vandaag. Ga jij 6 uur halen met je stem?
1: Nou, ik denk met hakken over de sloot. Als dit een mondeling was, had ik denk ik een onvoldoende.
0: We begrijpen wat er met je aan de hand is. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Er is wel iets aan de hand. Maar gewoon even een hoestdrankje nemen straks.
1: En dan komt het goed. Ja, of gewoon veel thee. Warme thee met honing.
0: Oké, nou, gaan we voor je regelen. Eerst even terug in de tijd, want we hebben ons dagmenu te goed natuurlijk. Aan het eind van de show. We gaan terug naar het jaar 2007.
1: Toen was ik al geboren.
0: Was jij er al?
1: Ja, ik weet er niet zoveel meer van. Maar ik denk de Groningse sportfanaten wel. Want onze eigen wielrenner, Bauke Mollema, die was toen 20. Die won de Saint-Flour. Ja, we weten niet zo goed hoe het uit moet spreken. We hebben daarover bakkeleid met z'n tweeën.
0: Ja, ik heb Frans heel vroeg laten vallen.
1: Ja, ik dus ook. Ik weet alleen Petit Conchon, dat is een klein varkentje.
0: Oui.
1: Het is van de vierde Tour de l'Avenir in de opvolging van Joop Zoetemelk. En verder den Hertog.
0: Dat zijn wel namen. En dan hebben we het over de jaren 60, 70. Ja. Joop Zoetemelk in 1969. En den Hertog in 1972. En toen kwam Bauke Mollema.
1: Ruim 30 jaar later.
0: Ah, ja. Trots natuurlijk, hè?
1: Ja?
0: Op onze Bauke.
1: Jij als wielenfanaat.
0: Nou, ik vind het wel leuk.
1: Ja. Hoe spreek je dat uit dan als je dat zo goed weet?
0: Geen idee. Bauke Mollema.
1: Ja,
0: dan gaan we naar de muziek op deze dag. Het is 15 september, maar dan in het jaar 2007. Wie zou het nog weten wat er toen hoog genoteerd stond in de hitlijsten?
1: Nou, ik weet het wel.
0: Ja, want je hebt erop gezocht.
1: Ja.
0: En we horen hem nu. Deze hit van Mika. Relax, take it easy. Nou, dan gaan we ook nog eens een keer rustig naar huis. Dinsdagavond. Eet smakelijk allemaal. We zijn er morgen weer. Fijne avond en tot morgen.

0: de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bouw- of metaalproject? Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
13: staalzaag geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
18: Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Het is al een tijdje onrustig in Groningen-Zuid. Afgelopen maand zijn meerdere aanslagen gepleegd in de wijk De Weijert. Doelwit van die aanslagen loopt nu op eigen houtje een beloning uit voor tips over de daders. Verslaggever Rick Ruschen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Om bij het begin te beginnen, wat is er nou allemaal precies gebeurd in De Weijert de laatste tijd?
3: Ja, best wel veel. Het begon eigenlijk op 13 augustus met een enorme explosie bij een woning in de Multatuli-straat. Dat bleek dus het adres te zijn van een Iraanse vrouw. En dat is de moeder van het doelwit. En die woning werd vervolgens door de politie en de gemeente gesloten. En toen het pand in september weer openging, was er vrijwel meteen weer een incident, een schietpartij op die woning. En op diezelfde avond ging er bij de woning van de man zelf, dat is aan de Snellierstraat, een explosief af. Dus er gebeurt ontzettend veel. De politie bevestigt eigenlijk dat deze incidenten ook met elkaar te maken hebben.
2: Is er al meer bekend over het motief of de achtergrond van die incidenten?
3: Nou, officieel doet de politie daar nog geen uitspraken over. Maar de achtergrond van het slachtoffer is eigenlijk wel relevant. Want de man is namelijk in 2024 veroordeeld tot 4 jaar cel voor de export van grote hoeveelheden drugs naar Duitsland. Waaronder crystal meth en cocaïne. Ja, of deze aanslagen dan ook een directe afrekening zijn in het drugscircuit, dat wordt onderzocht door de politie, maar het ligt natuurlijk wel erg voor de hand.
2: Want deze man die loopt nu via social media een beloning uit van 1000 euro voor de gouden tip. Dat is op eigen houtje dan?
3: Ja, is helemaal op eigen houtje. De politie zegt ook van, dit is een bericht uit eigen beweging. En eigenlijk ontmoedigen ze dit soort berichten wel, want ja, dat komt de rust nooit ten goede. Maar de man heeft dus op zijn eigen social media een beloning uitgeloofd van 1000 euro... voor degene die de tip heeft van die dus die aanslagen pleegt. En hij heeft daarbij ook een naam genoemd van wie hij denkt dat de opdrachtgever is van de aanslagen. Dus dat is best wel bijzonder. Natuurlijk gaat de politie ondertussen ook zelf door met het onderzoek. Hè. Ze hebben ook op social media een oproep gedaan om mensen die meer weten of ze tips hebben. Dus mochten mensen tips hebben, neem contact op met de politie. Maar het is wel bijzonder inderdaad dat hij zelf nu ook een tip of een beloning uitloopt van 1000 euro voor de gouden tip.
2: Ja, met een naam erbij. De politie gaat namelijk niet in op die naam.
3: Nee, de politie gaat niet in op namen. Nee.
2: Dan heb je ook mensen in de straat gewoond, hè? Buren, omwonenden. Hoe is de sfeer eigenlijk daar in de buurt nu?
3: Ja, ik ben gisteren even zelf de wijk in geweest en even met wat mensen gesproken. Met vooral ook buurtbewoners die daar in de buurt van de beide woningen wonen. En dan valt toch wel op, daar bij de Multatuli-straat, dat de mensen wel wat angstig zijn. En dat snap ik ook wel. Als daar natuurlijk bij zo'n woning eerst een schietpartij is, dan een explosie. Of andersom eigenlijk, eerst een explosie, daarna een schietpartij. Ja, dan gaan bewoners toch wel met een angstig gevoel naar bed, vertellen sommige mensen. Een van de buurtbewoners vertelde mij ook dat zijn kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer aan de straatzijde durven te slapen. En een andere vader was eigenlijk heel stellig. Die zei, als er nog 1 incident plaatsvindt, dan pak ik mijn spullen en ga ik verhuizen. Nou, dat vind ik wel heftig om te horen natuurlijk. En instanties zijn ook wel bezig om de mensen te begeleiden. Hè. Het wijkteam van de gemeente Groningen heeft ons laten weten dat ze aanwezig zijn in de buurt om mensen te steunen. En binnenkort wordt er een speciale bewonersbijeenkomst georganiseerd. Ja, en dan kunnen buurtgenoten hun zorgen uiten.
2: Dankjewel, verslaggever Rick Ruschen.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit binnenkort 2 van de 5 kerken in het gebied. De locatie is in Musselkanaal en kopstukken gaan aan het einde van het jaar dicht. Verslaggever Martijn Volkers, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
2: Waarom moet de parochie fors snijden?
3: Nou, dat wordt aangegeven met bekende redenen wat je vaker hoort bij sluiting van kerkgemeenschappen. Kerkgemeenschappen vergrijzen. Er is ontgroening in Zuidoost-Groningen. Er komen is minder aanwas onder kinderen, jongeren, zeg maar. Die de boel ontkerkelijk, zou je kunnen zeggen. En dan blijven er nog een handjevol leden over. En dan moet een parochiebestuur, zoals ze dan zeggen, ook keuzes maken. Zo'n gebouw kost ook geld, moet onderhouden worden. Ja, en als je dan minder leden hebt die minder geld in het laadje brengen, kan het hard van je aflopen.
2: Ja, 5 kerken zijn er nu. Er gaan er 2 van dicht. Gaat er Musselkanaal en kopstukken. Waarom juist deze? Ja.
3: Nou, dat heeft er ook mee te maken dat dit eigenlijk ook wel de jongste gemeenten zijn in het gebied. Je moet je voorstellen, het begon ooit lang geleden in Zandberg. Dat is eigenlijk waar de katholieken vanuit Duitsland neerstreken. Nou, vanuit daar zijn kerken in Ter Apel Stadskanaal gesticht. En later kwam daar Musselkanaal en Kopstukken bij. Kopstukken is eigenlijk de jongste. Die is nog niet zo heel oud. Ja, en toen moest het kerkbestuur een keuze maken. Ja, dan het pand van Zandberg is een rijksmonument. Is ook een kerk waar de bakermat eigenlijk ligt van die katholieke kerken in Zuidoost-Groningen. Dus heeft men gezegd van ja, dan houden we liever die kerken in de wat grotere kernen, Ter Apel en Stadskanaal, houden we in stand. Ja, en dan moeten de kleinere gemeenschappen sneuvelen.
2: Ja, en het is daar echt niet druk, hè, op een zondagochtend.
3: Nee, je moet je voorstellen dat daar bijvoorbeeld in Kopstukken, wat ik begreep van de pastoren, is dat er nog 15, hooguit 20 mensen aanwezig zijn. Nou, Musselkanaal zijn het er iets meer, soms 25, 30, 40. Die gemeenschap is iets groter nog. Dus dat geeft aan van, ja, en zeker Musselkanaal is een behoorlijk kerkgebouw. Kopstukken is niet zo'n heel groot kerkgebouw. En dan, ja, dat moet wel onderhouden worden. Musselkanaal zit nog een parochiehuis achter. Ja, dat kost natuurlijk ook allemaal geld in beheer, onderhoud. Nou ja, reken alleen maar stookkosten alleen al. Dat is natuurlijk al fors. Dus ja, dan ziet zo'n parochie bestuur ook van ja, we leiden zeker geen winst. We maken zeker geen winst, we leiden verlies. En het geld vliegt de deur uit. Ja, dan moeten we keuzes maken.
2: Ja. En wat betekent het dan voor de toekomst? Zouden er dan nog meer kerken dicht kunnen gaan in dat gebied?
3: Dat wordt niet uitgesloten. Eerst wordt gezegd van we gaan het met deze 3 doen. En dan zul je zien dat de leden van Kopstukken en van Musselkanaal die worden gevraagd van nou, kom dan alsjeblieft naar Zandberg. En dat is dan de kerk waar die leden naartoe kunnen. Ja, en de toekomst zal het ook moeten uitwijzen of bijvoorbeeld een kerkgenootschap in Ter Apel of in Stadskanaal nog in de benen kan blijven. Ik hoorde van de pastoor wel dat hij met name wel hoopt op Stadskanaal, dat er ook andere ontwikkelingen gaande zijn, waardoor die gemeenschap misschien nog wat leden erbij krijgt. Hè. Bijvoorbeeld woningbouw vindt daar plaats, de Neder-Saxenlijn. In de stad Groningen zie je bijvoorbeeld in de katholieke kerk ook wel toename van jongeren die daar kerkbezoek doen. Dus hij zei van ja, als we dan toch vanuit de stad wat forensen krijgen die ook katholiek zijn, dat zou mooi zijn dat Stadskanaal daar toch een klein beetje van kan mee plukken. Dus er is nog wel hoop, maar er wordt ook wel erkend van, het is heel lastig om een kerk in de benen te houden in dit gebied.
2: Dankjewel, verslaggever.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: De Zonnehuisgroep Noord gaat de afdeling voor mensen met ernstige dementie in Zonnehuis Zuidhoorn reorganiseren. Het takenpakket van medewerkers verandert, waardoor de cliënten met ernstige dementie wekelijks te maken krijgen met ander personeel. Bestuurder Nienke Iebema van de Zonnehuisgroep Noord, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wat is de reden voor deze organisatie?
3: Nou, we zijn met een groot veranderingsproces bezig in onze organisatie om de zorg toekomstbestendig te houden. Iedereen weet natuurlijk dat er steeds minder verzorgenden te vinden zijn op de arbeidsmarkt. We hebben ook te maken met een vergrijzend personeelsbestand. Dus in de toekomst gaan er veel mensen met pensioen. Ja, wij vinden het toch heel belangrijk dat we ook in de toekomst onze bewoners nog goede zorg krijgen van vertrouwde gezichten. En daarom maken we twee veranderingen op dit moment door op deze afdeling. De eerste is dat we van kleinere teams naar grotere teams gaan. Nou, je kunt je voorstellen, in een klein team, als er iemand ziek wordt, is het heel moeilijk om dat op een goede manier te vervangen met vertrouwde gezichten. Nu gaan we dus naar wat grotere teams. Van 7 teams gaan we naar 3 nieuwe teams. Zodat we daar meer mensen werken. Die ook makkelijker kunnen invallen als er iemand ziek is. Waardoor we de roosters beter kunnen maken en we minder te maken hebben met echt mensen van buiten die de bewoners helemaal niet kennen.
2: Ja, maar
3: dat is een van de twee veranderingen.
2: Ja. Maar dit gaat dus om mensen die een ernstige vorm van dementie hebben. Is het wenselijk voor die mensen dat ze dan veel meer gezichten gaan zien, dus wekelijks ander personeel bij zich hebben?
3: Nou, het gaat niet om wekelijks ander personeel. Wij gaan de teams een beetje groter maken. En dat betekent natuurlijk wel dat er meer mensen op een afdeling werken. Maar dat zijn wel mensen die dan bewoners, misschien niet gelijk, maar na een tijdje, als iedereen wat is gewend aan de nieuwe situatie, de bewoners goed kennen. En als er dan iemand ziek is, hoeft er dan in ieder geval niet een uitzendkracht te komen. Dat willen we verminderen. Zodat de mensen die de bewoners al kennen ook zoveel mogelijk op de afdeling aanwezig zijn.
2: Maar ze hebben dan wel met veel meer mensen te maken. En is dat wenselijk?
3: Ze hebben wel met meer mensen te maken.
2: Is dat wenselijk?
3: Nou, ik denk dat het een betere oplossing is dan dat als er iemand ziek is, dat er iemand moet komen van een uitzendbureau of van een hele andere afdeling die de bewoner helemaal niet kent. Dus wij proberen ook voor de toekomst, als er natuurlijk nog veel minder personeel is, het ook zo goed mogelijk te regelen. Zodat bewoners in ieder geval zoveel mogelijk vaste gezichten hebben.
2: Ja.
3: En door de teams wat groter te maken, en dat doen we ook op andere locaties. Dat is niet alleen maar op deze afdeling. En natuurlijk is het belangrijk voor mensen met dementie om vertrouwde gezichten te hebben. Maar dat kan ook wel met iets grotere teams. En we moeten vooruitkijken naar een situatie waarin we veel minder verpleegkundigen en verzorgenden hebben. Dus dat is de tweede verandering, dat wij ook steeds meer gaan werken. En dat doen we heel rustig aan, met natuurlijk verloop, met andere functiegroepen, met zorgassistenten en met helpenden, die dus ook de verzorgende en de verpleegkundige zaken uit handen kunnen nemen. En dat betekent een andere manier van samenwerken.
2: Ja, hieronder is onder personeelijke onrust ontstaan. Kunnen ze zich dat voorstellen?
3: Ja, natuurlijk kan ik me dat voorstellen. Dat als je gewend bent om op een bepaalde manier te werken,

0: geband. En je hebt te maken met deze mensen. En je hoort, ik blijf dat werk doen, maar naast mij krijg ik iemand die daar minder gekwalificeerd voor is. Want die heeft een, zei u zelf, een andere functiegroep. Die ze helpen bijvoorbeeld. Daar wordt het werk voor mij zwaarder voor. Ik kan me voorstellen dat dat onrust met zich meebrengt.
1: Nou, dat er onrust bij hoort, dat kan. Maar het werk is niet de bedoeling dat het werk zwaarder wordt. We gaan het werk anders verdelen. Dus waar een verzorgende of een verpleegkundige nu het hele pakket aan taken rond de bewoner uitvoert, komen er nu ook andere functiegroepen, dus verzorgende, zorgassistenten en helpende, met andere taken. Die bijvoorbeeld zorgen dat het rustig is in de woonkamer, dat er daar gezellig is, dat er activiteiten zijn, dat er toezicht is op de maaltijden, waardoor de verzorgende en verpleegkundige veel meer taken kunnen doen die alleen zij kunnen. Ja. En dat is ook een belangrijke verandering. Straks zijn er gewoon veel minder gekwalificeerde professionals. En moeten wij het werk zo gaan organiseren dat we met samenwerking toch nog een hele goede zorg kunnen leveren aan onze bewoners. En dat is de insteek van deze verandering.
0: Gaat u nog met personeel in gesprek hierover?
1: Ja, uiteraard. Natuurlijk, we zijn constant in gesprek met medewerkers. We zijn hier ook al in 2025 mee begonnen. Er zijn veel bijeenkomsten geweest. We hebben ook eerst gedacht van we kunnen het wel invoeren in mei. Maar ja, een grote verandering invoeren vlak voor de zomervakantie is niet zo verstandig. Dus we hebben het nu uitgesteld tot 1 oktober. Ja, en nu zit het natuurlijk wel echt aan te komen. En begrijp ik wel dat het spannend is.
0: Ja.
1: En we gaan het gewoon aan met elkaar. Hè. We doen het echt samen. En zij hoeven het niet alleen te doen. En het is ook niet in beton gegoten. Dus als er gaandeweg aanwijzingen zijn dat dingen toch een beetje anders moeten, dat we het kunnen bijstellen, dat we het nog beter kunnen doen, dan doen we dat natuurlijk.
0: Dank voor de toelichting op dit moment dan. Nienke Iberman was dat van de Zonnehuisgroep Noord.

0: met tot 7 uur Vandaag op Noord.
1: Het is Prinsjesdag, het is ook de dag dat de koning de troonrede voorleest. Nou, dit jaar werden voor het eerst de aardbevingen in 12 jaar niet benoemd in die troonrede. Collega-verslaggever Daniel Telen sprak commissaris van de koning, René Paas.
2: We wisten dat het op een dag zou gebeuren. Ik heb heel vaak gezegd, ook voor jullie camera, dat ik wacht op het moment dat het niet meer hoeft. Het is niet uit luxe dat Groningen genoemd wordt in de troonrede. Maar helaas zijn er nog heel veel Groningers die wachten op de uitwerking van de belofte van makkelijker, milder, menselijker. En die zeggen ja, mijn huis heeft nog scheuren. Mijn problemen zijn nog niet opgelost. En ondertussen worden we niet meer genoemd in de troonrede. Dat is overigens het kleinste van de problemen die je dan hebt. En we zullen het kabinet er echt aan houden dat er voor die Groningers gewoon hard wordt opgetreden en dat ze hun belofte nakomen. De troonrede was wel in de afgelopen 11, 12 jaar een hele prominente plek voor het benoemen van een probleem. En helaas, het probleem is nog niet weg. En daar zullen we met z'n allen, maar dat geldt dus zeker ook voor de staat, hard aan moeten werken. Dat Groningen nu niet genoemd wordt in de troonrede zegt absoluut niet dat de problemen zijn opgelost. Dat weten we. En daar herinneren we het kabinet voortdurend aan. Dus het was zeker gepast geweest om Groningen nog een keer te noemen. Daarmee was de reeks dan voorzien van nummer 12 of 13. Het veel belangrijker is dat de problemen echt worden opgelost. En daar zullen we het kabinet aan blijven houden. Weet je, het is nooit goed. Het is nooit goed als je het blijft noemen en het ondertussen de problemen niet oplost. Het is ook niet goed als je ermee stopt om Groningen te noemen en de problemen nog niet zijn opgelost. Nu is het laatste, er is nog veel te verbeteren.
3: Ter Apel werd nog wel zijdelings genoemd zonder een duidelijke belofte of een concrete toezegging.
2: Nou, dat is een beetje het kenmerk van de troonrede zoals die zo net is uitgesproken. Die begon met een mooie one-liner: de toekomst wacht niet op achterblijvers. En ik zat ondertussen te bedenken dat in deze kundig geschreven tekst de koning één voor één alle grote problemen opnoemde. En daar is heel problematiek er zeker een van. Maar bijna nergens kwam het kabinet via de koning met oplossingen. En wij staan in Groningen klaar om te helpen bij oplossen. We staan klaar om van de uitdagingen op het gebied van ICT... om daar met onze artificial intelligence iets mee te doen. We staan klaar om opnieuw de energieprovincie te zijn, maar dan zonder kernenergie. Het werd genoemd, maar de locatie in de Eemshaven, die kunnen we missen als kiespijn. We staan ook klaar om te doen wat voor ons nodig is om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers. Dat doet Groningen, dat doet Friesland, dat doet Drenthe. En we wachten op de rest van het land om dat ook te doen, want dan was er geen probleem meer. Dus de toekomst, als die niet wacht op achterblijvers, dan kan ik niet wachten totdat het kabinet er ook echt de sokken in zet.
3: Nu had de koning het in zijn troonrede van het kabinet er ook over dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor regionale infrastructuur. Met daarbij de keerzijde dat het kan betekenen dat bepaalde projecten moeten worden uitgesteld of geschrapt. Ik hoorde toen gelijk de Neder-Saxe lijn.
2: Nou, dat is een reëel risico. Als de minister van Financiën, we staan hier voor het ministerie van Financiën, als de minister van Financiën ook via de troonrede waarschuwt dat we het nageslacht niet willen opzadelen met een staatsschuld die te hoog is, dan wijs ik hem erop, samen met OESO en IMF en de Europese Unie en alle monetaire autoriteiten, dat onze staatsschuld recordlaag is op dit moment. En natuurlijk moet je de tering naar de nering zetten, maar voor investeringen is altijd geld. Daar kun je voor lenen. Dat geldt dus ook voor belangrijke spoorprojecten. Dat geldt ook voor het achterstallig onderhoud in onze fysieke infrastructuur, waarvan ook is aangekondigd, we stoppen het eerst met onderhoud in Noord-Nederland. Als de toekomst niet wacht op achterblijvers, dan moet het kabinet als de drommel gaan investeren.
1: Een reactie op de troonrede van onze commissaris van de koning, René Paas, in gesprek met onze verslaggever Daniel Telen.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 7 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
16: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
15: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Noord. De avond van Noord.
18: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
3: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
2: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
4: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie, dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
5: Voor het signalement?
4: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
2: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer, vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
2: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
4: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day, there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
2: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.
2: Kom.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
2: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Zondagavond te zien bij RTV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

huis. Lopen ze alle kanten van het veld zo mooi. Ja, gooi die vlag gerust eens wat volkeren omhoog, mijn jong. Die grens van hun is ja ook gemaakt.

het al aan me, dit is een zondag in mei.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht in komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd.